0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media...

0: platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.

0: Hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
1: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
3: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu.
6: Dit is de dag.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
6: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het is misschien een nieuwe naam die je voorbij ziet komen. Of tenminste hoort komen. Dat is namelijk de naam van Ariane Kop. Want sinds 1 april staat zij aan het roer van Theater Castellum. Ja, de vraag is eigenlijk, wie is Ariane Kop? Welke ervaring brengt ze mee en vooral welke plannen heeft ze voor het Alphense Theater? En gelukkig kunnen we dat aan haar vragen, want ze is hier aangeschoven. Ariane, goedemorgen en welkom.

0: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, dit is eigenlijk een kant van het theater waar je wel eens langs loopt. Hè. We komen elkaar regelmatig op de gangen tegen. Niet waar je vaak ook bent, want ja, dit is gewoon een radiostudio. Heeft eigenlijk vrij weinig met theater te maken. Maar aan de andere kant, ja, we zijn eigenlijk in zoverre gewoon buren van elkaar.
0: Ja, zijn huisgenoten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Sorry voor mijn stem, ik ben een beetje schor.
1: Ja,
0: maar ik probeerde het een beetje te verbloemen.
1: Kan gebeuren natuurlijk, ja. Het hangt ook een beetje in de lucht, verkoudheid en dat soort dingen. Maar nee, laten we het gesprek gewoon gaan voeren. Want ja, ik heb veel vragen aan je. Want wat kunnen we van je verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met de vraag, wie is Ariane Kopp?
0: Ariane Kopp is een vrouw van 58 jaar. Woon nog in Veenendaal. Ik ben wel van plan om over een tijdje, als het hier echt allemaal lekker loopt, deze kant op te gaan. Wat ik vanochtend ook al zei tegen je. Dat reizen. Ik zit een uur in de auto. Dat vind ik echt een beetje zonde tijd.
1: Ja.
0: Sommige mensen vinden dat heerlijk, maar ik vind het zonde. Zeker ook 's avonds als ik naar een voorstelling ben geweest en ik moet nog helemaal terug. Ik heb na jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector. Ik ben eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Lang geleden, in de vorige eeuw nog. Het is echt heel lang geleden. Als kassameisje bij het filmfestival in Rotterdam. En bij Lantaarn Venster. Dus we zijn ook het theater en de bioscoop. Dus ik heb ook wel bioscoopervaring dan wel. Nou ja, achter de kassa. Maar ik ging ook wel heel veel kijken. En nou ja, via het Luxe Theater. Jeugdtheater op het Plein, Luxe Theater, Veenendaal. Ik kom in Nieuwegein nu hier. En met veel plezier.
1: En wat trekt jou zo aan kunst en cultuur?
0: Nou ja, het is. Ik vind het een spiegel van de samenleving. Het is geweldig om met elkaar iets mee te maken wat alleen op dat moment gebeurt. En dat is. Dat ontroert en dat geeft gemeenschapszin en kan je raken. En, ik weet niet. Het is een soort magisch of zo. Dus. Ik ben altijd, als ik naar het theater ben geweest, ook al vind ik niet alle voorstellingen even goed, ik kom er altijd anders uit dan ik erin ging. En het is ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Het is theaterbezoek is goed voor je.
1: Ja.
0: Het is goed voor je welzijn. Dus ga gewoon lekker een avondje naar theater en merk dan ook wat het met je doet.
1: Ja, en naast welzijn natuurlijk ook ontwikkelingen. Want daar speelt het ook vaak in mee. Het zet je soms ook echt tot nadenken.
0: Zeker.
1: En dat is altijd heel mooi van voorstellingen. Nu ben jij vanuit Veenendaal naar Alphen aan de Rijn gekomen. Waarom dan toch Alphen aan de Rijn? Wat spreek je zo aan Theater Castellum in dat geval? Ja.
0: Ik vond het een hele mooie combinatie met die drie bioscoopzalen die we hebben. En zeker ook wat we daar draaien, een soort crossover. Hè. We draaien ook heel veel arthouse, maar ook wat commerciële films. Dat vind ik heel mooi. Theater Castellum, nou ja, Marcel, mijn voorganger, heeft het echt supergoed achtergelaten. Het is een heel goed, fijnlopend theater met een topteam. En ik kom uit het Westen. Ik ben geboren in Voorburg. Mijn heel veel vrienden wonen ook nog in het Westen. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon lekker terug naar mijn roots op mijn oude dag.
1: Bijna een oud weerzien eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mijn moeder woont in Zoetermeer. Die is ook helemaal dolgelukkig. Dus
1: kijk.
0: Ik zie er wat vaker nu.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Hey!

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaal-rechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 18 graden langs de kust tot ruim 20 in het zuidoosten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ippenburg en Knopend Hofvliet heb je 10 minuten vertraging in 11 kilometer file. De scheuren aan de Schuurhofbrug. Op de A15 vanuit Rotterdam bij Europoort 6 kilometer file, 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging bij afrit Rotterdam Centrum. En door een ongeluk is maar één rijstrook open op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Hey, laten we het hebben over de N11, over de wegen, maar ook over de A12. Want wie regelmatig via de N11 naar de A12 rijdt, ja, die kent wel het probleem. Dat is namelijk files bij Bodegraven. Want sluipverkeer door omliggende dorpen en een verkeersdruk die door de nieuwe woningbouw alleen maar verder dreigt toe te nemen. De langverwachte Bodegravenboog, die zou daar een oplossing voor moeten bieden. Maar volgens de nieuwe gedeputeerde komt die verbinding er voorlopig niet. CDA Zuid-Holland noemt dat een enorme domper en ja, wil dat de provincie zich harder voor het project inzet. Maar waarom de Bodegravenboog opnieuw niet van de grond komt en er nog geen uitzicht is op aanleg, ja, dat bespreken we met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Michel, hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Michel, waarom komt hij er niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, het is maar uitstel. En van uitstel komt alleen maar afstel. We zijn wel voor het laatst zijn we heel erg bang. Maar ja, het ligt ook wel aan verschillende oorzaken. Ministerie heeft natuurlijk heel veel geld nodig voor het achterstallig onderhoud en het instorten van allerlei bruggen en tunnels in onze provincie. En tegelijkertijd bouwen heel veel woningen bij. Dus er moet echt heel veel bijkomen. Dus ja, we hebben gevraagd aan de gedeputeerde Robert Tieman, die tot voor kort verantwoordelijk minister van was, van joh, wat voor inzet kunnen we verwachten? Het is weliswaar zijn dossier niet, maar hij weet er heel veel van. Hè? Ik zeg, het is weliswaar zijn dossier nu niet, hè, in de provincie. Mm-hmm. Maar we verwachten echt wel wat inzet van hem om achter die schermen toch eens te kijken of er wat meer geld naar Zuid-Holland kan komen voor de bereikbaarheid ervan. Want daar maken we ons als CDA ernstig zorgen om. En met name een rondbodegraven.
1: Enerzijds is het natuurlijk logisch, hè? Je noemt het al. Zeker de onderhoudsachterstanden bij bruggen. Dat er dus geen geld is voor een nieuw viaduct zoals de Bodegravenboog. Aan de andere kant, ja, er moet toch ook wel voor de toekomst een beetje worden gewerkt. Is er een oplossing of zijn er oplossingen bedacht waarover wel wordt gesproken?
2: Nou ja, wat je zegt, het is heel erg belangrijk dat er nagedacht wordt voor die toekomst. Hè. En je moet juist investeren in de toekomst. En dat betekent dat je ook vooruit moet financieren. Er moeten 235.000 woningen in Zuid-Holland erbij komen. Waddinxveen, Alphen, Gouda, ze doen echt in die hoek enorm veel hun best. En ja, wij zeggen dan ook, ja, eerst rollen en dan bouwen. Zorg dat die bereikbaarheid in orde is. En als je nagaat dat er nu al 20 minuten wachttijd is om van en naar die A11 te komen van A12, maak daar dan een zorg om. Die vraag, zijn er dan nog oplossingen voor? Nou ja, kijk, we hebben allerlei moties al ingediend in de provincie die oproepen om hun best te doen. En we zien dat gedeputeerde Van Dijken ook echt wel lobbyt bij het Rijk. Maar we zien ook onze Tweede Kamerfractie die een kamerbreed aangenomen motie krijgt, die de ministers oproepen om aan de slag hiermee mee te gaan. Ja, en door iedere keer weer een val van een kabinet en besluiteloosheid wordt er maar met potjes geschoven. Maar niet richting, zeg maar, de Bodegravenboog. Dus wij pleiten ervoor om meer te gaan lobbyen bij het Rijk. Maar ook te kijken naar van, joh, hoe kunnen we ook investeerders warm maken voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van al die bruggen en viaducten en tunnels in Zuid-Holland. Het is toch te gek voor woorden dat ze wel in het buitenland investeren in infrastructuur, maar dat het hier in Nederland onmogelijk lijkt te zijn. Dus ja, we roepen echt ook op om samen met ondernemers die echt bereid zijn om hierover mee te denken. Dat hebben ze ook bij de Bodegravenboog gedaan. Bouwen in fases. Denk mee met hun en betrek ze bij het probleem. En kijk ook of er financieringscapaciteit is bij de vele pensioenfondsen en andere financiële instellingen, particuliere instellingen, die nogmaals wel in het buitenland investeren, maar niet op lokaal niveau hier in Nederland.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
9: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
8: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel.

0: tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
1: We zien hoe moeilijk het is om uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus, overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Zwammerdam ontstond onrust over een vergunning om de galmgaten van de dorpskerk af te sluiten. Inwoners vrezen dat daardoor de kerkklokken niet meer te horen zouden zijn. Maar dat blijkt niet het geval. De gemeente Alphen aan den Rijn wil vogelwerend gaas voor de openingen plaatsen vanwege overlast en schade door vogels. Voor vleermuizen blijft een aparte opening beschikbaar. De klokken blijven gewoon hoorbaar. Stichting Red de Polder wil dat de bestemming van de Middelburgseweg 88A in Boskoop verandert van bedrijventerrein naar een gebied voor weidevogels. De eigenaar van de grond is tegen en dreigt met een schadeclaim. Ook de Alphenspolitiek en het college zijn terughoudend. Ze willen vooral dat de stichting en de eigenaar verder met elkaar in gesprek gaan. Het onderwerp komt donderdag opnieuw in de gemeenteraad. De provincie Zuid-Holland moet lessen trekken uit de chaotische start van Q-Bus als busvervoerder. Bij de overgang van Arriva naar Q-Bus eind 2024 was er een tekort van 58 voltijdsbanen en 109 elektrische bussen. Ook waren busstallingen en laadpunten niet klaar. Daardoor vielen veel ritten uit en reden er tijdelijk dieselbussen. De provincie wil onder meer stallingen zelf gaan beheren en een volgende concessiewissel in de zomer laten plaatsvinden. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 4 files, waaronder de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet staat 3 kilometer. Je vertraging is 3 minuten. De A4 dan Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt De Hoek. 2 kilometer 6 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer 3 minuten. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En je vertraging bedraagt daar 7 minuten. Pim, goedemorgen.
4: Goedemorgen Wesley.
2: Hoe is het op het spoor?
4: Op het spoor is momenteel rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld. Binnen de regio.
5: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
6: De radio?
5: De radio!
7: Nou. De Ochtendshow. Met Wesley Hoek.

0: Minuten over zeven. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Maandag 21 september 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, prima.
0: Goed weekend gehad?
1: Was een beetje een werkweekend was het. Maar voor de rest wel een goed weekend.
0: Werkweekend?
1: Ja, een beetje oplopen ruimen. Dus de herschoonmaak noemen ze dat dan. Hè?
0: Dat je bent weer aan het werk gezet door je vrouw.
1: Ja.
0: Ja, het is altijd de vraag of dat Richard Harreman zeg maar voor de omroep aan het werk is geweest. Omdat er op

0: technisch gebied weer wat moest gebeuren.
1: Het was stil dit weekend, moet ik zeggen.
0: Ja, überhaupt. Ik vond het vrij lekker eigenlijk. Ja, ja. Ook een keer eindelijk echt weekend. Maar jij had geen weekend, je had echt werkweekend.
1: Nou ja, vrijdag ben ik vooral bezig geweest in onze computerkamer om die helemaal aan kant te maken. Ik heb maar één kant gedaan, ik moet de andere kant moet nog doen. Maar ik moet een aantal kastjes ophangen van de blauw-gele
0: reus. Ben je weer die kant op gegaan?
1: Mijn vrouw is een paar weken geleden gegaan, maar die kastjes liggen nog steeds in mij. Helemaal in dozen bij mij thuis.
0: Maar je moet ze ophangen, ga je doen dan?
1: Ik moet ze ophangen. Ja, ik wil wat meer van mijn prullaria kunnen stallen.
0: Je hebt te veel zooi. Ja, dat heet ook gewoon opruimen. Ook. Hè?
1: Inmiddels zit de opslag helemaal vol, maar die willen we op gaan zeggen. Ja. Ja, dan moeten we wel plek hebben natuurlijk om spullen over te zetten.
0: Oké, maar je zit dus volledig in de najaarschoonmaak?
1: Zo'n beetje wel, ja.
0: Ja. Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wes.
0: Zit jij ook in de najaarschoonmaak? Oftewel, heb jij het inmiddels ook een beetje kriebelen aan je kont?
2: Nee, totaal niet. Ik heb het niet kriebelen aan mijn kont.
0: Nee, is het... Nee? Oh.
2: Nee, ik heb het goed.
0: Je hebt het goed. Je voelt je prima.
2: Ja, precies. Ja. Ja,
0: maar,
2: ja.
0: Doe je dat wel één keer in de zoveel tijd dat je even de najaarschoonmaak ingaat? Of de voorjaarschoonmaak kan natuurlijk ook. Maar dat je even zo'n periode hebt waarbij je alles wilt opruimen wat er maar op te ruimen valt?
2: Nee, die drift heb ik niet zo.
0: Oh, die heb je niet?
2: Nee, maar wat ik wel de drift voor heb is kledingkast. Dus zeg maar als het weer winter wordt, om de kledingkast eventjes naar de wat winterige kleding weer
1: Dat was mijn vrouw, die werkte afgelopen weekend. Die hebben alle kasten overhoop gehaald. Dat was een zootje, jongen, niet normaal.
2: Maar het werkt wel. Je bent er nou weer gezetteld voor de aankomende tijd. En dat is wel prettig.
1: Alleen je zit er nu precies in zo'n tussendoorperiode. Dat het allemaal, wat je in je kast nu hebt liggen, is dan te warm. Voor de temperatuur van buiten.
2: Ja, ja oké. Okay.
0: Zeker op dit moment is het echt niet te doen. Ja, de herfst is officieel begonnen, maar ondertussen zitten we echt... De meteorologische herfst gaat het om, hè? Ja, ja. Oh, die is begonnen.
1: Ja, ja. Vanochtend had ik een truihak neergelegd, tenminste een vest was dat. En ik kijk nog even, tussendoor op het weerbericht. En ik denk, ik ga met 90 graden geen vest aandragen, jongens. Hou op.
2: Maar weet je wat mijn moeder zegt? Die zegt tegen mij, er moet echt een nazomer komen, hoor. Een nazomer.
0: Ja, er komt een nazomer.
1: Ja. Het is september.
0: Dat klopt. Alleen,
1: we zijn een beetje laat alleen.
0: Vanaf komend weekend dan kunnen we weer met z'n allen ons opmaken voor inderdaad een nazomer. Het wordt echt weer tantoe warm.
1: Dus weer die kast open.
2: Dit is toch niet normaal? Wes, je bent bijna 40, man. Je bent al...
0: Wat is daar aan dan? Dat ik het woord tantoe zeg.
2: Dit is bizar.
0: Ja, ik zit hier met twee jongeren, dus dan moet ik me toch een beetje aanpassen.
1: Ah, dankjewel, Wes.
0: Ja, graag gedaan.
2: Hij bedoelt jou ook.
0: Zometeen over die andere jongeren gesproken. Maar Pim, jij bent dus wel iemand die echt wel rekening houdt met zijn kledingkast. Oftewel, wanneer het warmer wordt, dan doe je de warmere kleding eigenlijk opbergen. En op het moment dat het kouder wordt, doe je de koudere kleding opbergen en de warmere kleding weer in je kast.
2: Maar over koude, warmere kleding gesproken dan, Wes. Even, jullie zijn natuurlijk de wijze mannen. Wat is het nu voor weer? Kan je nu met een sweater op de fiets stappen? Of moet je echt een jas aan?
0: 100% laagjes. Gewoon alles meenemen wat je maar mee kunt nemen. Heel je kledingkast, bij wijze van spreken. Zodat je eigenlijk altijd voorbereid bent.
1: Laagjes. Je kan beter te warm aangekleed zijn. Dan kun je tenminste wat op kleden. Kan je daar dan wat uittrekken?
0: Kun je wat uittrekken, inderdaad. Ja, op het moment dat je al bijna niks aan hebt, dan kun je het ook niet uittrekken. Dat is een beetje voor je collega's niet altijd heel erg fijn.
2: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: En ik weet niet hoe de kledingpolicy is op menig kantoor. Maar ik weet wel, hier, het is radio in zoverre, dus je kan niet heel veel misdoen. Alleen voor het oog, voor jullie is het ook niet altijd al te fijn als ik hier in mijn blote basie sta.
2: Het wordt wel gek. Ik weet nog in de zomer tijdens die hittegolf had jij op een gegeven moment geopperd om in een zwembad te gaan zitten met z'n allen in een radioshow te doen.
1: Ja, waarom niet?
2: Maar goed.
1: Kan nu ook nog, hoor.
0: Kan nog steeds, inderdaad.
2: Ja, die studio wordt wel warm,
0: Ik heb een zwembadje dan niet bestaan in mijn tuin, maar het kan nog steeds. We kunnen nog steeds een uitzending maken vanaf het zwembad. Ik weet niet of de apparatuur het leuk vindt, maar...
1: Van de zijkant wel. Erin dan gaat het worden een beetje moeilijk, denk ik.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, misschien moeten we dan Tegenwoordig heb je natuurlijk onderwatercamera's. Ik heb nog nooit zoiets gehoord over microfoons. Want microfoons zijn natuurlijk heel apart materiaal. Alleen, misschien bestaat wel een onderwatermicrofoon. Zodat je gewoon onderwater... Ja. Maar het praten onder water is toch wel vrij lastig.
3: Maar goed, dat is Kenny.
0: Je weet wel Kenny van South Park.
2: Ja.
0: Nou, ik kan die gast niet nadoen. Die, hoe heet het ook weer? Carmen.
2: Carmen, ja. Carmen. Wow.
1: Oh, you sick.
2: South Park. Hebben jullie dat meegekregen dat South Park begint nu een aflevering tegen Trump?
1: Ja, dat is bizar. Dat hebben ze al verschillende keren gedaan.
2: Er is echt heel veel discussie over.
0: Ja, dat hebben ze 5 jaar geleden al voorspeld.
1: Nee, dat waren de Simpsons.
0: Ja, dat waren de Simpsons. Maar South Park kan er af en toe ook wel wat van, hoor. Die komt ook wel eens met zo'n theorie aanzetten dat het ineens van... Hè, dat hebben we 20 jaar geleden al een keer laten zien. En nu is het ineens zover.
1: Ja, ja, ja.

0: Maar Amon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die vaker luisteren naar de ochtendshow, dan is het een vertrouwde stem. Alhoewel, hoe lang geleden is het alweer dat jij bent aangeschoven hier? Het is ook alweer een tijd geleden.
1: Ja, de eerste keer was vorige zomervakantie, denk ik.
0: Nou ja, je stem is inmiddels zwaarder geworden, want in die leeftijd zit jij wel. Dat je stem een beetje verandert in die tussenliggende periode. Hoor je dat vaker?
1: Ja, zeker.
0: Ja? En wat zeggen ze dan tegen je?
1: Nou, meestal is dat je even de hoogte inschiet, weet je wel.
0: Oh, dat je die overslag hebt, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Van, hallo, mijn naam is Amon.
1: Ja, precies.
2: Weet jij nog steeds, Wes?
0: Ja, zeker. Ik zit nog steeds in die fase. Maar Amon, ken jij South Park?
1: Ik ken het wel, ja.
0: Ja, maar je kent het wel, maar je kijkt het niet.
1: Nee.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Dus die aflevering over Trump heb je niet gezien verder?
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Hé, maar jij bent ongeveer een jaar geleden, vorig jaar zomer, ben jij hier een weekje gaan zitten. Gewoon om even mee te kijken, omdat je het leuk vond. En nu zit je weer een weekje hier, want niet omdat je straf hebt, maar je hebt je daadwerkelijk voor gekozen. Want jij komt heel gezellig stage lopen bij de ochtendshow.
1: Ja.
0: Ja, je moet stage lopen, hè?
1: Ja.
0: Nou, jij mag eigenlijk. Of nee, is het voor jou een moetje?
1: Het moet. Het is verplicht.
0: Ja, het is verplicht. Maar hoe voelt het voor jou? Is het een moetje of een magje?
1: Mag.
0: Het magje.
1: Ja.
0: En vooral omdat je hier mag stage lopen, ja, natuurlijk. Precies. Zo is het ook.
3: Ja. Hey, maar Wes, gaat die gozer stage lopen bij de Efteling? Wat is het voor muziek, man?
0: Nee, wat dat betreft is het wel een sprookje. Want Amon, even voor de duidelijkheid. Ja, Pim, die kent jou nog niet zo goed. Maar je wil heel graag bij de radio later, hè?
1: Ja.
0: Of is dat binnen een jaar is dat weer veranderd? Wil je eigenlijk weer wat anders?
1: Ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Ja. Oké. Okay. Dus na jouw stageperiode sluit Amon aan als radiomaker bij Studio Alphen en Karen Breltem. Is dat eind goed al goed? Is dat zeg maar, en ze leefde nog lang en gelukkig? Of is dat eigenlijk de heks die een spreuk uitspreekt en dat je eigenlijk liever ergens anders radio wil maken?
1: Ben jij dan die heks? Nee. Nee, dat is wel een eindgoed al goed, hoor. Dat is wel zeker.
0: Heb jij nog een beoordeling nodig aan het einde van de week?
3: Dat wordt onvoldoende.
0: Dan ben ik de heks. Ja, nee, maar je zou wel wat willen doen uiteindelijk hier.
1: Ja, zeker. Okay.
0: Is dit eigenlijk de week voor jou om dingen te leren, om dingen aan te pakken en zo? Is er iets van tevoren waarvan jij zegt, nou, dat wil ik echt heel graag leren. Dat weet ik nog niet, dat wil ik doen.
1: Ik heb wel eens de nummers zeg maar aangezet en zo. Maar ik denk dat ik dat wel een beetje vergeten ben.
0: Oh, oké, okay. Dus dat wil je leren?
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Is er nog iets anders specifieks dat je wilt doen? Wil je een verslag doen buiten? Wil je een interview doen? Wil je interview regelen natuurlijk? Dat kan ook.
1: Klinkt wel leuk, ja.
0: Allemaal eigenlijk?
1: Ja.
0: Je wil gewoon het hele pretpakket wil je hebben?
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
2: Waar was je met die jaarmarkt?
0: Nou ja, toen was de stageperiode nog niet begonnen.
2: Ja, dat is
0: dus,
2: waar. Ja.
0: Oké. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon deze week gaan we je aanleren. En dan gaan we gewoon je meenemen. En dan hoop ik dat aan het einde van de week dat we dan kunnen zeggen, Ries en ik gaan op vakantie. En Pim en Amon nemen de ochtendshow over.
2: Vind ik een goed plan.
0: Ja, dat ik ook. Dat lijkt me ook echt een puikplan, moet ik zeggen. Ja.
2: We zijn net 3 weken bezig, maar we hebben hartstikke lang vakantie.
0: Uit. Nee, dat maakt niet uit. Dan hebben we goede vervangers.
2: Ja,
0: dan kunnen we het ook met een gerust hart kunnen we het overlaten, weet je.
3: Ja, dan ben jij op vakantie en dan ligt Ries weer overal pijpen te leggen, zeg maar. Om van die buizen te leggen voor zijn waterwasser.
2: Nee, ik ga naar een zwembad.
3: Wesley lekker op de Costa Brava, heerlijk aan het genieten. Ja. Cerveza in zijn rechterhand.
0: Ja, ik heb alleen een beetje pech met water en vakanties en zo. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin meer in, want dadelijk heb ik weer een lekkage. Het weerbericht. Goed, Amon, we gaan er alles aan doen om jou deze week helemaal voor te bereiden. Om het over te kunnen nemen op het moment dat het zou moeten.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, mooi. Heb ik nog een weerbericht voor jullie. Ja, als we het over water hebben, hebben we het natuurlijk ook over regen. Nou ja, vanochtend kunnen we niet zeggen dat het gaat regenen. Wel is het deels bewolkt. Het blijft droog verder. Vanmiddag zijn de perioden met zon. Blijft het ook gewoon droog. Het wordt ongeveer zo'n 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. Ja, de noordwestenwind is overwegend matig. En aan de noordkust vrij krachtig. Dus die wind die houden we. Maar die warme temperaturen ook nog steeds. Dus dat is lekker. Op deze 21 september. Ja, ik zeg het nogmaals. 21 september.
2: Ja.
0: En het is gewoon 21 graden buiten. Het is ongelooflijk.
3: Jouw theorie gaat kloppen van de nazomer.
0: Ja, ik lieg niet.
3: Nee.
2: Hij draait alleen de waarheid af en toe. Maar.
0: Zo is het inderdaad. Ja. Het enige wat ik niet lieg is dat we tot 10 uur er zijn op Studio Alphen en Kagenbrazen met de ochtendshow.

0: Yeah. Trevor McCoy. Ja, zo'n rapper is dat, hè? Roepen ze altijd, alright, okay, yeah. Let's go, yeah. Nou, dat soort dingen. Ik ben geen rapper, dus ik doe maar wat ik altijd hoor. Daarvoor ook nog de Pointer Sisters en Jump for My Love. Nou, we jumpen zo een nieuwe werkweek in de ochtendshow. Voor deze maandag 21 september, het is 5 minuten voor 7:30. Een nieuwe werkweek, dus ook een nieuwe week met de ochtendshow tot 10 uur op Studio Alphen Kaan Gebrazem. En ja, er is natuurlijk van alles aan de hand in de wereld. Alhoewel, ik vond het dit weekend vrij stil, wat betreft het nieuws uit de regio bijvoorbeeld. Er is weinig gebeurd. Is ook wel eens lekker, hè, dat er gewoon even weinig gebeurt.
1: Iedereen zat bij het bloemencorso in Roelofarensveen natuurlijk.
0: Ja, heeft iemand daar nog naar gekeken of heeft iemand dat nog gevolgd?
1: Nee, ik was daar bezig met opruimen.
0: Ja, maar goed, jij woont er in de buurt, dus jij hebt wel van alles gehoord, neem ik aan.
1: Ja, maar aan de andere kant van het water, joh. Daar houden we ons niet mee bezig.
0: Nou ja, is het zo erg? Is het hetzelfde als in Boskoop, van de goede en de slechte zijde van de brug?
1: Ik moet eerlijk zeggen, als wij die kant op moeten, dan hou ik wel 10 keer rekening met die brug die open blijft staan.
0: Ja, oké.
1: Altijd.
0: Alright, oké. Ja. Ik hoor toch ook altijd, als er wat bij de theestijger aan de hand is, hoor ik dat toch ook altijd bij mij thuis. Terwijl ik ook aan de andere kant van de Rijn woon.
1: Nee,
0: In ieder geval, niemand heeft hier gevolgd. Had het wel kunnen volgen op Studio Kagebrazem op televisie. En ook op de website studiokagebrazem.nl. Laten we zo meteen sowieso even over hebben. Maar eerst even tijd voor wat kranten. Oftewel, wat zit er in het nieuws vandaag?
2: Wat staat er in de krant?
0: Een bijzondere reddingsoperatie heb jij, Ries. Want,
1: ja. Het AD schrijft erover, over die bijzondere reddingsactie in Boskoop. Een 21-jarige Boskoper heeft afgelopen vrijdagavond met zijn vrienden een man uit de Gouwen gered. Na de braderie zagen ze dat de man bij de hefbrug in het water lag en onderging. Helmers van Groot sprong direct het water in, terwijl zijn vrienden 112 belden. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en mocht later weer naar huis. Dat is goed afgelopen.
0: Zo, maar wat ben je dan goed bezig, hè?
1: Ja, weet je, dat is sowieso in onze regio. Loek Hartog natuurlijk al, die iemand heeft gered. Nou, weer iemand.
0: Wat dat betreft kunnen we wel zeggen van...

0: ik zal moeten denken aan Bonnie Tyler
1: Hero,
0: eigenlijk.
1: Ja, ook, ja, ja. Dat had ook prima gekund, inderdaad. Maar wat een held, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: ongelooflijk. Maar ook goed dat je gewoon... Ja, je hoort heel veel verhalen vaak van jongeren die dan langs de waterkant zitten... een beetje rotser lopen te trappen, dat soort dingen. Ja. En dan zien ze iets gebeuren en denken ze, ja, ja, het zal wel. Of, hé, hey, wat tof, dat doen we even op Snapchat zetten of zo.
2: Gooi erbij.
1: Ja, en nou ja, nu hebben ze zichzelf erin gegooid, want ze hebben die persoon eruit gehaald. Dus nee, hartstikke goed. Echt trots op die gasten. Ja, Pim, wat heb jij in het nieuws vandaag?
3: Ja, de Amerikaanse regering van president Donald Trump bereidt sancties voor tegen het internationale strafhof in Den Haag. De invoering hiervan zou de druk op het VS en op het internationaal strafhof verder opvoeren. Trump wil sancties aankondigen, want hij is er allemaal eigenlijk niet mee eens, kort gezegd.
1: Nee, hij is weer lekker boos op alles en iedereen. Hij heeft natuurlijk van de week al pers geweerd, hè, journalisten geweerd uit Witte Huis.
3: Zeker.
1: En nou is hij weer boos op het internationaal gerechtshof in Den Haag.
3: Ja, nou is hij gelukkig niet de eerste president die dit doet, maar het is wel heel apart. Dus, het lijkt een beetje een kat in het nauw die rare sprongen maakt.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat doet hij sowieso natuurlijk en dat weten we al een hele lange periode. Maar we weten ook dat hij afgelopen weekend is teruggeroepen vanuit Camp David. Hè? Daar zat hij dan in zijn buitenverblijf. En hij zat er lekker te barbecuen. En op een gegeven moment is hij teruggegaan naar dat Witte Huis.
2: Ik vind het wel apart, want normaal gaat hij helemaal niet naar Camp David. Vindt hij helemaal niks daar zo.
1: Nee, ja, klopt. Ja, ik weet niet wat er aan de hand was. Waarom die daar was überhaupt. Maar ik weet ook niet helemaal wat er aan de hand is. Waarom die is teruggeroepen. Ik zat gisteravond wel de Oranje Zondag te kijken. En toen werd er gezegd dat er mogelijk iets met een doorbraak was... in de situatie rondom Rusland en Oekraïne. Want Zelensky die komt waarschijnlijk naar New York tijdens een of andere bijeenkomst. En goed, daar zou hij dan voor terug zijn geroepen omdat er iets van de doorbraak was. Wordt er gezegd, hè? Ik weet niet of het bevestigd kan worden, maar bij deze. Nou, tot zover dat. Ander nieuws nog. Ik weet niet, hebben jullie gisteren überhaupt tv gekeken?
3: Ja.
1: Niet helemaal.
2: Nee.
1: Gisteren was bijzonders aan de hand. Want gisteren ben ik erachter gekomen dat er iets niet live is. En dat is namelijk het weer. Moet je luisteren.
4: We krijgen eigenlijk een hele prima voorjaarsweek, of een herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit scheelt mij als op. Sorry.
1: Ja, geef niet.
4: Voorjaarsweer.
1: Ja, ongelooflijk.
4: Hopla.
1: Ja, hopla.
4: Even terug. Even naar het begin.
1: Moeten we weer eens bouwen op een presentatie opnieuw opstarten?
2: Ja.
4: Ja, daar is die.
1: Ja.
4: Oh. Even kijken hoor.
1: Oh, dat is niet de goeie.
4: Nee.
2: Was dit live?
1: Dit was opgenomen dus, maar live uitgezonden.
4: Ja, dat is die.
2: Oh jee.
1: Ja.
4: Dat is die.
1: Dat is die, ja. Even opstarten natuurlijk. Ja.
4: Zo. Sorry.
1: Ja, geeft niet. Maakt niet uit. Het is Mark de Jong van het RTL Weer. Die was gisteravond te zien naar het RTL Nieuws. Met dit fragment. En daar bleek dus... waar ik altijd dacht van... het weer wordt gewoon, wordt gewoon live uitgezonden. Weet je wel. Ja, ze schakelen over vanuit het nieuws naar het weerbericht. Bleek dus nu dat het is opgenomen van tevoren.
2: Maar er is van de week toch ook wat misgegaan bij RTL Nieuws... dat Maurice Middendorp in één keer een blackout kreeg tijdens de uitzending.
3: Ja.
2: Je beeld nog voorbij gehad.
1: Is dat niet een oude aflevering? Want,
2: zeven jaar geleden is dat inderdaad. Ik zie het nu pas. Ja.
1: Ja. Ja, dat gebeurt vaker hoor. Dat maar goed, van de week ook bij het NOS-journaal... dat er even de make-upper, weet je wel, de stylist... kwam even door het beeld heen zetten om even de make-up bij te werken. Ja, voor televisie hebben ze allemaal make-up. En dat een nieuwslezer dan zegt van... je bent live. Nee, ik neem je in de maling zondag. jongens, jullie zijn wel live. Zo meteen in het NOS Journaal.
3: Ja, ik moet wel zeggen, hij pakte het heel goed op. Omdat hij maakte, het kwam ook wel leuk over. Want hij maakte wel een leuk grapje of zo. Het was niet dat ik weet dat Evie Jinek heeft het ook eens een keer gehad, hè?
1: Ja, met de boobies.
3: Ja, dat was echt bizar. Dat is echt een bizar verhaal.
2: Evie Jinek.
3: Ja.
1: If you have it, you flaunt it.
2: Dat is
3: een reden alweer, hoor. Ja. En dat ze het allemaal live op televisie begon te vertellen. En dat iedereen zat van, wat?
1: Maar weet je wat ik me ook realiseerde gisteren?
3: Nou.
1: Wat mis ik? De wereld draait door. Met dus die...
3: Zo?
1: Met die overzichten van de tv draait door met al die bloopers.
3: Ja. Nou, maar je hebt het programma, en dat vind ik zo magisch. Daar kan ik echt van genieten. De beste tv-moment of zo van de week.
1: Ik weet maar vind ik toch niet leuk.
3: Dat vind ik zo geinig. Dat kan
1: vind ik toch niet leuk.
3: Dat was die gast ook die klapper maakte bij RTL Boulevard, jongen.
1: Oh ja, dat is die van de NPO Radio 2, die dan ook Boulevard doet inderdaad.
3: Klopt, die maakte een klapper, jongen, op de radio. Ja, ik kan daar zo van genieten. Maar ook, ik geniet meer van het geluid dan van de... dat is dat geluid dat hij zo valt. En dan hoor je hem echt gewoon een soort pap pap. En dan denk je, hè? Wat gebeurt hier nou? En dan zie je er naar die beelden. Omdat het audio ding was. De audio stond ook nog open voordat het beeld er was. Dus iedereen die zat te kijken en die hoorde een klap van je. Ja, echt, dit hoorde je letterlijk.
1: Je hoorde hem echt, echt flinke klap. En daar het ging over 25 jaar RTL Boulevard. Mm-hmm. En daar bevestigden ze ook dat hij een enorme klap maakte, inderdaad. Ja. Hoe heet hij nou ook weer? Marouane? Nee, hoe heet hij nou? Die van NPO Radio 2. En die loopt terug, zeg maar, naar een stoel. En... maar dat is dan wel in zo'n tv-programma te zien. Maar het is toch minder leuk op een of andere manier. Ook omdat je gewoon... je hoort gewoon van dat net publiek lachen. Van dat Jensen-publiek hoor je een beetje lachen, weet je wel.
3: Morad El Kouakiou.
1: Ja, Morad, inderdaad.
2: De Morad van Radio 2, dus.
1: Van Radio 2, inderdaad, Nou, tot zover. Zeg, het is inmiddels al 3:30. Ik wilde eigenlijk nog muziek draaien, maar daar hebben we geen tijd meer voor. We moeten naar het nieuws, want anders krijgen we dadelijk een bloepen aflevering van de radionieuwslezer van de NOS. Die dan zegt van, die ochtendshow van Studio Alphen Karen Brazen, schiet maar niet op, ik ga wel naar huis. En dan gaan we schakelen en dan hoor je niks. Gelukkig hebben we hier ook een live nieuwslezer in de studio zitten. Dat is Richard Arman met het regennieuws. Wat heb jij er zo in, Ries?
2: Ja, de gemeente Alphen aan de Rijn heeft dit jaar de huisvesting van 42 statushouders versneld.
1: Oké. Nou, daar meer over zo meteen bij het regennieuws. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS dus. Je hoort de hoofdpunten. Het nieuws van 7:30.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws van DNOS. Gaan we naar het nieuws uit de regio. Richard Arman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Twee jonge grutto's hebben samen hun eerste grote trektocht naar Afrika gemaakt. Een van de vogels werd grootgebracht bij... Een van de vogels werd grootgebracht bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en later vrijgelaten in Friesland. De andere groeide op in het wild. In Zuidwest-Friesland kwamen ze elkaar tegen en eind juli begonnen ze samen aan hun reis. De grutto uit Avifauna bereikte uiteindelijk de Senegal-delta en dat is 4500 kilometer verderop. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft dit jaar de huisvesting van 42 statushouders versneld. Dat gebeurde na een oproep van het kabinet om sneller woningen beschikbaar te stellen, zodat er plekken vrijkomen in asielzoekcentra. 19 statushouders zijn als nareiziger bij familie geplaatst. De gemeente verwacht rond september in totaal 170 statushouders te hebben gehuisvest. Voor heel 2026 ligt de taakstelling op 234 personen. Het molenpad in Rijnstaterwoude zorgt al jaren voor een ruzie tussen grondeigenaar, omwonenden en de gemeente. De eigenaar plaatste eerder een hek omdat volgens hem te veel wandelaars over zijn terrein liepen. De gemeente vindt dat het pad openbaar toegankelijk moet blijven omdat het al meer dan 30 jaar wordt gebruikt. De zaak ligt nu bij de Raad van State die volgende maand uitspraak zal doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dankjewel, Ries. Het zou toch wat zijn, hè? Dat je dan lekker weekend aan het vieren bent en hoor je ineens... de boswandelclub De Viergang. Hoor je dan ineens door je tuin heen lopen. Zo gezellig van, jongens, volg het vlaggetje. Volg mij. Jongens, wel op het pad blijven. Het rechte pad vooral. En buurman Jaapie, laat buurman Jaapie even met rust. Laat ook zijn appels met rust, jongens. Jongens.
2: Laat ze er vanaf.
1: Ja, doe nou niet. Hey, Ook niet gooien naar buurman Jaapie. Nee. Jantje, blijf nou eens van de, de, het

0: Tempo City en Self-Aware. Ja, ik was even mijn trui aan het uitdoen, want ik vond het nog vrij warm hier wel, in de studio. Ja. Ja, toch wel. Het is een beetje of te warm of te koud eigenlijk. Maar nee, het is wat het is. We zitten namelijk aan het begin van deze nieuwe werkweek. Maar tegelijkertijd aan het einde van de maand september alweer. En we merken zo langzamerhand dat een nieuwe zonnige en ook warme periode aan het beginnen is. Want aankomende week wordt het gewoon heel warm.
1: Zeker.
0: Wordt gewoon 25 graden weer voorspeld.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Een mooie nazomer. En waar ik gewoon heel gelukkig van word. Onze grote vriend de veegwagen is gewoon weer terug. Het is een combinatie van alles. Deze ochtend is top.
0: Oh, ik heb hem niet gehoord deze ochtend, moet ik zeggen.
1: Nee, ik hoorde het voorbij komen. De ochtend is top weer. Het voelt vertrouwd, het voelt goed.
0: Vertrouwd en oud. Nou ja, zo oud zijn we nou ook weer niet. We bestaan 3 jaar misschien al bijna. Ja. Is dat gaan we?
2: Jaargang nummer 3, toch?
0: Ja, dit is jaargang nummer 3. Dus we gaan richting jaar 4 eigenlijk. Maar dat is pas ergens in maart het geval. We zitten nog in jaargang 3. Vandaag de 21ste van september. Aflevering 580. Nou, dat is ook wel een vermelding waard. En wat ook een vermelding waard is, is de winnaar zometeen van Waar of Niet Waar. Ik wil zeggen, die krijgen niet zomaar. Je moet wel daar de juiste antwoorden voor insturen. Via de app, studiealf.nl/WhatsApp. Want we gaan hem weer spelen, waar of niet waar. We krijgen weer 3 stellingen te horen en daar kunnen wij op antwoorden met waar of niet waar. En dat gaan we hier in de studio doen, maar we hopen ook jouw antwoorden binnen te krijgen. Via de app dus, studiealf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar, want dan weten we ook welke antwoorden bij welke stellingen horen. Ja, vandaag geen stellingen van Thijs van der Dussen, wel van Richard Harreman. Ja. Ben je er klaar voor, Ries?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Zou ik zeggen, ja, Amon, Pim, zijn jullie er ook klaar voor?
3: Absoluut.
0: Ik vraag het ook aan mezelf en ik zeg, ik ben er ook klaar voor. Let's go, Ries. Stelling nummer 1.
2: Stelling nummer 1 in de categorie dieren. Kraaien die kunnen gezichten van mensen jarenlang onthouden. Is dat waar of niet waar?
0: Pim, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
1: Dit komt mij helemaal niet zo heel gek voor eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Komt het hier niet bekend voor of niet zo?
1: Niet zo gek. Dus
2: het klinkt niet zo raar.
1: Het klinkt niet helemaal zo gek, dus volgens mij is dit waar.
0: Oké. Amon, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
3: Ik denk ook wel dat het kan kloppen, ja.
0: Jij denkt ook dat het kan kloppen? Ja. Oké. Ik weet wel dat ze vaak afkomen op het eten wat mijn buren bijvoorbeeld op het dak van de schuur leggen. Niet alleen zij, maar ook de meeuwen die komen dan toch op af. Maar ik weet ook dat kraaien, die komen niet per se op mensen af of wat dan ook. Maar wel op sieraden natuurlijk, op glinsterende dingen. Dus misschien dat ze dat heel goed herkennen, omdat hij in de buurvrouw net die ene glinsterende ketting om heeft hangen. Maar ik weet ook vanuit de oude boeken, hè, de oude voorleesboeken, dat er ook wel bevriende kraaien zijn. Dus ze herkennen wel mensen. Toch zeg ik niet waar.
2: Maar goed. Lang verhaal zeg.
0: Ja, lang verhaal.
1: Ik vind het ook zo'n mooie analyse. Ja, uit de boeken. Ja, in de boeken waren er ook draken, Wesley.
0: Met de boeken van Annie M. G. Schmid, weet je wel. Dus dat klopt allemaal.
2: Dus jij zegt niet waar?
0: Ik zeg niet waar.
2: Okay.

0: Dan gaan we naar stelling nummer 2 en die is in de categorie wetenschap. Een menselijk lichaam maakt voortdurend nieuwe rode bloedcellen aan, omdat rode bloedcellen gemiddeld maar ongeveer 4 maanden leven. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar, Pim?
2: Dit is waar.
1: Dit is waar, zeg jij.
0: Dat is ook stellig.
1: Ja, dat is heel stellig.
2: Maar dit klopt.
1: Stellig in de stelling.
2: Ja, maar dit klopt, 100%.
1: Oké. Okay. Amon, wat denk jij?
3: Ja, ik denk ook dat het wel waar is.
1: Jij denkt ook dat het waar is?
3: Ja.
1: Er zijn natuurlijk het verhaal, hè, van de rode en de witte bloedcellen en dat soort dingen. Maar ik denk ook wel dat het waar is, inderdaad. Okay. Of ik moet het door de war halen nu, maar toch. Ik ga er ook in mee. Waar? Okay.
0: Dan gaan we alweer naar de derde en laatste stelling. En die is in de categorie wereld. Brazilië is het enige land in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar. Pim.
2: Dit lijkt mij heel stug, want Portugees komt vanuit Portugal. Maar ik ga voor waar. Puur omdat het dan zou kunnen zijn dat er in Portugal een niche-taal is dat hun officiële taal is. Weet je, over misschien dat wordt dat Nederlands. Natuurlijk in België is Vlaams de nationale taal. En dat dan, zeg maar, in Nederland dan wordt Fries zou zijn, weet je. Omdat wij dan een niche-taal hebben die toevallig al ouder is. Dus ik ga voor waar.
1: Oké, Amon?
3: Ik ga ook voor waar, ja.
1: Ik heb meteen even zo'n lekkere
3: muziekje bij.
1: Ja. Ja. Past het ook wel een beetje bij je Brazilië?
3: Ja, nee, de meeste landen spreken Spaans volgens mij. Dus, en volgens mij spreekt inderdaad alleen Brazilië Portugees.
1: Ja, als je in Brazilië voetbal zegt, dan zeg je futebol. En futebol, dat is Portugees voor voetbal.
2: Maar jij zegt in Brazilië spreken ze Portugees. Maar wat spreken ze dan in Portugal?
3: Ook Portugees.
0: Maar volgens mij ga jij nu voorbij aan de stelling.
2: Nee, de stelling is toch alleen in Portugal in één land spreken ze maar Portugees?
1: Nee, nog een keer, Ries.
0: Brazilië is het enige land in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is.
1: Ja, is het waar of niet waar?
2: Dit verandert mijn zaak.
1: Oké.
2: Okay. Ik zeg dan niet waar.
1: Jij zegt niet waar. Amon, jij zegt waar.
3: Ja.
1: Ja, ik zeg ook waar.
0: Okay.
1: Dus laten we ze nog een keertje allemaal herhalen, Ries.
0: Yes. Stelling nummer 1 in de categorie dieren. Kraaien kunnen gezichten van mensen jarenlang onthouden. Stelling nummer 2 in de categorie wetenschap. Een menselijk lichaam maakt voortdurend nieuwe rode bloedcellen aan, omdat rode bloedcellen gemiddeld maar 4 maanden leven. En dan de laatste stelling in de categorie wereld. Brazilië is het enige land in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is.
1: Ja. Of zijn er nog andere landen in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is? Nou, naar mijn weten is Brazilië de enige, dus daarom zeg ik waar. De vraag is alleen, wat zeg jij? Wat is jouw antwoord op de 3 stellingen? Geef het antwoord door via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Ja, wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar. En verdien jij 3 stickers van ons, want die liggen hier op je te wachten en dat wil je. Dus doe mee, studio11.nl/WhatsApp. En geef antwoord op waar of niet waar. Is nieuwe muziek. Ze zijn weer terug. De enige echte Clean Bandit & Company.

0: zijn weer terug hoor. Clean Bandit. En ze zijn in goede compagnie. Want Chloe Bailey doet mee. En ook Oma Lee, dat is een Nigeriaanse afrobeatster. Ze maakte met z'n allen de R&B-track. Een klein beetje R&B-track. Company. Ja, nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag is het uitgekomen. En uiteraard hoor je dat hier in de ochtendshow. Ik vind het ook wel weer fijn. Even weer wat anders dan de eerdere tracks die ze hebben gebruikt.
1: Ja.
0: En gemaakt ook vooral. En wij gebruiken ze dan om te draaien op de radio. Deze gaan we ook vaker draaien. Want lekker plaatje is het gewoon. Dus ik ben er wel blij mee. Waar ik ook blij mee ben, is de vele reacties in de app van studioalf.nl/WhatsApp. En dat zijn natuurlijk de reacties op waar of niet waar. We hebben weer drie stellingen gekregen vandaag van Richard Harreman. En in de studio hebben Amon, Pim en ik daarop geantwoord met waar of niet waar. Jij dus ook via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ja, en we hopen zo meteen iemand uit te kunnen roepen tot de dag, winnaar.
1: Zou leuk zijn.
0: Zullen ze maar eens controleren dan?
1: Ja.
0: Let's go, Ries.
1: Zal ik beginnen met de stelling?
0: Nou, doe dat.
1: Stelling nummer 1 in de categorie dieren. Kraaien kunnen gezichten van mensen jarenlang onthouden.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Pim, jij zei...
2: Waar.
0: Jij zei waar. Amon, jij zei...
3: Ik zei ook waar.
0: Jij zei ook waar. Ja, ik ging daar tegenin. Ik zei niet waar. Wie heeft het goed, Ries?
1: Het antwoord is... Waar? Onderzoek laat zien dat kraaien individuele menselijke gezichten kunnen herkennen en die je herinnering jarenlang kunnen bewaren.
0: Oké. Nou, antwoord had dus moeten zijn waar. Dan heb je alvast een eerste puntje binnen als je dat hebt ingestuurd. Zeker. Heb je dat niet ingestuurd, heb je niet waar geroepen, net als ik, ja, dan heb je pech. Want dan klopt het niet.
1: Nee, daarom. Nee.
0: Stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2 was in de categorie wetenschap. Een menselijk lichaam maakt voortdurend nieuwe rode bloedcellen aan, omdat rode bloedcellen gemiddeld maar ongeveer 4 maanden leven.
0: Wat zei jij, Pim?
2: Ik zei dat het waar was.
0: Jij denkt dat het waar is. Amon, jij denkt?
3: Ik zei dat het waar was.
0: Jij denkt ook waar. Ik denk ook waar. Ja, is het waar of niet waar, Ries?
1: Het antwoord is waar. Rode bloedcellen leven gemiddeld ongeveer 120 dagen. Het beenmerg maakt daarom voortdurend nieuwe rode bloedcellen aan om oude exemplaren te vervangen.
0: Oké.
1: Okay. Nou, waar ze dan blijven, niemand weet het.
0: Nee, gewoon, die verdwijnen gewoon. Soms verdwijnt wel eens wat uit je lichaam, zo is het ook.
1: Ja, precies.
0: En er zijn natuurlijk ook wat problemen, hè, rondom rode en witte lichaampjes en mensen die daar... die dat niet hebben. Dus, dat is altijd heel irritant en vervelend ook voor die mensen.
1: Leukemie heet dat, geloof ik.
0: Onder andere inderdaad. Ja. Nou, tot slot, stelling nummer 3.
1: Stelling nummer 3, die was in de categorie wereld. Brazilië is het enige land in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is. Waar of niet waar?
0: Brazilië, ik moet denken aan de... Hoe heet die ook weer? Die comediant.
2: Nee,
0: Brazilië.
2: Oh. Ja, dit is weer heel...
0: Van die takkenboom.
2: Niemand kent
1: het.
0: Die Theo Maassen, maar die andere.
1: Ja, precies, die Hagenees.
0: Hagenees? Komt hij uit Haag?
1: Ja, de takkenboom. Hoe heet hij ook weer?
0: Nee, niet die. Niet,
1: nee?
0: Niet die, dat kerstnummer.
1: Oh, dit, niet die.
0: Maar van boom. Boom met takken.
1: Dat zegt me niks.
0: Takkenboom. Ik kom er zo meteen wel op, denk ik.
1: Goed.
0: Zeg, laten we het hebben over die stelling. Wat zei jij, Pim?
2: Ja, er kan een unicum gebeuren. Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar, zeg jij.
2: Ja, en dan kan ik voor het eerst gaan winnen misschien.
0: Je hebt er weer 2 goed. Het hangt weer af van die derde stelling. Hè?
2: Het wordt weer die derde stelling en dat is zo mooi.
0: Misschien gaat Amon er wel met de winst vandoor. Want Amon, wat zeg jij?
3: Ik zei waar.
0: Jij zegt waar. Ik zei ook waar. Ja, ik val af. Want ik heb maar 1 antwoord goed tot nu toe. En tot nu toe hebben Amon en Pim er allebei 2 goed. Dus wie heeft er gewonnen? Dat is de vraag. Richard Harreman, maak ons los.
1: Ik zal hem nog 1 keer zeggen. Brazilië is het enige land in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is. Dat antwoord... Jammer, Pim, het is waar. Brazilië is het enige land in Zuid-Amerika waar Portugees de officiële taal is. In de meeste andere landen is Spaans de officiële taal.
0: Ja.
4: Koffen nou!
0: Ongelooflijk. Weer de derde stelling wat... Van de volledige de mist in gaat.
1: Ja, maar hij zat er al helemaal verkeerd in die vraag natuurlijk al. Hè? Hij ging al helemaal de mist in. Hij dacht dat het over Portugal ging, maar dat ging het niet.

0: Kunnen we een ander spelletje voor te spelen? Want ik heb nog nooit de kans gehad om gewoon überhaupt een poging te wagen tot winst. Het is zo dichtbij, zo dichtbij.
1: Ja, maar Amon, van harte gefeliciteerd. Jij hebt alle drie de stellingen goed. En dat betekent dat jij de dagwinnaar bent in de studio. Ja, toch wel een sportief applausje van Pim. Ja. We hebben niet alleen jou uitgeroepen tot dagwinnaar. Want uiteindelijk draait het niet op onze antwoorden natuurlijk. Maar Anouk, die doet ook mee. Die zegt namelijk de volgende antwoorden in de app studio11.nl/WhatsApp. Dat is waar en waar.
2: Yes, dat is goed. Nog even een eervolle vermelding van Geert. Die, heeft ook alle drie de vragen goed heeft die beantwoord.
1: Nou, vooruit dan maar. Hartstikke goed. En een applausje voor jullie.
2: Zeker. Behalve voor Tim.
1: Ja, die hebben we dan niet goed. Ja, dat is
0: Tim, Ik baal. Intens.
1: En met heel je passie. Zeg maar, dat betekent Anouk, van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze dagwinnaar. En jij krijgt de drie stickers van ons. Dus zorg ervoor dat jouw contactgegevens onze kant op komen. En dan kunnen wij die drie stickers naar je toe sturen. En wat is er aan de hand?
2: Nou ja, goed, ik zit me ineens te realiseren. Ik bedoel, iedere keer heb je het mis, onze grote vriend Pim.
1: Ja.
2: En nou weet ik ook waar Pim voor staat. Presteert iets minder.
0: Ja! Ah, maar dit is niet nodig. Goed. Nu word ik onder de gordel.
1: Dit wordt nog, dit worden twee lange uren. Ta-ta-ta. En tot 10 uur de ochtendshow. Ja, morgen dus weer een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Dus Blassem's hier. Nieuwe muziek. Dit is Husband in de

0: Ik denk dat Ray de husband heeft gevonden. Want ja, ze zingen I'm Your Husband Now, Blossoms. Dus Where Is My Husband? Nou, daar zijn ze dan. Blossoms in de ochtendshow. Het is 2:08. We gaan gauw naar het nieuws. En wat heb je er zo in zitten in het nieuws uit de regio, Ries?
1: Ook de gemeente Alphen heeft kritiek op de nieuwe regels voor woningzoekenden.
0: Oké. Okay. Nou, wat voor kritiek er wordt geuit, je hoort het straks na het nieuws van 8 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De ochtendshow.
0: Ja, hele goedemorgen, 8:03 is het. De maandagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. En tijd voor het nieuws van de NOS.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
11: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
10: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
12: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
10: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De burgemeester die heeft ook nog wat geroepen over Evenepoel. Die is ook namelijk hartstikke fier op hem.
13: Aan alle die gekomen zijn, proficiat. Aan alle die niet gekomen zijn,
14: proficiat.
0: Ja, juist. Proficiat aan Evenepoel, want hartstikke goede prestatie natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, het nieuws uit de regio, die kregen we van Richard Harreman. Goedemorgen, Richard.
1: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft kritiek op de nieuwe regels voor woningzoekenden bij huren in Holland-Rijnland. Sinds 1 september kunnen mensen hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze de jaarlijkse inschrijfkosten van 7,5 euro niet op tijd betalen. Vooral kwetsbare groepen zouden hierdoor in de problemen kunnen komen. De gemeente vindt dat er voor hen een mogelijkheid moet blijven om een fout te herstellen. De lucht boven Alphen aan de Rijn moet tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkvrij blijven. Burgemeester Erik van Heiningen verleent geen ontheffingen voor het afsteken van het zogenaamde F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt daarvoor een landelijk verbod, maar verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden een uitzondering krijgen. Volgens de burgemeester is de voorbereidingstijd beperkt en kan onvoldoende toezicht worden gehouden. Ook wordt handhaving daardoor eenvoudiger. Tijdens het bloemencorso in Roelevarensveen hebben vrienden zaterdag een emotioneel eerbetoon gebracht aan de 21-jarige Wouter Wesselman. Hij kwam 5 maanden geleden om het leven bij een motorongeval. Wouter had zelf het idee voor een praalwagen in de Wildwestenstijl. Zijn vrienden namen dat thema over en versierden de wagen met onder meer een saloon, huifkar en een rodeostier. Bij het kerkhof waar Wouter ligt begraven werd de wagen even stilgezet.
0: Oh, wat mooi.
1: En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Wat mooi dat die vriendengroep dat heeft opgepikt. Ja. En dat ze dan ook even stilstaan bij zijn graf. Althans, ja, bij de plek waar die dan begraven ligt. Maar ja, mooie geste.
1: Zeker.
0: Ja. Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog steeds vrij druk. Meer dan bijna 1,5 uur staat er op dit moment. 11 files op dit moment. En je krijgt van mij de langste. Die duren dan weer 5 minuten of langer. De A4, de Haag richting Amsterdam, is er één van. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelofaansveen staat 4 kilometer. Je extra reistijd is daar 5 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofaansveen en knooppunt Hoflied 8 kilometer. En de vertraging is daar 6 minuten. Dan 10 minuten vertraging op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer. De N11 leidt richting Bodegraven. Ja, dat is een flinke hoor. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Wat zou een regenboog? Nee, die Bodegravenboog hebben geholpen. Mm-hmm. Want 22 minuten vertraging, dat zo over 3 kilometer op dit moment. En ja, de N219, daar loopt het ook vast. Een kwartier vertraging heb je tussen de aansluiting met de N453 en de aansluiting met de A20. Op dit moment staat er 6 kilometer. Pim, is er ook wat op het spoor te melden?
15: Zeker. Als je momenteel naar Schiphol moet, moet je rekening houden met veel problemen op het netwerk. Tussen Schiphol en Utrecht is er een defecte trein. Er rijden daardoor minder intercities. Dit duurt tot 9:15. En als je... Sorry, nu raak ik van me over de po. En er rijden minder intercity-treinen tussen Schiphol en Rotterdam. Dit duurt ook tot 9:15. Heeft ook te maken met diezelfde defecte trein.
16: Herhaling...
15: Ja, ik ben helemaal van mijn apropos weer even van. Sorry.
0: Ja, sorry. Ik deed me iets te snel ertussendoor. Maar dankjewel, Pim. We zijn weer op de hoogte. En gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
17: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Shakira, Shakira. En Die Die natuurlijk, samen met Burna Boy in de ochtendshow. Ook All-Star van Smash Mouth hoort hier. Het is 7:15. Goedemorgen, maandag 21 september. Luister naar Studio van Kagebrazem. Ja, er is wat nieuws. Ries, jij hebt nieuws over...
1: Sesamstraat.
0: Over Sesamstraat, ja. Heb jij nieuws over? Nou, dat is wel bekend van dit natuurlijk.

0: Maar je hebt er nieuws over, maar ja. Sesamstraat wordt... Het wordt in zoverre niet meer gemaakt door de Nederlandse producenten natuurlijk. Wel een of andere nieuwe Netflix-serie vanuit Amerika, nagesynchroniseerd. Mm-hmm. Maar wat heb je dan in het nieuws?
1: Ja, Paul Haan die stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn televisieprogramma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe opnames voor Netflix. Na 50 jaar komt er een nieuwe Ernie en dan denk ik, dat is niet mijn Ernie, zei Hane over het besluit om te stoppen met de rol. Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Dus er komt een nieuwe generatie Bert en Ernie en ook Grover.
0: Ja, en dat hij het echt heeft gezegd, daar hebben we bewijs van.
2: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je. Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten, ook in overleg met de geluidsstudio, met de nasynchronisatiestudio Pel, om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert na 50 jaar. Ja, dan denk ik van, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja.

0: Ja, maar dit is niet mijn Ernie. Nee. Waar ben je nou, Ernie?
1: Ja, hij zit zo... Het is echt wel liefdesverdriet, hè? Het is echt wel vol in de emotie. Maar na 50 jaar houdt het dus op. Althans, in ieder geval die stemmen van Bert en Ernie. Ja, er is ook een nieuwe stem van Elmo.
2: Is het zo?
1: Ja, de man die Elmo insprak, die is natuurlijk ook overleden een tijdje terug. Ja. En ja, ook daar is een nieuwe stem voor gezocht. Dus ja, nieuwe generatie dus krijgen we zo meteen aan stemmen. Zeg, Pim, jij hebt ook wat nieuws en dat is eigenlijk shockend nieuws.
3: Ja, zeker. Ja, pubers fors minder positief over homo's. En dit is een heel sterke daling. Middelbare scholieren in Nederland denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Die daling is relatief het grootst onder jongens. Maar ook onder meisjes vinden ze twee zoenende mannen vaak viezer dan voorheen. Het lijkt vooral te maken te hebben met de opkomst van de manosfeer en online omgeving en blogs hiervan. Social media creëert ook heel veel problemen. En wat uit het rapport heel erg naar voren komt, is toch eigenlijk wel wat een beetje stereotyperend bevestigd is. Want hoe lager het niveau, hoe meer er wordt gekeken naar dat het vies is.
1: Ja, het schoolniveau heb je dan
3: ja,
1: over.
3: Ja, het schoolniveau, maar ook jongens en meisjes met een migratieachtergrond hebben er ook meer problemen mee.
1: Ik vind de term dat het vies wordt gevonden, vind ik al vrij heftig.
4: Ja.
1: Laat staan de rest wat er omheen aan mening wordt gevormd.
3: Ja, maar, nee, dat is bizar.
1: Het is wel een flink heftig verhaal natuurlijk.
3: Nou ja, het is wel dat je denkt van jeetje jongens, waar gaan we heen? Omdat het ging juist altijd jaren heel goed. En het is natuurlijk op basis een grondrecht van de mens. Maar ja, dat maakt je dan toch wel zorgen. Ook als je kijkt naar Turkije en dergelijke. Daar wordt nu ook iedere keer in voor de gay bars worden daar van die raids gedaan. Ja. Dus dan is er gewoon opeens een binnenstormen. Dat is wel heel apart. Dat je wel denkt van jeetje, naar wat voor tijdperk gaan we weer.
1: Ja. Dus, dit heeft natuurlijk ook te maken met dat jongeren hun mening vormen naar aanleiding wat ze zien op social media. Ja. Hè? Daar is heel veel verspreiding van homohaat. Daarnaast, ja, jij zegt wel van ja, het ging jarenlang goed. Dat vraag ik me af inmiddels. Of dat het inderdaad al jarenlang goed ging. Of dat we gewoon eigenlijk altijd te horen hebben gekregen, het gaat altijd goed. Maar het ging niet zo goed.
3: Nee, ja, dat zou
1: Want Nederland
3: kunnen.
1: Staat nog steeds als een van de hoogste in de posities, hè? In zo'n ranglijst van homo-acceptatie en we doen het allemaal goed met elkaar. Maar uiteindelijk, ja, totaal niet, blijkt achteraf.
3: Nee, zeker. Wat wel positief is, en dat zeggen ze ook, ik lees dan de reacties bij de collega's van nu.nl. En daar heb je natuurlijk staan of iemand, wat voor beroep iemand ook heeft. En dat wordt dan geverifieerd en er staat dan bijvoorbeeld een psycholoog onder. En die geeft dan ook aan, ja, houd wel rekening mee, dat zijn jongere pubers. Die heel erg onzeker zijn, die helemaal worden beïnvloed door van alles en nog wat, stelt niet dat het echt een groot probleem kan worden.
1: Nou ja, weet ik niet, want uiteindelijk, je wordt wel gevormd. Zeker in die periode.
3: Oh,
1: natuurlijk
3: absoluut.
1: Kun je mening op een latere leeftijd kun je dat omvormen. Maar ja, het is wel iets waar veel jongeren dus mee te maken hebben en uiteindelijk ook meenemen in hun overige leven.
3: Nee, oh, absoluut, zeker.
1: En voordat zeg maar de jongeren die daarmee te maken hebben, hè, die dan daadwerkelijk van hetzelfde geslacht houden. Ja, voordat ze uit de kast komen, wat ik al eigenlijk een vrij bizarre situatie vind. Want ja, als hetero kom je ook niet uit de kast. Maar ja, voordat het eenmaal duurt, voordat je eenmaal geaccepteerd voelt, het duurt ook al veel jaren. Goed, dus uiteindelijk heeft het best wel veel invloed natuurlijk in die periode.
3: Maar je valt natuurlijk buiten de norm, dus in theorie moet je wel even uit de kast komen, want je valt buiten de norm. Het is
1: nee, maar hoezo? Dat is precies het probleem.
3: Ja, maar 5% is 5% van de mensheid valt of op hetzelfde geslacht of op beide. Ja, de 95%
1: van 5%
3: niet.
1: Weten we het, maar er zijn ook genoeg mensen die dus niet durven te uiten, dus...
3: Nou, dat is wel
1: die
3: zo.
1: Die 5% die klopt niet.
3: Als je kijkt natuurlijk naar voor het voetbal, er moet er iemand tussen lopen die op mannen valt. Dat moet.
1: Ja.
3: Dat is onmogelijk. Dat is inherent. Dat kan niet anders.
1: Nou goed, het is in ieder geval wat het nieuws vandaag brengt en wat dus wel heftig is. Maar waar we ook met z'n allen weer aan moeten gaan werken. Want ja, je kunt niet zomaar dit voorbij laten gaan. Want het gaat gewoon heel veel mensenlevens in zover. Ze voelden zich gewoon niet geaccepteerd door de maatschappij. Dus ja, hoe ga je dan verder in het leven?
3: Nou, dat wordt niet gesteld, hè? Dat moet je wel,
1: nee, maar dat is wel gesteld. Uiteindelijk de conclusie die ik kan trekken. Omdat je gewoon heel vaak ziet dat mensen daar heel veel problemen mee hebben.
3: Nee,
1: mentaal komen ze echt gewoon heel erg in de knoop te zitten.
3: Dat wel, maar pas wel op. Er wordt niet gesteld dat
1: hij heeft binnen dit onderzoek.
3: Dus dit gaat echt puur over dat jongere pubers tussen de 14 en de 18... denken dat jongere scholieren denken dat ze dus homoseksualiteit of lesbiennes vies vinden.
1: Nee, dat klopt. Dat is binnen dit onderzoek. Maar over het algemeen, hè, wat je vaker hoort van naar aanleiding van onderzoeken, is dat ze daar heel veel moeite mee hebben. Dus vandaar dat ik die conclusie wel kan trekken.
3: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, laten we met z'n allen weer aan gaan werken en hopen dat er uiteindelijk een verbetering in komt. Voorlopig blijkt het nieuws dus niet zo te zijn. Schakelen we even over naar wat positieve nieuws. Althans, ja, dat ligt er eenmaal aan hoe de meeste sportclubs het hebben gedaan afgelopen weekend. We gaan namelijk weer overschakelen naar de enige echte...

0: Rick Zinnige, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik hang al 10 minuten aan die telefoon. Ik zit te wachten.
0: Ja, dat moest je gisteren ook doen als speaker van de marathon. De triathlon van Alphen aan de Rijn. Want jij hebt moeten wachten totdat iedereen binnenkwam lopen natuurlijk.
1: Ja, maar dat doe ik met heel veel plezier aan. Dat sta ik dan niet.
0: Dat is ook zo, ja. Zeg, we bellen je natuurlijk weer om even terug te blikken op afgelopen zaterdag. Want toen was er weer een speelronde van het regiovoetbal. Ja, dit keer dus wel officieel de start van alle competities, hè?
1: Ja, dit keer wel. Je hebt het afgelopen 3 weken ook al geroepen.
0: Ja, alleen toen klopt het niet.
1: Nu echt.
0: Nou, laten we het even doornemen dan. Want hoe is het vergaan? Laten we beginnen natuurlijk bij... SV ARC.
1: Ja, dat is de enige club die al een tijdje bezig is met de competitie. Zij speelde dit weekend een 4e competitiewedstrijd. Uit bij Dem. Dat is een eindje weg. In Beverwijk kwam... de ploeg op achterstand door een penalty. En uiteindelijk in de tweede helft werd het 1-1 via Matt Veerhuis. Dat betekent dat ARC nu 5 punten heeft. En daarmee zich in de middelmoot aan het nestelen is van de competitie.
0: Ja, ondanks dat het 1-1 werd. Er wordt wel gesteld dat het best een moeilijk jaar is op dit moment. Las ik vanmorgen in de krant.
1: Ja, het is pittig. Maar ja, wat verwacht je? Promovendus. Aan de andere kant, ze voetballen goed. Alleen daarbij hoort ook het stukje volwassenheid, zeg maar, dat je het onbeter hebt in doelpunten en dat je niet makkelijk de goals tegenkrijgt. En daar laat AC het in die zin een beetje liggen. Aan de andere kant, 5 punten na 4 wedstrijden als promovendus, daar zou ik niet rouwig om zijn. Nee. Zeker niet als je 1-1 speelt uit bij Dem, dat ook nog hoger hebt gespeeld de afgelopen jaren. Dus ja, maar goed, aan de andere kant, een paar zeggen ook dat ze weer bovenin mee willen gaan doen. Ja, dan zul je dat soort wedstrijden wel... af moeten maken, zeg maar.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, wat dat betreft, de bal is rond, hè. Dat blijft natuurlijk altijd de optiek binnen het voetbal.
1: Heel mooi.
0: Ja, doelpunten hebben wel weten te scoren. VV Alphense Boys. Want het werd 2-1 tegen DSO, geloof ik, hè?
1: Ja, krakertje gelijk aan het begin van de competitie tegen DSO. Mike Bavelaar opende de score voor ARC. Waarna Hugo Boteman namens DSO de gelijkmaker scoorde. Het werd nog even onvriendelijk, hoofd tegen hoofd en een kopstoot en een rode kaart. En de wedstrijd heeft tijdelijk gestaakt om de gemoederen wat te bedaren. Maar na een aantal minuten ging de wedstrijd alweer verder. En was het uiteindelijk Alphense Boys dat via Jesse Jaspersen 10 DSO'ers over de knie wist te leggen. En dus de competitie start met een 3-punter.
0: Nou, dat is lekker. Goed beginnen voor Alphense Boys. Dan de overkant. VV Alfia.
1: Ja, die begon ook goed aan de competitie. In de tweede klasse wonnen zij net 2-0 van LFC. En dat is best een knappe prestatie. Het is onderaan de streep best een wonder dat LFC vorig seizoen in een andere competitie spelend dan Alfia niet is gepromoveerd uit de tweede klasse. Stonden heel lang bovenaan, werden uiteindelijk op het allerlaatste moment in die koppositie achtergetikt. En konden via de nacompetitie niet promoveren. Zijn detail is overigens dat de trainer van LFC Marcel Vondeling is. De trainer die de afgelopen 5, 6, 7 jaar... Alphense Boys van de vierde naar de tweede klasse heeft gestuurd. En die kreeg nu gelijk een draai om zijn oren van zijn oude club. Want via Daan van Leeuwen en Marlon Fennig werd het eigenlijk 2-0 voor Alphia.
0: Kijk, nou, ze zitten wel lekker in Alphia. Want de afgelopen weken ging het ook al vrij lekker, hè?
1: Ja, de beker was oké. Okay. Ze wonnen inderdaad van Alphense Boys.
0: Ja, nou ja. Dat deden ze vorig jaar natuurlijk ook al. Maar toch, het is wel lekker beginnen dan. Als je van de overkant kan winnen, in de derby kan winnen, dan neem je dat gevoel wel mee de competitie in, neem ik aan, toch? Worden dan de kaarten opnieuw geschud?
1: Nee, je neemt het gevoel wel mee. Maar de competitie is belangrijker dan de beker, denk ik.
0: Nee, dat

0: Het is ook zo, dat heb je vorige week ook uitgelegd, hè? Want dat hebben ze vaak ook gezien als soort oefenwedstrijden voor de competitie.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, lekker beginnen in ieder geval voor Alvia. Wie ook lekker begon was...
2: DSC 68.
0: Ja, die begonnen heerlijk, moet ik zeggen.
1: Zo, ja, en hoe in de vierde klasse? Ja, ze zijn natuurlijk gedegradeerd. En dat betekent dat BSC zo snel mogelijk terug wil naar de derde klasse. Nou, dan moet je die intenties gelijk maar vanaf dag 1 duidelijk maken. Dat is gebeurd, dat is gelukt. Guido de Pijnde, Ivan Ritsen. Die twee die zorgden voor de doelpunten. Allebei scoorden ze 2 keer in het duel tegen FC Mainz. En dat betekent dus dat BSC met 3 punten aan het seizoen begint in de vierde klasse.
0: Heerlijk. En dan een burenruzie. Ik heb hem helaas niet hier, maar Nicolaas Boys tegen...
2: AVV Alphen.
1: Ja, Nicolaas Boys natuurlijk uit de gemeente Nieuwkoop. Niet helemaal een burenruzie natuurlijk.
0: Ja.
1: AVV Alphen was behoorlijk kansloos op het veld van Nicolaas Boys. AVV Alphen miste 6 basisspelers, waaronder de landelijk topscorer Kilian Bouwhuis.
0: Oh jee.
1: Daardoor lukt het ze niet om de eerste punten van het seizoen te pakken.
0: Ja, het is toch... Maar waarom was hij er niet? Vakantie of zo?
1: Geopereerd.
0: Dat is vervelend. Dan kan je moeilijk scoren natuurlijk.
1: Maar daarbij komt dat ze ook hun nummer 10 miste die 10 keer scoorde. De buitenspeler die 10 keer scoorde en 30 assist gaf voor het seizoen in de vijfde klasse.
0: Ja, als je doelpuntenmakers mist, dan is het überhaupt moeilijk scoren natuurlijk.
1: Ze miste veel ervaring op het veld en dat was te zien.
0: Ja, was te zien. Haaswoudse Boys, die begon ook niet goed.
2: VV Haaswoudse Boys.
1: Nee, die hebben natuurlijk best wel ambities uitgesproken in die vierde klasse als promovendus. Om sowieso erin te blijven en misschien wel meer dan dat. Bovenin meedoen, periodetitel. Maar wel verloren op bezoek bij Stompwijk 92. En dat was vooral heel erg onnodig. Jasper Stolwijk zette de ploeg van Manfred van der Bos nog wel op voorsprong. Maar uiteindelijk draaide Stompwijk de wedstrijd om. En dat terwijl Haaswoudse Boys eigenlijk vrijwel de hele wedstrijd het balbezit had. Werd zelfs nog afgetroefd.
0: Ja, toch zonde. Dan hebben we nog...
2: VV Koudekerk.
1: Ja, die begonnen met een 0-0 aan de nieuwe competitie. Uit bij Roak. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. En dus dat betekent eerst 2 punten verlies direct voor Koudekerk aan het begin van het seizoen.
0: Ja, ik sla er eentje over, want we hebben ook nog...
2: SV Aarlanderveen.
1: Ja, je wordt wel vaker vergeten de afgelopen jaren. 0-3 verloren zij op eigen veld tegen Altior. Ja, het is een beetje de vraag hoe je dat moet zien, zeg maar. Altior geldt wel als een van de favorieten in de vierde klasse. En dus is een 0-3 nederlaag op zich niet heel erg verkeerd voor Aarlanderveen. Al zullen zij natuurlijk hopen dat ze het beter gaan doen dan vorig jaar.
0: Ja, dat hopen we ook met z'n allen. Maar goed, voorlopig is die lijn nog even doorgezet van vorig jaar. Want verliespunten nu al aan het begin van de competitie. Hopen dat dat in de komende weken beter gaat. Wie beter aan de competitie begon was...
2: BGC Floriant.
1: Ja, die zijn natuurlijk gedegradeerd uit de vierde klasse vorig jaar. En dat betekent dus dat ze nu uitkomen in de vijfde. Ze begonnen thuis tegen SV Leidschenveen met de nieuwe trainer uiteraard aan het roer. Het is Hussein El Zeyou die 2 keer scoorde en daarmee zorgde voor de eerste 3 punten van Floriant. Die natuurlijk wel als titelkandidaat geldt in deze competitie.
0: Ja, dat is lekker beginnen dan. In ieder geval 2-1 winst in die vijfde klasse A. In diezelfde vijfde klasse A speelt ook...
2: SV Bernardus.
1: Ja, die begonnen met een nipte nederlaag op bezoek bij Sporting Leiden. Dat is geen schande. Bernardus Sporting Leiden natuurlijk vorig jaar met AVV Alphen en Haaswoudse Boys. De 4 clubs die bovenin het verschil maakten. En uit 3-2 verlies op bezoek bij de concurrent is natuurlijk niet wenselijk. Maar wel wat kan gebeuren. Koen Schellinghout was trefzeker, jawel. En Rick van der Zalm, dat was de andere doelpunt te maken aan de kant van Bernardus.
0: Nou, een goed begin in ieder geval voor... geen goed begin voor Bernardus. Want ze verloren, maar goed, wel wat doelpunten gescoord. Dat is wel weer fijn.
1: Ja, uiteraard.
0: En de eerste voor Koen Schellinghout zit erin, dus in de jacht op de gouden schoen. Ten opzichte van Kilian, heeft hij zijn voordeel al?
1: Ja, Kilian staat voorlopig niet op het veld. Dus,
0: nee, daarom.
1: Dan moet hij dat voordeel maar even benutten. Misschien moeten we het Koen doelpuntenklassement even bij gaan houden.
0: Nou, misschien een goed idee inderdaad. Dit is alvast +1 voor hem. Dat is fijn. Ja.
1: Dat genoteerd.
0: Hey Rick, jij werkt natuurlijk voor FC Volendam.
1: Ja, daar gaan we het niet over hebben, toch?
0: Nee, daar gaan we het niet. Laten we het daar niet over hebben. Maar laten we het wel over Volendam hebben tot slot. Want dit was het overzichtje voor deze week. Als je napving, nem. Ja, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar dat
1: wat
0: is... Wat
1: zeg je?
0: Als je napving, nem. Moet eens even luisteren.
3: Gehoord?
4: Volendams gezegde. Als je een aap vangt, dan heb je hem.
0: Ja, als je een aap vangt, dan heb je hem. Wat betekent dat?
1: Ja, ik moet zeggen dat de Volendamse gezegdes en woorden mij hier om de oren vliegen. Dat ik het allemaal ook allemaal prima kan verstaan en zelfs een woordje mee kan spreken. Maar deze heb ik echt nog nooit gehoord.
0: De betekenis hiervan en...
3: Ja, nu dan nog een vraag. Klopt het? Is het echt een Volendamse spreekwoord? Aan wie moet je dat vragen? Misschien wel aan de bekendste Volendammer, aan Jan Smit.
5: In het Volendams klinkt die ook nog zo. Ik denk qua beeldspraak dat als je een aap vangt, dat je dan mag je hem houden, dan heb je hem. Dus het is wat het is en daar moet je het mee doen.
0: Ja, het is wat het is en daar moet je het mee doen.
1: Ja. Alle koeien hooi, dat is er ook een.
0: En dat betekent?
1: Iedereen voorzien. Oh. Helemaal blij.
0: Nou, en dat hebben we ook. Iedereen weer blij, want alle teams die afgelopen weekend hebben gespeeld zijn weer genoemd. Dankjewel voor deze week, Rick. Volgende week dan bellen we je uiteraard weer. Mag je zaterdag weer op pad?
1: Nee, we spelen met Volendam, dus ik kan niet op pad. Ja. We moeten thuis tegen VVV.
0: Nou, een lastige wedstrijd volgens mij, of niet?
1: Op dit moment is alles lastig voor.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, ik wens je heel veel sterkte aankomend weekend. En dan spreken we je volgende week maandag weer met het overzichtje vanuit het regiovoetbal.
1: Komt helemaal goed.
0: Top. Mooie dag.
1: Dag hoor.
0: Dag hoor. Dat is, ik weet niet of dat Volendams is, maar goed. Is dat Volendams?
1: Ja, dag hoor.
0: Dag hoor. Nou, dan houden we dat erin. Dag hoor.
1: Gaan we goed.
0: Rick Zinnige solliciteert volgens mij voor als de nieuwe raadgever van de Sint. Dag hoor. Goed.
6: Dag hoor.
0: 9:05 is het zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we opnieuw even bellen met iemand. We gaan het weer hebben over voetbal, maar dan even de wereld achter het voetbal. Want daar is ook wat nieuws over. Zometeen ook het nieuws uit de regio. Ries, wat heb je erin zitten zometeen?
7: Ik pak hem er even snel bij. De bestemming van de Middelbeursweg 88A in Boskoop moet veranderen. In wat en wie wil dat? Dat hoor je zo.
0: Nou, wie wil dat? Is dat ook zo'n uitspraak? Zo
7: van zoiets, ja.
0: Wie wil dat?
7: Zo'n beetje wel.
0: Het is gewoon niet te verzaken. Wie wil dat? Nou, en ook veel meer muziek zometeen in de ochtend. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van NOS.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
0: Richard Arman is aangeschoven voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Zammerdam is onrust ontstaan over een vergunning om de galmgaten van de dorpskerk af te sluiten. Inwoners vrezen dat daardoor de kerkklokken niet meer te horen zouden zijn. Maar dat blijkt niet het geval. De gemeente Alphen aan den Rijn wil vogelwerend gaas voor de openingen plaatsen vanwege overlast en schade door vogels. Voor vleermuizen blijft een aparte opening beschikbaar. De klokken blijven gewoon hoorbaar. Stichting Red de Polder wil dat de bestemming van Middelburgseweg 88A in Boskoop verandert van bedrijventerrein naar een gebied voor weidevogels. De eigenaar van de grond is tegen en dreigt met een schadeclaim. Ook de Alphense politiek en het college zijn terughoudend. Ze willen vooral dat de stichting en de eigenaar verder met elkaar in gesprek gaan. Het onderwerp komt donderdag opnieuw in de gemeenteraad. De provincie Zuid-Holland moet het lessen trekken uit de chaotische start van Q-bus als busvervoerder. Bij de overgang van Arriva naar Q-bus eind 2024 was er een tekort van 58 voltijdsbanen en 109 elektrische bussen. Ook waren busstallingen en laadpunten niet klaar. Daardoor vielen veel ritten uit en reden er tijdelijk dieselbussen. De provincie wil onder meer stallingen zelf gaan beheren en een volgend concessiewissel in de zomer laten plaatsvinden. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertragingsminuut is ondertussen een beetje teruggelopen. Van bijna 1,5 uur gaan we nu naar 3 kwartier. Er zijn nog 9 meldingen over. Krijg van mij de meldingen van 5 minuten of langer. In 5 minuten sta je dan ook vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied. De vertraging is daar zo.

0: Utrecht tussen Gouda en Woerden 9 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland levert je oponthoud op ook van 5 minuten. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Er staat op dit moment 3 kilometer. Ja, Pim, hoe is het op het spoor?
1: Ja, op het spoor gaat het nog steeds niet helemaal lekker. Reis je via Schiphol, hou er rekening mee dat je dan langer moet reizen. Tussen Schiphol en Utrecht is er een defecte trein. Dit duurt tot ongeveer 9:15. En dit geldt ook voor Schiphol en Rotterdam. Op dat traject is er ook een defecte trein. En hou er rekening mee dat dit ook tot 9:15 duurt.
0: Gebruik in ieder geval de reisplannen van de NS om jouw route te checken. En luister vooral de ochtendshow. Want tot 10 uur geven we jou natuurlijk de updates hierover. Studio Alphen Gagebrasem, goeiemorgen. Zometeen, Liam Rimes en ook Kelvin

0: gebeurt niet vaak, maar ik zie Richard Harreman helemaal uit zijn plaat gaan. Calvin Harris en Satisfy, op die muziek is hij aan het dansen. Liam Rimes en Can't Fight the Moonlight. Ja, ik heb niemand mee horen zingen. Maar ja, misschien jij wel in de auto. Wel een lekker plaatje om mee te zingen, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja, Calvin Harris die heeft iets, hè. Dat is heel gek. Ja,
0: dit ging dan over Liam Rimes, maar... Oh. Maar Calvin Harris ook lekker plaatje, hoor, Pim.
1: Yo, jammer dit. Ja, kap maar weer, joh.
0: Laten we het hebben over voetbal. Hadden we het net natuurlijk ook over. Maar ja, het wereldje achter het voetbal, daar gebeurt ook het een en ander. Van Alphense Boys is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. Ronald Hendricks is de nieuwe voorzitter. En hij stapt in op een bijzonder moment. In 2030 bestaat de club 100 jaar. In welke koers wil hij met de boys gaan varen? Ronald hangt aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kun je jezelf even voorstellen voor de personen die jou nog niet kennen? Wie is Ronald Hendricks precies?
2: Wie is Ronald Hendricks? Ronald woont ruim 40 jaar in Alphen aan de Rijn. Is getrouwd met een Alkmaarse die eigenlijk sinds haar jonge jeugdjaren al in Alphen woont. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Werkzaam in het onderwijs als interim bestuurder, interim directeur. Zie heel veel in het land en werk op dit moment onder andere in een opdracht hier in Alphen aan de Rijn voor de Prisma van Schoop Scholengroep. En ben aardig vergroeid met Alphen aan de Rijn. Dat heeft alles te maken met mijn schoonvader die hier ooit in de hele vroege jaren jeugdvoorzitter is geweest. En mijn kinderen zijn gaan voetballen bij Alphense Boys. En ik heb vervolgens van alles binnen de boys gedaan. En recentelijk toegetreden tot het dagelijks bestuur.
0: Ja, zo is het inderdaad. Als voorzitter. Nu heb je een heel druk programma. Heb je nog wel tijd om voorzitter te zijn?
2: We hebben onze taken heel goed verdeeld. Ja. En we zijn ook heel snel tot het inzicht gekomen dat je samen vereniging moet zijn. Dat betekent dat we heel veel mensen aan het mobiliseren zijn om of zitting te nemen in commissies. Dan wel hand- en spandiensten te verrichten in kortstondige taakjes, opdrachtjes enzovoort. En we zoeken uiteraard, maar dat geldt voor heel veel verenigingen, dus ook voor Alphense Boys, nog wel een uitbreiding in bestuur.
0: Ja, want je doet het niet alleen, zeg je al. Er zijn meerdere mensen zijn er aangetreden, althans in het nieuwe dagelijkse bestuur. Wie zit er onder andere in?
2: Wilfred de Rooij en Albert Kalkhoven. We zijn gedrieën zijn we gestart als dagelijks bestuur. Dus we hebben de taken voorzitter, secretaris, penningmeester netjes verdeeld. En wij houden, ik wil niet zeggen elk uur, maar toch wel gemiddeld 5 tot 6 keer per dag contact met elkaar om voortgang en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. En dat doen we ook structureel in de vorm van overlegmomenten. Dus we hebben vanavond ook weer een sessie met elkaar om even te kijken van wat hebben we nu gedaan, waar staan we nu en wat hebben we nog te doen.
0: Ja, flink wat tijd wat je er toch nog per dag kwijt aan bent.
2: Het wisselt. Ik ben ook heel eerlijk, hè. Ik bedoel, werk gaat altijd voor, het gezin gaat voor. En dan is Alphense Boys, komt dan wel op 3. Maar als het nodig is, staat de boys uiteraard op 1.
0: Ja, precies. Ja, vandaar dat je ook nu even tijd hebt om met ons te praten natuurlijk. Want,
2: zeker. Ja.
0: Dat hoort natuurlijk ook bij het voorzitterschap. Je zei al, je kleinkinderen die hebben bij Alphense Boys gevoetbald. Of voetballen misschien zelfs nog steeds bij de boys. Wat is verder jouw band dan met Alphense Boys?
2: Weet je, als je kinderen voetballen, dan word je vanzelf heel snel leider. En dan word je assistent scheidsrechter. En dan moet je gaan fluiten. En dan kom je in jeugdcommissies. En dan ga je het sportweekend organiseren. Dan word je voorzitter van de klachtenvertrouwenscommissie. Dan word je bestuurslid. Dus ja, weet je, eigenlijk zie je dat als je eenmaal een beetje vergroeid raakt met de club, dat ze je ook steeds makkelijker weten te vinden voor allerlei hand- en spandiensten. Ja. En zo ook nu.
0: Ja, dus de vervolgstap als voorzitter was eigenlijk snel gemaakt? Of had je andere redenen om in te stappen?
2: Nou, kijk, weet je, ik denk dat ik over het algemeen wel een redelijk uitgesproken mening heb. En dan is het altijd heel makkelijk om aan de zijlijn te staan met je handen in de zij en er van alles van te vinden. Maar dan denk ik ook van, dan moet je soms ook wel een stapje voorwaarts doen. En dat gun ik eigenlijk ieder vereniging wel. Het is heel makkelijk om aan de zijlijn van alles te roepen over wat je ervan vindt en wat er allemaal niet goed gaat en wat er wel goed gaat. Maar ja, soms moet je dat stapje voorwaarts ook doen en gewoon zeggen van, dan zet ik nu mijn schouders eronder, maar dan verwacht ik van jou ook wat. En dat helpt, denk ik, op dit moment wel. Want we zijn net 3 weken onderweg en er ontstaat er wel heel veel energie. Ook bij mensen die in de afgelopen jaren dachten van... ik begin toch een beetje wat af te drijven van mijn clubje. En je ziet ze ineens allemaal weer terugkomen. En dat is fijn. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, dus mensen die eerder betrokken waren bij Alphense Boys... die komen eigenlijk weer terug op die manier.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Want,
2: ja.
0: Wat zijn jullie toekomstplannen dan?
2: Nou ja, kijk, je noemde het net al eventjes. Hè. We gaan ambitieus aan de slag met de route richting 100 jaar. En we hebben als bestuur eigenlijk gezegd van... joh, weet je, laten we nog eens even kijken naar anno 2026... van wat staat ons op dit moment te doen. Dus we zijn eigenlijk de hele vereniging weer opnieuw aan het doorlichten. Even aan het kijken naar de structuur. We zijn ook vooral aan het kijken naar de cultuur. Welke koers en richting willen we varen? We hebben eigenlijk de afgelopen jaren, denk ik, de breedte sport... proberen van nieuwe impulsen te voorzien, maar het is nog net niet gelukt. En dat heb je wel nodig als vereniging om op een gezonde manier verder te kunnen. Maatschappelijke betrokkenheid vinden we heel belangrijk. Ik denk dat we als vereniging echt wel een afspiegeling zijn van de Alphense maatschappij. En dat we met name ook willen inzoomen op het mobiliseren van vrijwilligers. En dat, nou ja, ik zei het net ook al, dat is op zich nog best een taaie opdracht. Omdat je niet alleen terug wil vallen op mensen die ooit vanuit het verleden iets voor de boys hebben betekend, maar zeker ook de jongeren wat meer wil mobiliseren. En dat, dat vraagt heel veel energie, vraagt ook wel even investeren in relatie. En het komt echt goed. Ik denk dat we wat dat betreft heel veel energie hebben en er ook heel veel energie in stoppen. Dus aan de slag. En ja... over 3 jaar hopen wij dan ons 100-jarig bestaan te vieren. Nou, het motto van de club is de club met een verhaal. Ik denk dat het niet één verhaal is. Ik denk dat het duizenden verhalen zijn. En dat merk je vooral als je ziet hoe oud-selecties... en met name oud-senioren eerste elftallen bij elkaar komen. Ja, weet je, de mannen hebben elkaar dan soms 10, 20, 30, 40 of nog langer jaren niet gezien. En ze pakken de draad op en ze gaan weer verder. Hartstikke mooi.
0: Nu staat Alphense Boys ook te boeken natuurlijk als een voetbalvereniging die veel voetballers aflevert aan BVO's. Dat was in ieder geval in de afgelopen jaren zo, een tijdje ook even niet. Hoe staan jullie daar dan in? Is dat een doelstelling voor, in ieder geval tot aan 2030?
2: Kijk, we hebben denk ik een aantal fundamenten in de vereniging. En een van de fundamenten is wat we dan eigenlijk tussen aanhalingstekens de topsport noemen. Hè, dat betekent dat we op hoog niveau onze jeugdelftallen willen laten acteren. Daar hebben we ook wel de keuze in gemaakt een aantal jaren geleden... om dat niet meer in een heel grote regio als verzorgingsgebied te kiezen... maar toch wat meer Alphen nabij. En dat betekent dat je soms even een klein stapje terug moet doen... maar we zijn en blijven ervan overtuigd dat de jeugdopleiding... en daarmee ook het prestatievoetbal binnen Alphen... in ieder geval binnen onze club nog steeds een grote rol speelt. Maar, en dat zei ik net ook al even... breedte sport is wat dat betreft minstens zo belangrijk. En om even een klein doorkijken te geven waar we nu mee bezig zijn... ons hoofd jeugdopleidingen is samen met een hele nieuwe commissie... bezig om met name die breedte sport weer... nieuwe energie te geven. En dat doen we eigenlijk ook door anders dan andere verenigingen... met name in te gaan zoomen op kwalitatief goed opgeleide trainers. En het is dan een kwestie van tijd. Want het is niet zo van, joh, we hebben vandaag iets verzonnen... en morgen zien we het succes. Dat vraagt even een iets langere adem. Maar ik denk wel dat dit de weg is die ons helpt... om een hele grote en brede en bloeiende vereniging te worden... Zijn we al voor een deel, maar nog niet helemaal goed genoeg wat ons betreft.
0: Toch heel even over die term breedtesport. Want als ik denk aan breedtesport, jullie gaan niet ineens korfballen of zo. Het is echt het inzetten op het maatschappijgedeelte.
2: Wat we eigenlijk wel een beetje gezien hebben... is dat het lidmaatschap van een vereniging... toch een hoge mate van constructief gedrag heeft. Hè? Zo van, joh... Ik betaal contributie en dat betekent eigenlijk dat jullie, dat is dan de club en wie dat dan mogen zijn, een bestuur of in ieder geval een commissie, dat die het faciliteert. Hè. Dus de velden moeten op orde zijn, het materiaal moet op orde zijn, de tenues moeten geregeld zijn en ik wil zorgeloos mijn spelletje doen. En vervolgens, als ik dan klaar ben, wil ik snel douchen en nog even langs de kantine en weer naar huis. Ik denk dat als we nu kijken dat breedte sport, behalve het aanbod wat we zelf hebben, en dat is natuurlijk voetbal, want daarom zijn mensen lid bij onze vereniging, maar dat we ook nadrukkelijk gaan kijken naar samenwerkingsrelaties. Nou, dan is het heel logisch dat je vooral ook even kijkt naar de nieuwe accommodatie van Nieuwe Sloot. Hè. Padel is booming in de regio, dus ook in Alphen. Mm-hmm. Nou, dat zal natuurlijk prima passen. Er zijn een aantal sportscholen in de directe omgeving. We hebben natuurlijk een aantal collega-voetbalverenigingen waarvan ik denk van ja, weet je, daar zullen we ook wellicht de samenwerking wat meer in moeten gaan zoeken. Zeker als het gaat over kader. En we zullen ook samen moeten optrekken richting een gemeente als het bijvoorbeeld gaat over de accommodaties enzovoort. AAV niet te vergeten. Ik bedoel, we hebben ooit in het verleden heel voorzichtig wat contacten gehad. En dat ging dan met name over looptrainingen enzovoort. Dus ja, weet je, ik denk dat we de blik heel breed naar buiten richten. Ja. Zonder onszelf te verloochenen. Want ja, het blijft natuurlijk wel voetbal wat de klok slaat.
0: Nu zei je ook, ja, er gaan trainers opgeleid worden. Hè? Opgeleide trainers in ieder geval aan het roer bij Alverse Boys. Gaan we dan meer influencers zien zoals een Jezer bijvoorbeeld?
2: Het zou mooi zijn, hè? Als je het hebt over influencers die, nou ja, weet je, het mobiliseert en het heeft ook wel een soort van zuigende en aantrekkende werking. Je haalt ook wel even aan, kijk, social media, daar waar de wat oudere generatie nog een beetje hangt in Facebook, is de jongere generatie veel meer behept met TikTok, met Instagram een deel. En daar zullen we het ook van moeten hebben. Dus het is kortstondig, het is onderdompelen en het is vooral ook nieuwsgierig maken en dan zorgen dat je erbij wil horen. Nou, ja. Daar hebben we zeker aandacht voor. Ja. Maar dat staat een beetje in de kinderschoenen.
0: Ja, precies. En dan af en toe een verrassing zoals bijvoorbeeld een Jezer, die zit er dan wel eens tussen.
2: Bijvoorbeeld, zeker. Ja. Nu, hij is overigens wel gescout als trainer en niet zozeer als influencer.
0: Nee, of als rapper. Ja, daar heb je op het voetbal niet zoveel aan natuurlijk.
2: Precies.
0: Nu is het Alverse Boys 2030, bestaat het dan 100 jaar. Is er een oud voetballer van Alverse Boys hier in de studio, dat is Pim. Pim, jij hebt een vraag over feesten, hè? Want ja, het is één groot feest zometeen dat 100-jarig bestaan, maar...
3: Ja, zeker. Toen ik er voetbalde, kan ik me nog heel goed herinneren dat er weinig werd gedaan met feesten en partijen en dergelijke. En nou is eigenlijk mijn vraag, wordt daar nog een beetje iets aan toegevoegd? Want dat is wel iets waar een voetbalclub ook voor staat, om die saamhorigheid echt te creëren.
2: Ja, kijk, vanuit het verleden was er een soort nevenactiviteitencommissie. En dat was dan een clubje wat zich met name richtte op allerlei activiteiten en feestjes in en rondom de club. Inmiddels zijn we zover dat we maandelijks clubavonden organiseren, maar dat is toch vooral voor de eigen leden. En we zullen daarin ook veel meer de ruimte en de verbreding moeten gaan zoeken. Dan even inzoomend op dat 100-jarig bestaan. We hebben een aantal leden nu verzocht om zitting te nemen in de commissie, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja.
2: En ja, die moeten aan de bak. En die gaan hopelijk zo snel als mogelijk wat van zich laten horen. En ja, feestjes, dat hoort ook wel een beetje bij vereniging zijn. Dus ik denk dat je echt wel een punt hebt. Dat kunnen we echt wel beter doen, ja.
0: Ja, dus er gaan wel wat feesten aankomen. Nou, sowieso natuurlijk een jubileumfeest. Tot slot, Ronald, waar hoop jij dat Alverse Boys in 2030, het jubileumjaar, waar staat het dan? Hangt het nog steeds in de divisie waar jullie nu spelen? Of hoop je eigenlijk veel hoger te voetballen zometeen? Op sportief vlak.
2: Nou, kijk, weet je, wat ik eigenlijk hoop is dat we heel veel stabiliteit in de club krijgen in de volle breedte. Dat gaat dan niet alleen over prestatie, maar dat gaat ook over breedtesport. En op het moment dat de vereniging rijp voor is en we de sprong voorwaarts kunnen maken, bijvoorbeeld naar een verdere doorgroei naar vierde of misschien zelfs wel derde divisie, want die ambitie hebben we een aantal jaren geleden gehad, ten tijde van corona. En toen viel er een hele grote sponsor ineens weg. Dan moet je toch nog eventjes terug naar af. Die ambitie blijft er, maar wel vanuit realiteit. Eerst van zorgen dat we het fundament opnieuw weer goed leggen. Dat we samen weer trots vooruit kunnen kijken. En dan denk ik dat we mooie tijden tegemoet gaan. Ver voorbij de 100 jaar.
0: En daar horen natuurlijk de nodige financiën bij. Maar ook zeker de toewijding van de vrijwilligers. Want anders kun je het niet doen.
2: Zeker, ja. Zonder vrijwilligers geen club, zeg ik altijd maar.
0: En zo is het ook. Ja, wat dat betreft, er is nog een lange weg te gaan. Maar een mooie weg in ieder geval. Er zijn mooie plannen. En die gaan jullie proberen in ieder geval voor elkaar te krijgen. Ja, en in die richting van die 100 jaar, het 100-jarig bestaan van de club, dan gaan we je waarschijnlijk wel vaker spreken. Want we zijn heel benieuwd wat daar dan verder nog in wordt georganiseerd. In ieder geval lekker beginnen, Ronald, afgelopen weekend. 2-1 overwinning op DSO. Dus,
2: ja, zeker. Ja. Ja. Mooie start.
0: Tevreden voorzitter, kan ik bijna zeggen.
2: Ja, voor nu wel.
0: En Ronald Hendricks, de nieuwe voorzitter dus van de voetbalvereniging Alverse Boys. Ik wens jou en de rest van het dagelijks bestuur heel veel succes. En we gaan je spreken in de komende periode.
2: Zeker, gaan we doen.
0: Mooie dag.
2: Mooi, dag.
4: De Ochtendshow.

0: is bijna niet herkenbaar, maar het is er toch. Carly Rae Jepsen. En haar... haar strijd om Versailles. Ja, dat is het liedje wat ze maakte. Heel bijzonder liedje vind ik dit, hoor. Nou, voorlopig... houden we het even hierbij. Carly Rae Jepsen en Versailles in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrazem. Zeg Ries, wat heb jij zo meteen in het regennieuws?
1: Ja, ruzie vanwege een hek op eigen grond.
0: Heb je mot, zoek je ruzie. En zoek je ruzie, heb je mot.
1: Precies.
0: Nou, zo is het.
1: Moet je zoek.
0: Waarom? Je hoort het zo meteen van Richard Arman in het regennieuws. Ook zometeen natuurlijk het nieuws uit de wereld. De hoofdpunten van de NOS. Je hoort het straks na de reclame.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 9:04 is het. De Ochtendshow, Studio Alphen Kagebrazem. Tijd voor het nieuws. Jort NOS.
10: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
11: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
10: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
12: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
10: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Brigitte Bardot van Studio Alphen Kagebrazem zit hier in de studio en heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee jonge grutters hebben samen hun eerste grote trektocht naar Afrika gemaakt. Een van de vogels werd grootgebracht bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en later vrijgelaten in Friesland. De andere groeide op in het wild. In Zuidwest-Friesland kwamen ze elkaar tegen en eind juli begonnen ze samen aan hun reis. De grutto uit Avifauna bereikte uiteindelijk de Senegal-delta zo'n 4500 kilometer verderop. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft dit jaar de huisvesting van 42 statushouders versneld. Dat gebeurde na een oproep van het kabinet om snelle woningen beschikbaar te stellen, zodat er plekken vrijkomen in asielzoekerscentra. 19 statushouders zijn als nareiziger bij familie geplaatst. De gemeente verwacht rond september in totaal 170 statushouders te hebben gehuisvest. Voor heel 2026 ligt de taakstelling op 234 personen. Het molenpad in Rijnsaterwoude zorgt al jaren voor ruzie tussen een grondeigenaar en omwonenden en de gemeente. De eigenaar plaatste eerder een hek omdat volgens hem te veel wandelaars over zijn terrein liepen. De gemeente vindt dat het pad openbaar toegankelijk moet blijven, omdat het al meer dan 30 jaar wordt gebruikt. De zaak ligt nu bij Raad van State, die volgende maand uitspraak zal doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er nog 3 meldingen over, in totaal bijna 20 minuten vertraging. Te vinden op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer loopt het vast. 7 minuten vertraging heb je daar en dat over 6 kilometer. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, 5 minuten. En op diezelfde weg, maar dan tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer, in vertraging is daar 6 minuten. Ja, Pim, hoe is het op het spoor?
13: Ja, op het spoor is het momenteel nog steeds niet opgelost. Er rijden minder intercities tussen Schiphol en Utrecht. Dit duurt tot ongeveer 20:15. Heeft allemaal te maken met een defecte trein. Houd er rekening mee dat dit ook langer kan duren. En hetzelfde geldt voor Schiphol-Rotterdam. Dit heeft ook te maken met een defecte trein. Ook dit duurt tot 20:15. Maar nogmaals, houd er rekening mee dat dit langer kan duren.
0: Ja, en gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
9: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: trein van de ochtendshow. Alex Warrenoord hier. Daar hebben we ook nog Michael Jackson. De OG van natuurlijk de muziekwereld.
1: Ja. Nou, dat ben ik echt fan van.
0: Oh, ik denk je hebt er nieuws over Michael Jackson. Maar hij is dood, hè? Dat weet je.
1: Ja, jij hebt dat niet. Ik ben heel geïnteresseerd in de muziekwereld. Vandaar dat ik natuurlijk ook de platenkamer ga doen. Maar jij hebt die tijd meegemaakt.

0: nog van Michael Jackson een deel. Dat hij echt leefde. Ik heb het natuurlijk nooit echt bewust meegemaakt. Het was 2009, ik was 6. Ik weet wel nog dat hij overleed. Dat weet ik nog heel bewust. Maar mijn moeder zat al te kijken. Maar hoe heb jij dat eigenlijk? Hoe, voor jou, jij hebt in die tijd dat Tijper nog geleefd. Dat bijvoorbeeld Invincible 2001 uitkwam. Hoe vond je dat? Had je dan ook echt door van de grootsheid van zo'n iemand eigenlijk?
1: Nee joh, dat viel later pas. Kijk, de echte kenner die zit tegenover jou. Die heeft echt... de grote concert heb jij toch gewoon ook gezien?
2: Dat wel, ja. En ook de film en zo.
0: Maar dat is toch een bepaalde vorm van grootsheid? Dat je door hebt van... Dit is...
2: Het was wel een dingetje inderdaad. Je stond wel even flink bij stil, ja.
0: Ik zit namelijk nu net, heb ik dit voor me. Wie denken jullie, even kort, gewoon heel kort... Wie denken jullie dat de drie meest bekende personen op aarde zijn? Ooit.
1: Op dit moment?
0: In de geschiedenis van de mensheid.
2: Sowieso Gandhi?
0: Nee.
2: Niet.
1: Ja, in ieder geval Michael Jackson al.
2: Kennedy?
0: Nee.
2: Ook niet.
0: Jezus, Michael Jackson en dan komt pas Mozes. Dat zijn de drie meest bekende personen in de geschiedenis van de mensheid.
1: Dus bizar. Als we zo meteen het kerstverhaal gaan vertellen, dan komt Michael Jackson daar ineens in voor.
0: Die staat op nummer 3.
1: Die staat naast...
0: Hij staat op nummer 2 als meest beroemde persoon in de geschiedenis van de mensheid.
1: Ja. Michael Jackson staat naast een beetje van Jezus, samen met de drie musketeers. Ja. Het wordt een heel gek verhaal ineens zo meteen tijdens kerst. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar, als we Mozes, Jezus en Michael Jackson in één zin gaan roepen, dan wordt een heel gek verhaal. Ja, sorry.
0: Ik raak het even kwijt hier. Maar meer dat ik gewoon een soort beeld voor me zie. Van jou, zeg maar, die dan zeg maar, het kerstverhaal aan het voorlezen is voor een hele groep kinderen. En dat je dan zegt, nou, toen kwamen de drie wijzen uit het oosten. En toen lag Michael Jackson in het kribbetje. En toen begon die Billie Jean te zingen.
1: Ja. Ze kwamen aan bij de stal. Waar het kribbetje, het kribbetje van Jezus Christus lag. En je hoort daar ineens hoor je op de achtergrond... Ja. En dan hoor je zo. Oh, dennenboom.
0: Wat goed. Ja, mooi. Mooi.
1: En dat zo Billie Jean aan, Michael Jackson. Ja, het wordt heel gek kerstverhaal.
2: Dat gaat er niet worden, denk ik.
1: Maar ik ben blij dat Mozes, Jezus en Michael Jackson... dat de drie bekendste mensen zijn die we ooit hebben gehad op aard.
0: Ja. Dat is toch bizar?
1: Ja, ik vind het heel bizar. Ja. Nou, tot zover. Goed, ander nieuws dan.
2: Heb ik daar 50 jaar op moeten wachten om dit te horen te krijgen, jongens. Echt.
1: Ja, ik denk dat het tijd is om te stoppen met de ochtend.
2: Ja,
1: het hoogtepunt is wel gehaald nu inmiddels. Goed, laten we het hebben over Team Boom in Kagebrazem. Ze krijgen namelijk een tree tag. Dat is niet omdat ze zomaar zijn gaan lopen en dat je ze moet gaan bekijken waar ze dan naartoe zijn gegaan.
2: Is dat niet gewoon een tree tag?
1: Nee, een tree tag. Nee, een tree tag, dat is... het zijn 10 bomen, dus geen 3. Maar op die label staat wel wat zo'n boom doet... voor onder meer wateropvang, zuurstof, verkoeling... en ook de biodiversiteit. Oftewel een kaartje eigenlijk om zo'n boom uit te lezen. Een prijskaartje hangt er dan weer niet aan... maar check dit, gratis airco, waterbuffer en dierenhotel in 1.
0: Nee, maar dat is op zich maar...
1: En dan keer 10.
0: Maar dit is voor de consument... Of voor gewoon...
1: Nee, het is wel voor de onderzoeken daarna natuurlijk. En dan kunnen ze voor de consument later weer bekijken... van wat moeten we er nog aan toevoegen.
0: Want dat is niet gek, want je hoort toch altijd dat tuinen te weinig groen hebben. Ja. Dan zou je dus kun je kijken naar dat je bomen of planten koopt... op basis van hoe goed het is voor het milieu.
1: Ja, en wat doet de soort boom, zeg maar? Dus wat doet een eikenboom? Wat doet een, noem nog 100.000 bomen? Ja.
0: Mm-hmm. Want jij hebt een tuin.
1: Ik heb een tuin.
0: Zou jij daar naar kijken? Van, is dit een goede boom voor het milieu? Of denk je, ik kijk naar wat er mooi is?
1: Nou ja, wat vooral past. Ik bedoel, ik kan wel een boom in mijn tuin neerzetten... maar op een gegeven moment past het niet meer.
0: Dat zwembad moet er ook zijn.
3: Ja, maar, dat is een enorme Amerikaanse boom, weet je. Ja, zo'n hele brede.
1: Ja. Ja. Van 100 jaar oud, weet je wel. Die,
2: 100.000 jaar oud zijn ze.
1: Ja, zo maar, is het inderdaad, ja. Maar goed, er wordt in ieder geval onderzoek naar gedaan... en uiteindelijk moet het bijdragen aan meer onderzoek daarnaar... en eventueel om te kijken van, joh, wat kan het verder nog bijdragen aan dit hele verhaal. Verder ook zorgwekkende cijfers over Nederlandse jongeren. Ja, Pim, jij zei het al, meisjes die melden steeds meer emotionele problemen... en de acceptatie van homoseksualiteit is tussen 2021 en 2025 hard gedaald... Bij jongens van 40 naar 22%.
2: Zo dan.
1: En bij meisjes van 78 naar 51%. Geen statistiek om gevat over te doen. Dit vraagt om serieus gesprek thuis en op school. Maar ook zeker op de burelen natuurlijk te voeren. Want het geldt niet alleen maar voor de scholieren... maar ook gewoon voor de werkende jongeren. Ja. Dan tot slot nog even wat nieuws over de benzine. Hè? Want de benzine

0: benzine. Ja, inmiddels tikt het ondertussen stevig door, de prijs daarvan. Bij mensen die met de auto naar hun werk moeten, ja, die betalen natuurlijk heel veel, omdat ze meer moeten tanken. Mm. Meer werkgevers mogen inmiddels maximaal maar 25 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Dat betekent niet automatisch dat werknemers dat bedrag ook krijgen. Vakbonden verwachten daarom dat hogere reiskostenvergoedingen in steeds meer cao-gesprekken op tafel komen te liggen.
1: Wel, ja.
0: Of dat het op een andere manier wordt vergoed. Maar in ieder geval dat toch de werkgever uiteindelijk daarvoor in de portemonnee moet krijgen.
1: Het is ooit al een beetje berekend. Als jij een auto van 10 jaar of ouder, dan wegen jouw garagekosten wegen ook niet meer op tegen die onkostenvergoeding die je krijgt voor de kilometers.
0: Nee, exact, ja.
1: En om nog maar eventjes te hebben over de belasting en zo die op de benzine hangt op dit moment. In al onze omgevende landen wordt het allemaal verlaagd. De btw wordt verlaagd of de accijns gaat er vanaf. Maar in Nederland, nee hoor, want wij moeten geld houden in de schatkist.
0: Dat is niet helemaal waar, want in Duitsland hebben ze wel de gesprekken daarover, maar het is ook nog steeds niet doorgevoerd. En er is nog steeds discussie over of dat ze dat kunnen en moeten gaan doen.
2: Waar ik dus heel benieuwd naar ben, ik weet dat er ooit een keer de autovrije zondag is geweest, omdat het toen
0: bestaat nog steeds, hè? Gisteren toevallig in België.
2: Ja. Er was toen te weinig dus benzine. En ik ben dus heel benieuwd, gaat het in Nederland een keer komen dat er gewoon te weinig benzine is, omdat het te duur is?
1: Tuurlijk.
2: En dat er een autovrije zondag komt.
1: Dat gaan we gewoon weer krijgen, hoor.
0: Het zou op een gegeven moment een van de opties kunnen zijn, inderdaad.
2: Want in Amerika ga je dus nu naar de $8 voor een gallon. Dat is ook absurd veel, hè?
0: Ja, maar goed, dat is ook het land waar het allemaal mee is begonnen, dit hele verhaal.
2: Nee. Dus, bedankt, hè? Ja. Karma komt je halen. Laten we daar, zoals Roxy Dekker ooit mooi zei, maar het is meer van...
0: Voor dat geld.
2: Ja, maar in de zin van, ik ben heel benieuwd. Wanneer ga je stoppen eigenlijk met tanken? Want,
0: je hebt het toch gewoon nodig. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt het gewoon een van de basislevensbehoeften. Of we moeten met z'n allen steeds vaker met de fiets gaan, maar dat zie ik ook niet zomaar voor me. En dadelijk hebben we file op het fietspad naast het Weteringpad. En dan krijgen we hele rare verkeersinformatie zometeen.
2: Ja, maar zou je de auto vermijden? Omdat het duur wordt?
0: Als ik er niet per se gebruik van hoef te maken, dan wel. Maar als ik er wel gebruik van moet maken en er dus dagelijks ook afhankelijk van ben, dan moet het toch?
2: Ja. Nee, dat klopt.
0: Als je ergens in Groningen werkt en je woont in de regio Utrecht, of laten we het even op deze regio neerzetten. Als je hier in deze regio woont en je werkt in de omgeving Utrecht, ga dat maar eens even dagelijks op de fiets doen. Dat ga je niet doen.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: En dan pak je de trein. Ja, dat is ook gewoon duur. Ja, maar dat is toch ook gewoon duur?
2: Ja, maar OV kan je volledig laten vergoeden door de baas.
0: Ja, als de baas dat wil, maar dat hoeft hij ook niet te doen.
2: Voor mij is een baas verplicht je reiskosten toch vergoeden, of ben ik het gek?
0: Nee, absoluut niet. Nee.
2: Oh.
0: Ik had bij mijn vorige werkgever ook niet dat mijn reiskosten werden vergoed.
2: Nee?
0: Nee.
2: Maar toen reisde jij ook heel veel, dus dat vind ik dan wel apart eigenlijk.
0: Nee, dan pakte ik de bedrijfsauto als ik echt door het land heen moest. Maar van mijn, zeg maar, woon-werkverkeer, dat zat niet in mijn salaris of zo. Of ik kreeg er geen vergoeding voor.
2: Ik dacht dat voor Rens altijd
1: wel mee. Ik dacht dat het wel verplicht was, hoor.
0: Nee,
1: ik dacht
0: ook absoluut niet.
1: Maar boven de 10 kilometer wel, volgens mij.
2: Het is natuurlijk ook je eigen... Ik vind ook wel weer dat er wat in zit, wat Wesley zegt. Want het is natuurlijk ook je eigen keuze. Als ik stel, ik wil bijvoorbeeld een baan, wat ik natuurlijk niet hoop. Ik hoop hier nog lang te zitten. Maar ik wil een baan bij de collega's van Q. Ja, dan moet ik naar Amsterdam. Ja. Daar kies ik in theorie wel zelf voor.
0: Daar kies je zelf voor. Maar toch. Ik bedoel, je moet ergens aan de slag. Aan de andere kant, volgens mij betalen ze daar wel zoveel dat je prima af kan.
2: Ik neem je gezellig mee dan.
0: Dankjewel. Zeg, Ries, wat heb jij nog in het nieuws?
1: Ja, de 24 mensen die zaterdag zijn opgepakt bij de demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn weer vrij, dat zegt de politie. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Over hun identiteit wil de politie niks kwijt. Ook is onduidelijk of ze een dagvaarding of bekeuring hebben gekregen.
0: Ja.
1: Wel zegt een woordvoerder dat de verdachten zich op een later moment moeten verantwoorden. De demonstratie op het Malieveld was van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk. Actievoerders gooiden onder meer met vuurwerk, stokken en fakkels naar de politie. Ja. De ME maakte een einde aan de demonstratie. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, wel heftig.
0: Ja, echt fakkels.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Wat is een dagvaarding?
1: Dus dat je opgeroepen wordt om te verschijnen voor de rechter.
0: Ja, dan mag je even gaan vermelden waarom je dit hebt gedaan. Ja.
2: Dat is niet goed.
1: Nee.
0: Nee, maar goed, wat er gisteren gebeurde, dat is sowieso niet goed natuurlijk. Het is echt wel belachelijk. Er zijn heel veel politici die ook hun woordje daarover hebben gedaan. Wat me dan altijd wel opvalt, is dat ze dat dan via X doen. Ik bedoel, wie maakt nou tegenwoordig nog gebruik van X?
1: Het voormalige
0: Twitter. Ja, maar goed, we zitten hier met z'n vieren. 1 op de 4.
2: Ja, maar een magisch platform.
0: Ja, maar even daarbuiten gelaten, Pim. Een magisch platform, hartstikke leuk en aardig. Maar je bereikt er niet heel Nederland mee. Dus hoezo ga je dan je zegje doen op een platform waar je niet heel Nederland mee bereikt?
2: Maar waar dan?
0: Doe dat gewoon in het openbaar, in de pers.
2: Ja, maar dan krijgen
0: ze
2: dus
0: niet reageren.
2: Ik moet wel, kijk, ik ben de pers. Jullie, wij ook, wij zijn de pers. Ik moet ook zeggen, ik had laatst een interview gezien van Rob Jetten. Bij een medium. En dat was niet. Dat was een geknipt deel. En toen was het ongeknipte deel ook online gezet. Dan komt Rob Jetten wel veel beter uit zijn woorden. Het is ook hoe ze het knippen, hoor.
0: Nee, natuurlijk.
2: Dus ik snap wel dat je als politicus zegt, ja, ik ga het niet altijd in de pers willen zeggen. Want ik word iedere keer maar gewoon geknipt, geplakt op een bepaalde manier dat mij niet gunstig uitkomt.
0: Als je een platform gebruikt wat toch niet iedereen leest, dan komt je boodschap ook niet aan.
2: Maar dan kan de pers het direct overnemen.
0: Ja, dan kan de pers het overnemen. Maar dan is het toch ook niet helemaal in hetzelfde verhaal als hoe zij het uiteindelijk bedoelen. Want dan wordt het gewoon bediscussieerd. En dan krijg je uiteindelijk niet de strekking die ze ermee willen uiten.
2: Hier heb je mijn tuk.
0: Dankjewel. Heb jij nog wat tot slot, Pim?
2: Jazeker. Er is een interessant onderzoek. Want jongeren, dus we hadden het al over de emotionele problemen. Maar om het toch nog even terug te koppelen erop. 12 tot de 16-jarige meisjes op de middelbare school hebben nog te kampen met emotionele problemen die hetzelfde zijn als in de coronatijd. Over school denken ze zelfs negatiever dan dat het vroeger was. Maar de meesten zijn wel heel tevreden weer over hun leven. En dat is volgens het HBSC-rapport van de Health Behavior in Social Age heel positief. Want dat was hiervoor juist anders. Waren ze depressief over hun leven, maar iets positiever over de middelbare school. En nu lijkt het, ja, dat klinkt andersom. Zo gek. Andersom, en dat is positief, omdat hoe negatiever je bent over school, hoe positiever het eigenlijk is voor je leven. Heel apart.
1: Oké.
2: Maar het werkt wel, en dat is mooi.
0: Wauw, wat een conclusie.
2: Ja, ik maak die conclusie niet, hoor. Dit staat in het rapport.
0: Dat is vanuit het onderzoek inderdaad. Maar dus in principe zijn we gewoon weer wat, tenminste, de
2: tienermeisjes
0: zijn weer wat positiever in het leven gaan staan.
2: Ja, ik denk dat Roxy Dekker daar echt heel veel mee helpt. Want dat,
0: dat draagt het natuurlijk aan bij. Hè. Daarnaast hebben we het weer wat meer over positievere dingen überhaupt. Ook op social media. Maar we zijn gewoon weer toch wat vrijer om dingen te kunnen doen. Dus in zoverre snap ik het ook wel dat het ten opzichte van de coronaperiode, waarin iedereen eigenlijk bijna depressief was.
2: Nou, ik dus niet, maar ik wil zeggen.
0: Ik ook niet. Ik bedoel, ik ben getrouwd in de coronaperiode. Dus,
2: wauw.
0: Ja. Maar ik snap wel dat het nu positiever uitvalt allemaal.
2: Ja,
0: maar
2: nee,
0: goed, ook is, wel blij dat het zo is.
2: Nee, zeker. Het is heel positief en dat is gewoon mooi. Maar sowieso in zo'n positief nieuws is dat gewoon helemaal lekker, toch? Dat goed gaat.
0: Nou, mooi om mee af te sluiten. Wat dat betreft heeft Roxy Dekker daar zeker aan bijgedragen. Maar ja, ook bijvoorbeeld deze artiest, Rosé, is weer teruggekomen met een nieuwe plaat. En jeetje, wat is die lekker, zeg.

0: Nou, hier is vooral Rosé, een nieuw track in de ochtendshow. Nieuwe muziek van haar hoorde hier. Echt wel lekkere plaat. En het valt me een beetje tegen. Maar dat is niet per se kritiekpuntje. Maar misschien een verbeterpuntje voor de heren van de nieuwe Deuntjes Radio. Dat ze deze niet hebben verkozen tot Deuntje van de Week. Hmm. Vind ik toch jammer.
1: Wat is het dan wel geworden?
0: Ja, dat ga ik zo meteen vermelden. Mocht je afgelopen vrijdag niet hebben geluisterd naar het nieuwe Deuntjes Radio tussen 7 en 9 uur op Studio Alphen, dan kan het zomaar zijn dat je het hebt gemist. Nou, dan ga ik je zo meteen weer even bijpraten van wat daadwerkelijk dan het Deuntje van de Week is. In ieder geval niet Rosé, daar hoor je wel hier in de ochtendshow. En wat je ook hoort zo meteen in de ochtendshow is natuurlijk het nieuws uit de regio. En daarvoor schrijft Richard Harreman weer aan. Althans, hij is al aangeschoven hoor. Hij zit de hele ochtend al bij. Wat heb je er zo in zitten?
1: Een emotioneel eerbetoon tijdens de bloemencorso in Roelofarensveen.
0: Oh ja. Als je het niet hebt gehoord vanmorgen, dan gaat hij het je zo vertellen. Dat allemaal naar het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
0: Het nieuws uit de regio krijg je natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft kritiek op de nieuwe regels voor woningzoekenden bij huren in Holland-Rijnland. Sinds 1 september kunnen mensen hun opgebouwde wachttijd voor een sociale huurwoning verliezen als ze de jaarlijkse inschrijfkosten van €7,50 niet op tijd betalen. Vooral kwetsbare groepen zouden hierdoor in de problemen kunnen komen. De gemeente vindt dat er voor hen een mogelijkheid moet blijven om een fout te herstellen. De lucht boven Alphen aan de Rijn moet tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkvrij blijven. Burgemeester Erik van Heiningen verleent geen ontheffingen voor het afsteken van F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt daarvoor een landelijk verbod, maar verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden een uitzondering krijgen. Volgens de burgemeester is de voorbereidingstijd beperkt en kan onvoldoende toezicht worden gehouden. Ook wordt handhaving daardoor eenvoudiger. Tijdens het bloemencorso in Roelofarensveen hebben vrienden zaterdag een emotioneel eerbetoon gebracht aan de 21-jarige Wouter Wesselman. Hij kwam 5 maanden geleden om het leven bij een motorongeval. Wouter had zelf het idee voor een praalwagen in Wilde Westenstijl. Zijn vrienden namen dat thema over en versierden de wagen met onder meer een saloon, een huifkar en een rodeo-stier. Bij het kerkhof waar Wouter ligt begraven werd de wagen even stilgezet. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staan er geen files meer in de regio. Het is allemaal opgelost en het rijdt lekker door. Hoe is het op het spoor dan, Pim? Rijdt het daar inmiddels ook door?
3: Ja, zeker Wesley. Het rijdt momenteel het spoor allemaal gewoon weer lekker door. Je hoeft de reisapp niet in de gaten te houden als je op pad gaat.
0: Ja, dat zou ik sowieso altijd doen. Ja. Maar niet om de problemen bij elkaar te zoeken. Want zijn er dus niet.
3: Je weet nu gewoon, als de trein om 9:50 vertrekt bijvoorbeeld, hij vertrekt om 9:50.
0: Ja, daar kun je vanuit gaan, maar je weet het nooit natuurlijk. Dus ik zou wel altijd die app even adviseren.
3: Ja, oké, dit is de ervaring van het leven. Hè. Dat is het levenservaring die jullie twee hebben. Ja.
0: Zo is het inderdaad. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan hoor je wat het deuntje van de week is. Zal ik een heel klein snippetje laten horen? Of een beetje als teaser van wat er zo te horen is?
3: Ja, tuurlijk. Ik ben gewoon nu al benieuwd.
0: Dit is het. Nog één keer?
3: Ja.
0: Nog één keer.

0: Jij zegt Kygo?
1: Ja, weet ik dat.
0: Nou, het zou zomaar kunnen dat hij een keer rustig
1: ging. Ja. Open die. Het is wel zo'n beat van Kygo,
0: Dat hoor je dus zometeen. En ook zometeen natuurlijk de uitslag van het Rad van Fortuin. Je hebt nog een aantal minuten om te stemmen. 6 weliswaar. Om te stemmen op de categorie...
1: Rock.
0: Rock, inderdaad.
1: Rock.
0: Ja. Het is geen rockjesdag vandaag. Oh, wel, het is wel rockdag vandaag. Want 2 rockplaten staan voor je klaar. Het Studio Alphen om te stemmen. Nog 6 minuten.

0: sta je dan eeuwig en alleen. On top of the world. Op een berg. Kijk zo over die vlakte en denkt, nou, ik heb het gehaald hoor. Maar wel je eentje, dat is ook een beetje alleenig, dat is ook zonde.
1: Banger.
0: Je hebt liever dat je zeg maar grote dingen die je hebt bereikt in het leven, dat je die kan delen met mensen. En als je on top of the world staat, dan wordt het een beetje saai, denk ik.
2: Ja, dat denk ik. Dan moet je verwachten dat je weer beneden bent bij de wifi.
1: Dat is ook, ja.
0: Ja, dan kan je het delen, want dan heb je die mooie foto's gemaakt. En dan kan je het de wereld insturen natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Imagine Dragons, on top of the world. Een van de topplaten van Pim Nisters, zo te horen. Want hij is er vrij enthousiast over.
3: Ja, het heeft gewoon mee te maken. FIFA 13 zat hij in.
0: Ja, onder andere. Ja.
3: En dat is echt, ik heb met al mijn vrienden van die tijd, en nog steeds die ik ook spreek, als je dan on top of the world gewoon opkomt, dan voel je gewoon iets. Ik was ook bij dat concert van Imagine Dragons in de Johan Cruijff Arena, voor mij 2 jaar geleden. En ik weet nog dat dat nummer kwam op. En ik was ook met die ene vriend waar ik al FIFA 13 mee speelde. En dacht je echt van wauw.
0: Ja, wauw.
3: Wat een momentje. Het is zo'n goed lied.
0: R2 rondje. Dat dacht hij toen inderdaad.
3: Hij is echt heel scherp vandaag hoor, die Wesley. Ja. Wesley heeft het helemaal. Het is wel jouw ochtend, hè?
0: Ja, I'm always there. Daarvoor incognito, hè? Maar dan niet incognito, want we herkennen ze inmiddels samen met Jocelyn Brown.
2: Ik wilde zeggen, daar kan je niet omheen hoor.
0: Zeker niet. Nee. Always there, dus uit 1991. De twee platen die nu voor je klaarstaan, ja, die komen gewoon uit meerdere jaartallen, maar, of tenminste jaartallen uit meerdere decennia.
1: Ja.
0: De vraag is alleen, uit welke categorie komt die dan? Het wat?
4: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Vandaag komt de muziek uit de categorie...
2: Rock.
0: Rock. Ja, Richard heeft een betere rollende R dan ik.
2: Rock.
0: Rock.

0: dat komt heel langzamerhand hoor. Maar wat we graag hadden zien willen binnenkomen is natuurlijk de stemming voor een van de twee platen. Want uiteindelijk bepaal jij mede wie wij gaan horen zo in de ochtendshow. Door te stemmen via @RTCDL of op Instagram. En er is volgens mij heel erg veel gestemd, Ries.
1: Er is aardig wat gestemd inderdaad, ja. We hebben ook een mooie uitslag.
0: Nou, moet ik eerst de computer niet even aanslingeren dan?
1: Ja, want ik bedoel, maar het ziet er nu goed uit in ieder geval, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, dan weet ik alweer hoe laat het is, maar... We gaan de computer eens even aanslingeren. 10. Ja, zo is het. 11 voor 10 trouwens. Maar we gaan de computer aanslingeren om de berekening te doen en uiteindelijk een uitslag te krijgen. Want wie wil jij horen in de ochtendshow? Ries, heel even kort nog. Ja. Voor wie ben jij gegaan in de categorie rock?
1: Ik ben gegaan voor Whitney Temptation samen met The Exhibit. En denk je bij jezelf, hè, dat is toch een rapper? Ja, dat klopt inderdaad. Maar and We Run hebben ze samen uitgebracht.
0: Alright. Ik ben gegaan voor een bandje uit Engeland. South Argate. Je hoort er wel eens vaak in de ochtendshow, maar deze heb je nog nooit gehoord. Supermodels, althans niet hier in de ochtend.
1: Ah.
0: Misschien zometeen wel, dat ligt aan de stemming.

0: Ja, waar ben jij voor gegaan? Welke harde plaat? Want het zijn twee harde rockplaten, hoor. Ga jij horen in de ochtendshow? Wie heeft er gewonnen, Ries?
1: Nou, ik heb net nog even snel extra gekeken, want ik had er net al een voorspelling gedaan. En die is ook weer uitgekomen. 62% van de stemmen heeft de winnaar gekregen. En het is geworden... Win a Temptation en Rerun.
0: Zegt de Jomanda van Studio Alphen Kagebrazen.
2: Het rad van Fortuin.

involved, make the world stand up. You're my life before.

0: Ja, and we run van With Him Temptation samen met Exhibit. Je hoort hem af en toe een beetje doorheen roepen, want zo vaak komt hij niet in voor.
1: Nee, maar ik moet ook zeggen, maar deze plaat is niet bij heel veel mensen bekend volgens mij.
0: Nee, ik heb deze nog nooit gehoord, moet ik heel eerlijk
1: Serieus?
0: Zeggen. Maar, nee.
1: Ooit wel een keertje gedraaid hoor, in de Café de Engelenhoek nog.
0: Ja, dat is zo lang geleden.
1: Ja, dat is wel een tijdje geleden, ja.
0: Ik weet echt niet meer wat we toen allemaal hebben

0: gedraaid en gedaan hebben. Nee, maar het was een leuke periode, dat dan weer wel.
1: Ja, dat onthoud je dan wel. Ja, dat, ja. Ja, maar is goed, ja, dat is goed.
0: Goede dingen moet je altijd onthouden, toch?
1: Daarom.
0: En vandaag dus de categorie rock in het Rad van Fortuin.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, vandaar komt die plaats vandaan. Maar we gaan weer een nieuwe categorie draaien. Althans, dat gaat Pim doen vandaag. Hij gaat weer een flinke slinger geven aan het rad. En dan is het aan hem om de nieuwe categorie te bepalen. Ben je er klaar voor, Pim?
3: Ja, ik heb natuurlijk mijn persoonlijk favoriet. Maar
0: uiteraard.
3: Het rad staat er weer lekker bij.
0: Het staat er weer, hij is weer opgepoetst van het weekend, hoor ik net.
3: Ja, de schoonmakers hebben hun best gedaan.
0: Nou, dat is mooi. Dan kan jij er een flinke slinger aan geven. Dan zou ik ook zeggen, 1, 2, 3, daar gaat hij. Dus 1, 2, 3, daar gaat hij.

0: Het is geworden. Ja. Het gele vakje.
1: Het gele vlakje.
0: Het gele vlakje. Met geen enkele andere keuze dan natuurlijk de wilde schijf.
1: Oh. Hij komt wel vaak voorbij, hè?
2: Ja, nee, wel, hè?
1: Het is ongelooflijk.
2: Iedere keer.
1: Ja, dat zeg ik iedere keer, maar ook gewoon omdat...
0: Ik snap ook heel die categorie niet. Vaak voorbij.
1: Het is gewoon vrije keuze, Pim. We kunnen gewoon erin gooien wat we willen in het rad.
0: Dus eigenlijk is gewoon dit gewoon eigenlijk alles mag.
1: Alles mag. Geen grenzen. Nou, enigszins wat grenzen. Echt? Maar alles mag.
0: Zeg niet geen grenzen tegen mij, Wes. Ik ga los dan.
1: Ja, maar goed. Vanmiddag dan komt het weer online. @CDL op Instagram. We gaan weer twee mooie platen voor je klaarzetten. En aan jou de taak om te stemmen. Want uiteindelijk bepaal je wie weet rijden morgen rond 9:45 in de ochtendshow. Ja, had beloofd, hè? Nieuwe muziek. En dit is dan ook meteen het deuntje van de week. Ja, Pim, je had het goed, hoor. Geen John Lennon, maar wel Mr. Teddy Swims.

0: Ja, vul zelf maar in. Op de puntjes. Perfect Man, de nieuwste single van Teddy Swims, deuntje van deze week. Ja, het is heel erg wachten op een duet tussen Roxy Dekker en Teddy Swims. Want ze hebben eerder natuurlijk al bij Stefan's Piano Bar een liedje samen gezongen.
1: Het
0: ging volgens mij om een kerstliedje. Maar ze willen heel graag samen een keer de studio in. Maar ik ben benieuwd wanneer het ook gaat gebeuren. Want voorlopig zijn we alweer 2 jaar verder. Dus. Maar goed, Teddy Swims hoorde hier in de ochtendshow. Zitten we erop voor vandaag, maandag 21 september, aflevering 580 van de ochtend. Zeg, Pim, dankjewel weer voor vandaag.
1: Ja, jij ook weer bedankt, West. Was er een kijkje in de keuken, zoals ik het noem.
0: Ja, morgen dan ben jij te horen vanaf 7 uur met de platenkamer.
1: De platenkamer, het gaat gebeuren, West, ja, we gaan beginnen.
0: Je officiële debuut ga je dan maken. Ja, je onofficiële debuut heb je eerder al gemaakt tijdens een invalavondje. Maar morgen officieel als invaller van Kevin Valk, die op stage is. Dus,
1: zeker.
0: Dat morgen, ja, verder deze week misschien wel, misschien niet. En dan zien we volgende week maandag weer hier.
1: Ja, absoluut. Ja, sowieso volgende week maandag. Maar misschien nog ergens deze week, hè.
0: En Amon?
2: Ja?
0: Jij bent er gewoon de hele week bij. Dus morgen dan zien we je ook weer gewoon hier, hè?
2: Zeker.
0: En ben je ook gewoon weer te horen. Dus morgen met Amon, Ries en ik zijn er ook gewoon weer.
2: Ja.
0: Dank jullie wel ook. En tot morgen. Oh, wel?
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Ja. Nee. Nog even een grapje van de dag, hè? Anders is het verhaal niet compleet. Zeg, wat is een olifant in de boom?
1: Ja, zwaar en het valt van de takken. Ja.
4: Zielig voor de boom.
0: Nee, het is gewoon een olifant minder op de grond. Maar wat zijn dan 2 olifanten in de boom?
4: Gevaarlijk?
0: Nee, dat zijn 2 olifanten minder op de grond.
4: Dan komt hij met 3 olifanten waarschijnlijk.
0: Ja, wat zijn 3 olifanten in de boom?
4: Nou,
1: boom kapot.
0: Nee, dat is een hele sterke boom.
4: Ja.
1: Ja, lekker Wes.
4: Ja, en naar huis.
0: Tot slot, wat is een ander woord voor mop?
1: Grap.
0: Nee.
4: Mop, dweil.
0: Tijd voor het Dweilorkest.
5: Hey jongens, vergeet niet, maak er wat van.
6: Wauw.
7: Mag ik nog heel even radio luisteren?
8: En als je dan wel luistert, dan heb ik het me in of je.

0: naar de radio
1: gegaan. Vader! Vader! Onze dochter luistert!
2: De Ochtendshow.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveild.

0: gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purim.

0: feest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geld.

0: geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West loopt het verkeer op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar krijg je nog te maken met de nasleep van een ongeluk tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra reistijd. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen

0: afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 10 kilometer, 15 minuten op onthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

What the hell am I supposed to do?

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ik zei al, we gaan het hebben over sport, maar dan niet over voetbal. We gaan het hebben over zwemmen, fietsen en hardlopen. En dan als je alles bij elkaar optelt en aftrekt en daar de vermenigvuldiging van maakt, dan kom je uiteindelijk uit bij de sport triathlon. Aankomende zondag, dan is het weer zover. De triathlon van Alphen, voor de 11e keer wordt het gehouden. Ruim 600 triatleten verschijnen aan de start. Nou, volgens mij zelfs meer dan 700. Kunnen we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Alle beschikbare startbewijzen zijn inmiddels vergeven. Maar ja, wie organiseert zo'n enorme sportdag nou? Dat is bijvoorbeeld Irma Slingeland. Zij is een van de organisatoren. Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e editie alweer. Nee, sorry, de 11e editie alweer van de triathlon. Ja. Hoeveel zin hebben jullie er al in?
2: Ze zijn er helemaal klaar voor. Op dit moment worden de tenten alweer klaargezet op het terrein. Dus alles is in volle gang.
1: Wat kun je vertellen welke route er wordt gewandeld? Of nou ja, gewandeld eigenlijk niet. Want mensen moeten echt wel hard lopen. Ze willen als eerst over de finish. Mm-hmm. Gezwommen, maar ook gefietst?
2: Klopt. Er wordt natuurlijk gezwommen in onze Zegerplas. Dat is natuurlijk een supermooi gebied om lekker te zwemmen. Dus daar worden mooie boeien neergelegd, zodat de deelnemers goed kunnen zien hoe ze moeten zwemmen. En dan gaan ze een stuk fietsen in de Alphense Polder richting Aarlanderveen. En dat heeft natuurlijk nog even wat voet in de aard gehad op deze editie. Want in Alphen zijn we natuurlijk druk bezig met wat wegwerkzaamheden.
1: Ja.
2: Dus ook ons parcours moest eigenlijk een beetje op de schop. Want normaal maken wij gebruik van het tunneltje onder de N207. En die ligt natuurlijk, of die is kunnen we nu niet gebruiken. Dus we moeten de N207 voor deze editie zelfs helemaal afsluiten.
1: Oké. Okay. Want jullie gaan dan over de N207?
2: Ja, we gaan over de N207.
1: Dus, oh, wel tof,
2: zondagochtend, ja, super gaaf. Maar zondagochtend tussen, inderdaad, nou, volgens mij is het 9 en 12 of zoiets, of 9 en 1, wordt de N207 voor ons afgesloten. Ja.
1: Oké, okay, dus even een paar uurtjes, dan kun je er niet overheen rijden, maar wel over hard lopen. Of wordt het dan fietsen?
2: Fietsen, ja. Want het lopen doen we weer rond de Zegerplas.
1: Dat is dan weer het rondje Zegerplas. Dus
2: ja, klopt.
1: Het is zwemmen in de Zegerplas, eromheen lopen en fietsen over de N207.
2: Niet helemaal de N207. We gaan over de N207 heen en dan gaan we op de treinweg en die richting, zeg maar, de polder meer in.
1: Oh, op die manier. Oké. Okay.
2: Kortsteekteweg, ja. Die kant.
1: Ja, ik heb wel een beetje een beeld van de route inmiddels. Maar dat is ook wel een stukje mooi polderlandschap natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dat is ook waar deelnemers altijd mee terugkomen. En ook ons omroemen is ons leuk parcours. Dus vandaar dat we daar ook niet te veel aan wilden veranderen door die wegwerkzaamheden. Dat we het fietsparcours eigenlijk bijna hetzelfde hebben kunnen houden.
1: Ja.
2: Alleen dan door die afsluiting gaan we er niet onderdoor, maar gaan we er overheen.
1: En daar merk je voorkom je ook dat mensen bijvoorbeeld in zo'n trekker gaan zitten om op die manier mee te doen aan de triathlon.
2: Ja, dat is inderdaad voor ons altijd een leuke om dat tegen te gaan. Ja.
1: Ik zei net, ruim 600 triatleten doen er mee. Maar volgens mij doen er meer dan 600 mee.
2: Ja, ja, 700. Zeker iets meer dan 700. Ja, klopt. Ja.
1: Nu is de inschrijving helemaal vol. Hoe kan het nou zo zijn dat de triathlon van Alphen zo populair is?
2: Het is een van de laatste in het seizoen. Dus het is altijd voor heel veel mensen een leuke afsluiter. Het is op mijn omgeving, wat ik net al zei, het is een hele mooie of een hele leuke route om zowel te zwemmen, te fietsen als te lopen. Dat horen van heel veel mensen terug. En waar het natuurlijk ook vaak wel om gaat, is hoe duur is een triathlon? En onze triathlon is eigenlijk relatief goedkoop ten opzichte van andere triathlons.
1: Oké, okay. En doen jullie dat dan expres? Of is dat gewoon omdat het met alle sponsoren en dat soort dingen makkelijker te organiseren is?
2: Een combinatie. We proberen het de kosten laag te houden. Dit jaar zijn we omhoog gegaan omdat we die afsluiting van de N207 moeten bekostigen.
1: Ja.
2: Maar we proberen ook de kosten zo laag mogelijk te houden om eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor de mensen die als eerste een triathlon willen doen. Als je gelijk een heel hoog bedrag moet neerleggen, dan denk je er toch nog even twee keer over na of je het wel gaat doen. En is het betaalbaar, dan ga je toch voor de eerste keer denken, het lijkt me toch wel leuk om een keer te gaan doen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

mama that you had to see that.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de huur voor mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning jaarlijks verplicht wordt verhoogd. De minister wil dat het bedrag omhoog gaat met maximaal 100 euro per maand. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien en de NAVO willen testen. Poetin zou daarmee vooral willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. In het dak zat asbest en dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en dan maximaal 21 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. Onder andere al files gemeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid ben je 15 minuten langer onderweg. Ook op de A12 richting Den Haag is het al druk. Vanuit Utrecht betekent dat file rijden tussen Kanaleneiland en Woerden. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er 15 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de aansluiting met de N454 en Alfred Haastrecht ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Laten we het hebben over voetbal. Hadden we het net natuurlijk ook over. Maar ja, het wereldje achter het voetbal, daar gebeurt ook het een en ander. Want bij Alphense Boys is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. Ronald Hendricks is de nieuwe voorzitter. En hij stapt in op een bijzonder moment. In 2030 bestaat de club 100 jaar. In welke koers wil hij met de boys gaan varen? Ronald hangt aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun je jezelf even voorstellen voor de personen die jou nog niet kennen? Wie is Ronald Hendricks precies?
2: Wie is Ronald Hendricks? Ronald woont ruim 40 jaar.

0: Al van der Rijn is getrouwd met een Alkmaarse die eigenlijk sinds haar jonge jeugdjaren al in Alphen woont. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Werkzaam in het onderwijs als interim bestuurder, interim directeur. Zie heel veel in het land en werk op dit moment onder andere in een opdracht hier in Alphen aan de Rijn voor de Prisma van Schoop Scholengroep. En ben aardig vergroeid met Alphen aan de Rijn. Dat heeft alles te maken met mijn schoonvader die hier ooit in de hele vroege jaren jeugdvoorzitter is geweest. En mijn kinderen zijn gaan voetballen bij Alphense Boys. En ik heb vervolgens van alles binnen de boys gedaan. En recentelijk toegetreden tot het dagelijks bestuur.
1: Ja, zo is het inderdaad. Als voorzitter. Heb je een heel druk programma. Heb je nog wel tijd om voorzitter te zijn?
0: We hebben onze taken heel goed verdeeld. Ja. En we zijn ook heel snel tot het inzicht gekomen dat je samen vereniging moet zijn. Dat betekent dat we heel veel mensen aan het mobiliseren zijn om of zitting te nemen in commissies. Dan wel hand- en spandiensten te verrichten in kortstondige taakjes, opdrachtjes enzovoort. En we zoeken uiteraard, maar dat geldt voor heel veel verenigingen, dus ook voor Alphense Boys, nog wel een uitbreiding in bestuur.
1: Ja, want je doet het niet alleen, zeg je al. Er zijn meerdere mensen zijn er aangetreden, althans in het nieuwe dagelijkse bestuur. Wie zit er onder andere in?
0: Wilfred de Rooij en Albert Kalkhoven. We zijn gedrieën zijn we gestart als dagelijks bestuur. Dus we hebben de taken voorzitter, secretaris, penningmeester netjes verdeeld. En wij houden, nou, ik wil niet zeggen elk uur, maar toch wel gemiddeld 5 tot 6 keer per dag contact met elkaar om voortgang en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. En dat doen we ook structureel in de vorm van overlegmomenten. Dus we hebben vanavond ook weer een sessie met elkaar om even te kijken van wat hebben we nu gedaan, waar staan we nu en wat hebben we nog te doen.
1: Ja, flink wat tijd wat je er toch nog per dag kwijt aan bent.
0: Het wisselt. Ik ben ook heel eerlijk, hè. Ik bedoel, werk gaat altijd voor, het gezin gaat voor. En dan is Alphense Boys komt dan wel op 3. Maar als het nodig is, staat de Boys uiteraard op 1.
1: Ja, precies. Ja, vandaar dat je ook nu even tijd hebt om met ons te praten natuurlijk. Want,
0: zeker.
1: Dat hoort natuurlijk ook bij het voorzitterschap. Je zei al, je kleinkinderen die hebben bij Alphense Boys gevoetbald. Of voetballen misschien zelfs nog steeds bij de Boys. Wat is verder jouw band dan met Alphense Boys?
0: Weet je, als je kinderen voetballen, dan word je vanzelf heel snel leider. En dan word je assistent scheidsrechter. En dan moet je gaan fluiten. En dan kom je in jeugdcommissies. En dan ga je het sportweekend organiseren. Dan word je voorzitter van de klachtenvertrouwenscommissie. Dan word je bestuurslid. Dus ja, weet je, eigenlijk zie je dat als je eenmaal een beetje vergroeid raakt met de club, dat ze je ook steeds makkelijker weten te vinden voor allerlei hand- en spandiensten. Ja. En zo ook nu.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaar Aardmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plekken vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam kun je er 15 minuten bij optellen. Ook op de A16 is het druk, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk betekent dat een kwartier extra. Dan over naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En op de A20 is het ook nog druk, de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer met een kwartier vertraging.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over de N11, over de wegen, maar ook over de A12. Want wie regelmatig via de N11 naar de A12 rijdt, ja, die kent wel het probleem. Dat is namelijk files bij Bodegraven. Want sluipverkeer door omliggende dorpen en een verkeersdruk die door de nieuwe woningbouw alleen maar verder dreigt toe te nemen. De langverwachte Bodegravenboog, die zou daar een oplossing voor moeten bieden. Maar volgens de nieuwe gedeputeerde komt die verbinding er voorlopig niet. CDA Zuid-Holland noemt dat een enorme domper en ja, wil dat de provincie zich harder voor het project inzet. Maar waarom de Bodegravenboog opnieuw niet van de grond komt en er nog geen uitzicht is op aanleg, ja, dat bespreken we met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Michel, hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Michel, waarom komt hij er niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, het is maar uitstel. En van uitstel komt alleen maar afstel. We zijn wel, voor het laatst zijn we heel erg bang. Maar ja, het ligt ook wel aan verschillende oorzaken. Ministerie heeft natuurlijk heel veel geld nodig voor het achterstallig onderhoud en het instorten van allerlei bruggen en tunnels in onze provincie. Ja. En tegelijkertijd bouwen heel veel woningen bij. Dus er moet echt heel veel bijkomen. Dus ja, we hebben gevraagd aan de gedeputeerde Robert Tiemann, die tot voor kort verantwoordelijk minister van was, van joh, wat voor inzet kunnen we verwachten? Het is weliswaar zijn dossier niet, maar hij weet er heel veel van. Ik zeg, ze willen zwaar zijn dossier nu niet, hè, in de provincie. Mm-hmm. Maar we verwachten echt wel wat inzet van hem om achter die schermen toch eens te kijken of er wat meer geld naar Zuid-Holland kan komen voor de bereikbaarheid ervan. Want daar maken we ons als CDA ernstig zorgen om. En met name in Bodegraven.
1: Enerzijds is het natuurlijk logisch, hè? Je noemt het al, zeker de onderhoudsachterstanden bij bruggen, dat er dus geen geld is voor een nieuw viaduct zoals de Bodegravenboog. Aan de andere kant, ja, er moet toch ook wel voor de toekomst een beetje worden gewerkt. Is er een oplossing of zijn er oplossingen bedacht waarover wel wordt gesproken?
2: Nou ja, wat je zegt, het is heel erg belangrijk dat er nagedacht wordt voor die toekomst. Hè. En je moet juist investeren in de toekomst. En dat betekent dat je ook vooruit moet financieren. Er moeten 235.000 woningen in Zuid-Holland erbij komen. Waddinxveen, Alphen, Gouda, ze doen echt in die hoek enorm veel hun best. En wij zeggen dan ook, ja, eerst rollen en dan bouwen. Zorg dat die bereikbaarheid in orde is. En als je nagaat dat er nu al 20 minuten wachttijd is om van en naar die A11 te komen van A12, maak daar dan een zorg om. Die vraag, zijn er dan nog oplossingen voor? Nou ja, kijk, we hebben allerlei moties al ingediend, hè, in de provincie, die oproepen om hun best te doen. En we zien dat gedeputeerde Van Dijken ook echt wel lobbyt bij het Rijk. Maar we zien ook onze Tweede Kamerfractie, die een kamerbreed aangenomen motie krijgt, die de ministers oproepen om aan de slag hiermee mee te gaan. Ja, en door iedere keer weer een val van een kabinet en besluiteloosheid wordt er maar met potjes geschoven. Maar niet richting, zeg maar, de Bodegravenboog. Dus wij pleiten ervoor om meer te gaan lobbyen bij het Rijk. Maar ook te kijken naar van, joh, hoe kunnen we ook investeerders warm maken voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van al die bruggen en viaducten en tunnels in Zuid-Holland. Het is toch te gek voor woorden dat ze wel in het buitenland investeren in infrastructuur, maar dat het hier in Nederland onmogelijk lijkt te zijn. Dus ja, we roepen echt ook op om samen met ondernemers die echt bereid zijn om hierover

0: mee te denken. Dat hebben ze ook bij de bodegravenbouw gedaan. Bouwen in fases. Denk mee met hun en betrek ze bij het probleem. En kijk ook of er financieringscapaciteit is bij de vele pensioenfondsen en andere financiële instellingen, particuliere instellingen, die normaal wel naar buiten moeten investeren, maar niet op lokaal niveau hier in Nederland.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle is. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon en max 21 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het een gebruikelijke avondspits in de regio West. 70 kilometer aan file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en doe je er 30 minuten langer over. Ook veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 4 kilometer met 30 minuten extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ik zei al, we gaan het hebben over sport, maar dan niet over voetbal. We gaan het hebben over zwemmen, fietsen en hardlopen. En dan als je alles bij elkaar optelt en aftrekt en daar de vermenigvuldiging van maakt, dan kom je uiteindelijk uit bij de sport triathlon. Aankomende zondag, dan is het weer zover. De triathlon van Alphen, voor de 11e keer wordt het gehouden. Ruim 600 triatleten verschijnen aan de start. Nou, volgens mij zelfs meer dan 700. Kunnen we het zo meteen even over hebben in de ochtend. Alle beschikbare startbewijzen zijn inmiddels vergeven. Maar ja, wie organiseert zo'n enorme sportdag nou? Dat is bijvoorbeeld Irma Slingeland. Zij is een van de organisatoren. Irma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 7e editie alweer. Nee, sorry, de 11e editie alweer van de triathlon. Ja. Hoeveel zin hebben jullie er al in?
2: Ze zijn er helemaal klaar voor. Op dit moment worden de tenten alweer klaargezet op het terrein. Dus alles is in volle gang.
1: Wat kun je vertellen welke route er wordt gewandeld? Of nou ja, gewandeld eigenlijk niet. Want mensen moeten echt wel hard lopen. Ze willen als eerst over de finish. Mm-hmm. Gezwommen, maar ook gefietst?
2: Klopt. Er wordt natuurlijk gezwommen in onze Zegerplas. Dat is natuurlijk een supermooi gebied om lekker te zwemmen. Dus daar worden mooie boeien neergelegd, zodat de deelnemers goed kunnen zien hoe ze moeten zwemmen. En dan gaan ze een stuk fietsen in de Alphense Polder richting Aarlanderveen. En dat heeft natuurlijk nog even wat voet in de aard gehad op deze editie. Want in Alphen zijn we natuurlijk druk bezig met wat wegwerkzaamheden.
1: Ja.
2: Dus ook ons parcours moest eigenlijk een beetje op de schop. Want normaal maken wij gebruik van het tunneltje onder de N207. En die ligt natuurlijk, of die kunnen we nu niet gebruiken. Dus we moeten de N207 voor deze editie zelfs helemaal afsluiten.
1: Oké. Want jullie gaan dan over de N207?
2: Ja, we gaan over de N207.
1: Dus, oh, wel tof,
2: zondagochtend, ja, super gaaf. Maar zondagochtend tussen, inderdaad, nou, volgens mij is het 9 en 12 of zoiets, of 9 en 1, wordt de N207 voor ons afgesloten. Ja.
1: Oké, okay, dus even een paar uurtjes, dan kun je er niet overheen rijden, maar ja, wel over hard lopen. Of wordt het dan fietsen?
2: Fietsen, ja. Want het lopen doen we weer rond de Zegerplas.
1: Dat is dan weer het rondje Zegerplas. Dus
2: ja, klopt.
1: Het is zwemmen in de Zegerplas, eromheen lopen en fietsen over de N207.
2: N11? Nee, niet helemaal de N207. We gaan over de N207 heen en dan gaan we op de terreinweg en die richting, zeg maar, de polder meer in.
1: Oh, op die manier, oké.
2: Okay. De weg, ja, die kant.
1: Ja, ik heb wel een beetje een beeld van de route inmiddels. Maar dat is ook wel een stukje mooi polderlandschap natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dat is ook waar deelnemers altijd mee terugkomen. En ook ons omroemen is ons leuk parcours. Dus vandaar dat we daar ook niet te veel aan wilden veranderen door die wegwerkzaamheden. Dat we het fietsparcours eigenlijk bijna hetzelfde hebben kunnen houden.
1: Ja.
2: Alleen dan door die afsluiting gaan we er niet onderdoor, maar gaan we er overheen.
1: En daarmee voorkom je ook dat mensen bijvoorbeeld in zo'n trekker gaan zitten om op die manier mee te doen aan de triathlon.
2: Ja, dat is inderdaad voor ons altijd een leuke om dat tegen te gaan. Ja.
1: Ik zei net, ruim 600 triatleten doen er mee. Maar volgens mij doen er meer dan 600 mee.
2: Ja, 700. Zeker iets meer dan 700. Ja, klopt. Ja.
1: Nu is de inschrijving helemaal vol. Hoe kan het nou zo zijn dat de triathlon van Alphen zo populair is?
2: Het is een van de laatste in het seizoen. Dus het is altijd voor heel veel mensen een leuke afsluiter. Het is een omgeving, wat ik net al zei, het is een hele mooie of een hele leuke route om zowel te zwemmen, te fietsen als te lopen. Dat horen van heel veel mensen terug. En waar het natuurlijk ook vaak wel om gaat, is hoe duur is een triathlon? En onze triathlon is eigenlijk relatief goedkoop ten opzichte van andere triathlons.
1: Oké, okay. En doen jullie dat dan expres? Of is dat gewoon omdat het met alle sponsoren en dat soort dingen makkelijker te organiseren is?
2: Een combinatie. We proberen het de kosten laag te houden. Dit jaar zijn we omhoog gegaan omdat we die afsluiting van de N207 moeten bekostigen.
1: Ja.
2: Maar we proberen ook de kosten zo laag mogelijk te houden om eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor de mensen die als eerste een triathlon willen doen. Als je gelijk een heel hoog bedrag neerlegt, ja, dan denk je er toch nog even 2 keer over na of je het wel gaat doen. En is het betaalbaar, dan ga je toch voor de eerste keer denken, oh, het lijkt me toch wel leuk om een keer te gaan doen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaar Aardmans van de ANWB. Op dit moment is het nog file rijden op verschillende plekken in de regio West. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam is dat tussen Rotterdam-Kralingen en

0: knooppunt Terbrechtseplein het geval. Je doet er weer 10 minuten langer over. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Laten we het hebben over voetbal. Hadden we het net natuurlijk ook over. Maar het wereldje achter het voetbal, daar gebeurt ook het een en ander. Want bij Alphense Boys is een nieuw dagelijks bestuur aangetreden. Ronald Hendricks is de nieuwe voorzitter. En hij stapt in op een bijzonder moment. In 2030 bestaat de club 100 jaar. In welke koers wil hij met de boys gaan varen? Ronald hangt aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun je jezelf even voorstellen voor de personen die jou nog niet kennen? Wie is Ronald Hendricks precies?
2: Wie is Ronald Hendricks? Ronald woont ruim 40 jaar in Alphen aan de Rijn. Is getrouwd met een Alkmaarse die eigenlijk sinds haar jonge jeugdjaren al in Alphen woont. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Werkzaam in het onderwijs als interim bestuurder, interim directeur. Zie heel veel in het land en werk op dit moment onder andere in een opdracht hier in Alphen aan de Rijn voor de

0: Prisma van Schoop Scholengroep. En ben aardig vergroeid met Alf aan de Rijn. Dat heeft alles te maken met mijn schoonvader die er ooit in de hele vroege jaren jeugdvoorzitter is geweest. En mijn kinderen zijn gaan voetballen bij Alfse Boys. En ik heb vervolgens van alles binnen de Boys gedaan. En recentelijk toegetreden tot het dagelijks bestuur.
1: Ja, zo is het inderdaad. Als voorzitter. Heb je een heel druk programma. Heb je nog wel tijd om voorzitter te zijn?
0: Wij hebben onze taken heel goed verdeeld. Ja. En we zijn ook heel snel tot het inzicht gekomen dat je samen vereniging moet zijn. Dat betekent dat we heel veel mensen aan het mobiliseren zijn om of zitting te nemen in commissies. Dan wel hand- en spandiensten te verrichten in kortstondige taakjes, opdrachtjes enzovoort. En we zoeken uiteraard, maar dat geldt voor heel veel verenigingen, dus ook voor Alfse Boys, nog wel een uitbreiding in het bestuur.
1: Ja, want je doet het niet alleen, zeg je al. Er zijn meerdere mensen zijn er aangetreden, althans in het nieuwe dagelijkse bestuur. Wie zit er onder andere in?
0: Wilfred de Rooij en Albert Kalkhoven. We zijn gedrieën zijn we gestart als dagelijks bestuur. Dus we hebben de taken voorzitter, secretaris, penningmeester netjes verdeeld. En wij houden, nou, ik wil niet zeggen elk uur, maar toch wel gemiddeld 5 tot 6 keer per dag contact met elkaar om voortgang en ontwikkelingen met elkaar te bespreken. En dat doen we ook structureel in de vorm van overlegmomenten. Dus we hebben vanavond ook weer een sessie met elkaar om even te kijken van wat hebben we nu gedaan, waar staan we nu en wat hebben we nog te doen.
1: Ja, flink wat tijd wat je er toch nog per dag kwijt aan bent.
0: Het wisselt. Ik ben ook heel eerlijk, hè. Ik bedoel, werk gaat altijd voor, het gezin gaat voor. En dan is Alfse Boys, komt dan wel op 3. Maar als het nodig is, staat de Boys uiteraard op 1.
1: Ja, precies. Ja, vandaar dat je ook nu even tijd hebt om met ons te praten natuurlijk. Want,
0: zeker.
1: Dat hoort natuurlijk ook bij het voorzitterschap. Je zei al, je kleinkinderen die hebben bij Alfse Boys gevoetbald. Of voetballen misschien zelfs nog steeds bij de Boys. Wat is verder jouw band dan met Alfse Boys?
0: Weet je, als je kinderen voetballen, dan word je vanzelf heel snel leider. En dan word je assistent scheidsrechter. En dan moet je gaan fluiten. En dan kom je in jeugdcommissies. En dan ga je het sportweekend organiseren. Dan word je voorzitter van de klachtenvertrouwenscommissie. Dan word je bestuurslid. Dus ja, weet je, eigenlijk zie je dat als je eenmaal een beetje vergroeid raakt met de club, dat ze je ook steeds makkelijker weten te vinden voor allerlei hand- en spandiensten. Ja. En zo ook nu.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoogovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Euro Tour toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen, nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn nog maar een paar files over van de avondspits. Er wordt nog langzaam gereden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Je loopt 10 minuten vertraging op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over de N11, over de wegen, maar ook over de A12. Want wie regelmatig via de N11 naar de A12 rijdt, ja, die kent wel het probleem. Dat is namelijk files bij Bodegraven. Want sluipverkeer door omliggende dorpen en een verkeersdruk die door de nieuwe woningbouw alleen maar verder dreigt toe te nemen. De langverwachte Bodegravenboog, die zou daar een oplossing voor moeten bieden. Maar volgens de nieuwe gedeputeerde komt die verbinding er voorlopig niet. CDA Zuid-Holland noemt dat een enorme domper en ja, wil dat de provincie zich harder voor het project inzet. Maar waarom de Bodegravenboog opnieuw niet van de grond komt en er nog geen uitzicht is op aanleg, ja, dat bespreken we met Michel Rogier. Hij is fractievoorzitter van het CDA in Zuid-Holland. Michel, hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, Michel, waarom komt hij er niet? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ja, het is maar uitstel. En van uitstel komt alleen maar afstel. We zijn heel erg bang. Maar ja, het ligt ook wel aan verschillende oorzaken. Ministerie heeft natuurlijk heel veel geld nodig voor het achterstallig onderhoud en het instorten van allerlei bruggen en tunnels in onze provincie. En tegelijkertijd bouwen heel veel woningen bij. Dus er moet echt heel veel bijkomen. Dus ja, we hebben gevraagd aan de gedeputeerde Robert Tiemann, die tot voor kort verantwoordelijk minister van was, van joh, wat voor inzet kunnen we verwachten? Het is weliswaar zijn dossier niet, maar hij weet er heel veel van. In de provincie. Mm-hmm. Maar we verwachten echt wel wat inzet van hem om achter die schermen toch eens te kijken of er wat meer geld naar Zuid-Holland kan komen voor de bereikbaarheid ervan. Want daar maken we ons als CDA ernstig zorgen om. En met name in Bodegraven.
1: Enerzijds is het natuurlijk logisch, hè? Je noemt het al. Zeker de onderhoudsachterstanden bij bruggen. Dat er dus geen geld is voor een nieuw viaduct zoals de Bodegravenboog. Aan de andere kant, ja, er moet toch ook wel voor de toekomst een beetje worden gewerkt. Is er een oplossing of zijn er oplossingen bedacht waarover wel wordt gesproken?
2: Nou ja, wat je zegt, het is heel erg belangrijk dat er nagedacht wordt voor die toekomst. Hè. En je moet juist investeren in de toekomst. En dat betekent dat je ook vooruit moet financieren. Er moeten 235.000 woningen in Zuid-Holland erbij komen. Waddinxveen, Alphen, Gouda, ze doen echt in die hoek enorm veel hun best. En wij zeggen dan ook, ja, eerst rollen en dan bouwen. Zorg dat die bereikbaarheid in orde is. En als je nagaat dat er nu al 20 minuten wachttijd is om van en naar die A11 te komen van de A12, maak daar dan een zorg om. Die vraag, zijn er dan nog oplossingen voor? Nou ja, kijk, we hebben allerlei moties al ingediend in de provincie die oproepen om hun best te doen. En we zien dat gedeputeerde Van Dijken ook echt wel lobbyt bij het Rijk. Maar we zien ook onze Tweede Kamerfractie die een kamerbreed aangenomen motie krijgt, die de ministers oproepen om aan de slag hiermee mee te gaan. Ja, en door iedere keer weer een val van een kabinet en besluiteloosheid wordt er maar met potjes geschoven. Maar niet richting, zeg maar, de Bodegravenboog. Dus wij pleiten ervoor om meer te gaan lobbyen bij het Rijk. Maar ook te kijken naar van, joh, hoe kunnen we ook investeerders warm maken voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van al die bruggen en viaducten en tunnels in Zuid-Holland. Het is toch te gek voor woorden dat ze wel in het buitenland investeren in infrastructuur, maar dat het hier in Nederland onmogelijk lijkt te zijn. Dus ja, we roepen echt ook op om samen met ondernemers die echt bereid zijn om hierover mee te denken. Dat hebben ze ook bij de Bodegravenboog gedaan. Bouwen in fases. Denk mee met hun en betrek ze bij het probleem. En kijk ook of er financieringscapaciteit is bij de vele pensioenfondsen en andere financiële instellingen, particuliere instellingen, die nogmaals wel in het buitenland investeren, maar niet op lokaal niveau hier in Nederland.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers.

0: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen.

0: afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
0: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: Natuurlijk Alphen.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Dag dames en heren, welkom weer bij het natuurprogramma Natuurlijk Alphen, weer op Studio Alphen. Techniek is weer in vertrouwde handen van Geert. En mijn naam is Nico Romein. Vandaag heb ik in het programma deel 2 van de egeltjes, de egelopvang waar we de vorige keer deel 1 hebben uitgezonden. We gaan nu naar het tweede deel. Dan is er in april was er de kinderklimaattop. Daar hebben we dus de interviews uitgezonden met de kinderen. Dat was wel heel interessant. Maar ik had ook een gesprek met Joël van Droog van Oase. En op Alma Anus van het Hoogheemraadschap Rijnland. En we hebben verder nog een interview met Stefan van Dorp staan. Hij is de voorzitter van het dorpsoverleg Rijnwoude Oost. Maar we beginnen eerst eerlijk met muziek van Dire Straits, The Ticket to Heaven.

0: Dire Straits met Ticket to Heaven. Gaan we nu luisteren naar het tweede deel wat ik had van de opvang Egels. En de egeltjes die waren hier in de kinderboerderij bij de Zegenplas. Het was hartstikke leuk om dat te zien. Gaan we luisteren naar deel 2 met Saskia Brand. Maar wat ga je nu doen? Ik zie jou hier met een weegschaal. Betekent dat ik een egeltje ga pakken en kijken van hoeveel weegt die, is die aangekomen, ja of nee?
1: Dat klopt.
0: Dat wordt genoteerd per egel?
1: Dat houden we allemaal bij. Een egeltje die bij ons binnenkomt, die krijgt een nummer. We schrijven op waar die gevonden is, wanneer die binnengekomen is en wat het startgewicht is. En dan ook het geslacht, mannetje of een vrouwtje. Dat is ook nog een hele kunst om te bepalen.
0: Kan je het nog zien dan eigenlijk?
1: Nou, dat is heel ingewikkeld. Want daarvoor moet je op het buikje kijken van het egeltje. En wat doet een egel van nature? Die gaat als een bolletje oprollen.
0: Ja.
1: Dus het is nog een hele kunst.
0: En ze stekeltjes naar buiten doen.
1: Ja, precies.
0: Dus vandaar dat je met een handschoenen moet werken bij ze.
1: Maar daarom bepalen we het geslacht. En dan kijken we wat er aan de hand is met het egeltje. Heeft hij letsel? Moet hij behandeld worden? Welke medicijnen krijgt hij? Hij krijgt in de opvang krijgt de egel standaard 2 medicijnen van ons. Voordat ze ze weer vrijlaten. En dan is het zorgen dat ze op gewicht komen. En het liefst zo snel mogelijk weer vrijlaten in de natuur. Want daar horen ze thuis. En als dat niet kan, dan blijven ze gewoon langer bij ons in de opvang.
0: Ja, maar dan heb je afzetgebied.
1: Ja.
0: Om dat zo maar eens te noemen.
1: Ja. Ja.
0: En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld hier in het Zegenplasgebied kan?
1: Ja.
0: Daar is voldoende voedsel, neem ik aan, voor ze. Ja. Schuilplekken.
1: Ik kom weer even terug op die vergunning waar ik het eerder over had. Wij mogen in Alphen aan de Rijn en omstreken, zoals dat heet, mogen we de egels uitzetten. Dus je mag niet denken, ik pak een egeltje en ik ga er lekker mee naar de Veluwe en daar zet ik hem uit. Dat mag dus niet. Je moet hem in je eigen verzorgingsgebied weer uitzetten. En,
0: maar dat betekent gewoon in de gemeente Alphen?
1: Ja. Ja, maar ook de kernen, hè, de dorpen eromheen.
0: Ja, dat bedoel ik, de gemeente Alphen.
1: Klopt. En we kijken altijd naar plekken, is het veilig? Hè? Geen snelwegen in de buurt, geen wegen in de buurt. Is er water waar ze goed bij kunnen? Hè? Dus een aflopende oever. Is het beschut en beschermd? Hè? Dat er wat bomen zijn, dat ze niet meteen prijs schieten... de kleine egeltjes voor de roofvogels. En kunnen ze goede schuilplekken vinden? In een ouderwets woord, hè, dat zei ik, noemen we dat een beetje het struweel. Dus beschutting van bomen van bovenaf. Plekken waar ze lekker kunnen schuilen. En voldoende water bij de hand.
0: Ja, dus zou je zeggen in het poldergebied. Spookverlaat bijvoorbeeld.
1: Ja, spookverlaat, dat is een mooi gebied. Hè, dat strookje waar ook dat wandelpad naast gaat. Ja.

0: Bij zeegesloten gebied. We willen graag ook aan aangesloten natuurgebieden. Hè, want ze kunnen nogal afstanden afleggen. Zeker de mannenegels, de volwassen egels. Ja. Die lopen wel een kilometer.
1: Bentwoud, gaan ze daar nog heen? Is dat een afzetgebied voor jullie?
0: Hebben we nog niet gedaan. Dat is vrij nieuwe natuur. Dus daar hebben we nog geen egeltjes afgezet. Uitgezet.
1: Dat zou wel kunnen, toch?
0: Dat zouden we nu dit seizoen wel kunnen bekijken. Zeker.
1: Want daar is ruimte genoeg,
0: zeker.
1: Zou je zeggen.
0: Heel veel ruimte, ja.
1: Wel interessant.
0: Het is heel interessant. Maar je vroeg over het wegen. Dat doen we soms ook. In de winterslaapperiode willen we ze niet te veel storen. Want ze moeten in de winterslaap.
1: Hoe lang duurt die?
0: Ja, heel lang. November tot eind maart, april.
1: Dan zijn ze echt helemaal onder zeil.
0: Nou, was het maar zo'n feest, Nico. Wat ik zei, we hebben natuurlijk de jongere egeltjes. En die hebben vaak niet zo zin in winterslaap. Die slaan nog wel eens over. Dus die doen misschien een week, twee weken, doen ze even een tukje. En dan zijn ze weer helemaal wakker. Oudere egels die ook in het wild leven, zeker de mannelijke egels, die gaan gewoon in november slapen. En die worden in maart, april weer wakker. Want in mei begint ook het paringsseizoen. Dus dat is ook voor ons een moment waarop we zeggen, we willen dan ook echt alle egels weer naar buiten hebben. Want ja, ze moeten gelegenheid hebben om weer te gaan paren. Om nog meer egeltjes te gaan maken. Ja. Maar het wisselt dus ook aan de temperatuur. Als het lang warm blijft, de warme winters. Ja, dan gaan ze ook niet makkelijk in de winter slapen. Want ze hebben echt de kou nodig. Want dan gaat hun instinct werken. Dan denken ze, hey, het is koud. Ik moet in winterslaap. En dan gaan ze slapen. En als ze dan weer wakker worden, dan zijn ze eigenlijk weer helemaal geprogrammeerd op nul.
1: Ze beginnen echt weer van de nulstand en dan gaan we weer verder leven.
0: Precies. Maar we wegen ze wel af en toe, want wat ik net zei, wegen is voor ons een hele goede graadmeter. Hoe gaat het met het egeltje? Als ze bij ons in de opvang buiten zijn en ze worden te licht, ja, dan moeten we de warmte bij doen. We hebben warmtematjes waar we ze op kunnen leggen. Dat gewicht is heel bepalend.
1: Oké, nou, laten we eens gaan kijken. Ik ben benieuwd als je een keer gaat werken. Toch?
0: Zeker, maar dan heb ik wel twee handen nodig. En ik hou
1: je microfoon wel vast.
0: Oké.
1: Nou ja, de handschoenen worden aangedaan. Dus uitkijken voor de stekels. Zijn ze nou nog wat je hebt, iets wat overdraagbaar is voor ziektes of wat ook voor de mensen? Dat wij overbrengen of tegenbreken het over naar jou doen?
0: De egeltjes kunnen het naar ons overbrengen. Het zijn natuurlijk wilde dieren. Dus je moet altijd hygiënisch werken, altijd handschoenen aan, altijd je handen goed wassen. Maar ze kunnen ziektes overbrengen. Dus je moet gewoon altijd handschoenen aandoen.
1: Ja, je zou zeggen van joh, ze zitten hier nou toch lekker in zijn kooitje. Wat kunnen ze hebben aan ziektes bij de... Ze zitten hier toch apart. Ze zitten niet in de natuur.
0: Dus... Ja, maar wilde dieren hebben altijd bacteriën en parasieten bij zich.
1: Altijd deze?
0: Altijd. Dus dat is niet alleen maar egeltjes. Gewoon wilde dieren die dragen parasieten bij zich. En die kunnen sommige overgedragen worden aan mensen. Dus dan moet je gewoon rekening
1: houden. En dat moeten wij niet hebben.
0: Nee, dus je moet hygiënisch en schoon te werk gaan. Handschoenen aan, daarna handen wassen.
1: Oké, we gaan het beleven. Nou, eens kijken wat voor mooi exemplaar er nu uitkomt. Helemaal verscholen onder het stro. Nou, er komt er eentje tevoorschijn. Echt helemaal onder het stro.
0: We moeten er 10 hebben.
1: Dat is echt zo'n dotje. Wat weegt deze nu?
0: Even kijken. Ja, hij moet even stil blijven. 4,70. En dan kijk even, Nico. Kijk, ze krijgen allemaal bij ons een kleurtje. Zodat we weten wie welke egel is. Deze heeft een geel stipje. Dus dit is geel. En die was 470 gram.
1: En zo ga je ze nu allemaal doen?
0: Ja. Ik ga even het schema erbij pakken. Want daar hebben we ze eerder gewogen. Dan kan ik erbij schrijven.
1: Er is nog een hele administratie bij jou, als ik het zo merk.
0: Kijk, jij zag het misschien wel of niet. Maar deze had 2 gele strepen. En die is nu 470 gram. Maar je ziet, toen de egel hier binnenkwam, woog die 527 gram. Nou, nu afgevallen naar 470. Dat ze afvallen in de winter is logisch.
1: Ja, want ze verteren niks. Ze doen niks, dus ze vallen af.
0: Klopt. Ze raken een kwart van hun lichaamsgewicht kwijt. Aan energie om tegen, voor de kou. Dus daarom, je zou... dat ga je niet zien, maar dat gaan wij zien. Als ze straks wakker worden, dan gaan ze ook meteen op zoek naar eten. En dan gaan ze helemaal lekker aansterken, heel veel eten en weer sterk worden. En dan gaan ze, nou, wat ik net zei, op zoek naar een vrouwtje, paren, et cetera.
1: Dan gaat het hele cyclus weer opnieuw beginnen.
0: Zo is het.
1: Maar zo ga je aan zoals al de egels... die

0: Hier heb glijwegen nu.
1: Klopt.
0: En dan, ja. Dan kan je weer kijken van... het gewicht is allemaal afgenomen. Neem ik aan nu.
1: Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze of op gewicht zijn. Dat
0: nou ja, ze doen niks. Ze nemen aan. Als wij niks eten, dan vallen we ook af.
1: Nou, we hebben wel eten neergezet. Want de vrijwilligers van de kinderboerderij... die zetten hier iedere dag eten neer voor de egeltjes en water. Water is ook nog heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus ze hebben toegang tot eten. En het is ook niet zo dat ze in de winterslaap helemaal niet meer eten. Soms worden ze tussendoor wakker. En dan is het daarom juist heel belangrijk dat er eten staat. Dat ze kunnen eten en dan gaan ze weer verder slapen.
0: Ja. Een beetje vers water steeds dan, hè?
1: Ja,
0: neem
1: ook.
0: Ik aan.
1: Ja.
0: En eten is apart eten? Of
1: kattenbrokjes.
0: Toch de kattenbrokjes?
1: Ja, kattenbrokjes. Wij hebben wel een bepaald merk kattenbrokjes. Want wij willen wel dat er hele goede voedingsstoffen in zitten. Wij nemen kattenbrokjes die voor moeder en kleine kittens, babykatjes zijn. Dat is heel voedzaam. En de hele kleine egeltjes, die geven we soms nat voer. En die kunnen de brokjes nog niet eten. Maar het is kattenvoer.
0: Ik dank je hartelijk voor de uitleg over de egels. We weten nou weer iets meer daarover.
1: Ja.
0: Heel veel succes. En als ze weer eens een keertje buiten lopen hier...
1: Ja.
0: Dan komen we nog eens even kijken naar de egelschool.
1: Ja. Dankjewel, Nico. Hartstikke fijn. En misschien voor de luisteraars... we hebben een website en we zijn op Facebook en Instagram. Onze egelopvang heet Zorg voor Egels. Nou, dan kan je de website vinden of Facebook. Dus dan kunnen mensen ons volgen als ze willen. Of zich aanmelden als vrijwilliger. Of gewoon vragen stellen. Altijd welkom.
0: Daar laten we het bij jou.
1: Oké, dankjewel Nico.
0: Bedankt.
1: Jo, hoi.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Dit was Wim Sonneveld met het mooie nummer Het Dorp. De kinderklimaattop die is in april geweest.

0: Maar daar heeft hij nog van mij te goed twee opnames die ik heb gemaakt al daar. Dat was met Johan van der Hoog en hij was van Oase. Ik praat nu met Johan van der Hoog van drinkwaterbedrijf Oase. Goedemorgen nog.
1: Goedemorgen.
0: Ja, drinkwaterbedrijf. Ja. En dan bij de klimaattop.
1: Hè? Ja, nou zeker, absoluut. Er is een hele grote opgave voor drinkwater. We hebben steeds meer drinkwater nodig, maar daarvoor is ook waterbesparing nodig. Anders gaan we het niet redden.
0: Ja, en heb jij het idee van het leeft wel bij de kinderen? Wat je nu hebt gehoord?
1: Ja, ik heb hele enthousiaste presentaties gezien. Dus ik heb zeker het idee dat het leeft. En dat er ook. Ik heb een hele originele idee ook gehoord. Dus ja, en ik, als ze dat thuis ook vertellen, dan leeft, gaat het wel verder leven nog.
0: Ja, maar zou je er wat mee kunnen doen, denk je?
1: Ja, sommige dingen zijn al best concreet. Sommige kunnen nog iets concreter gemaakt worden. Maar daar zitten zeker wel bruikbare ideeën bij. Het zit denk ik ook heel erg in van hoe word je bewust van drinkwater. En hoe krijg je mensen zo aangespoord dat ze er ook voor gaan inzetten. En daar hebben we iedereen bij nodig.
0: En meer over gaan nadenken, ook dat nog.
1: Meer over gaan nadenken, inderdaad. Wat zijn de effecten en wat kan je zelf doen? Ja, zeker.
0: Ja. Maar hoe zit het met ons drinkwater zelf?
1: Met ons drinkwater zelf, gelukkig hebben we op dit moment voldoende. Maar we zien dat, de komende 10 jaar... de bevolking groeit. Er worden nieuwe wijken aangelegd, ook in de Alphen aan de Rijn. En daarvoor is gewoon meer drinkwater nodig. En we zijn heel hard bezig om te zoeken naar nieuwe drinkwaterbronnen. Maar we zullen ook de mensen zullen ook een handje moeten helpen met waterbesparing.
0: Ja, want de prognoses zijn natuurlijk, als we op lange termijn gaan kijken, dat het meer warmer gaat worden. De droogteperiodes gaan toenemen. Dus minder water.
1: Ja.
0: Hoe gaan we daarmee om?
1: Ja. Ja, dus dat werkt op twee manieren. Door de droge periodes, dan stroomt er minder water door de rivier. En dan is er eigenlijk ook gewoon minder water. En in droge periodes gebruiken mensen ook meer water. Mensen gaan, hebben meer water nodig voor hun tuin. De kinderen hebben het meer nodig om te spelen. Mensen douchen vaker. Dus dan zie je dat juist op het moment dat het water schaars is, dat er meer wordt verbruikt. Dus dat de piekverbruiken toenemen. Dus daar moeten we op inspelen.
0: Nou, kan je dan zeggen minder pieken? Het moet meer verspreid gaan worden?
1: Ja, het moet zeker.
0: Maar ja, dan moet je de gedachtegang van de mensen weer beïnvloeden.
1: Ja, nou, dat het moet sowieso meer gespreid worden. Dus je kan bijvoorbeeld rekening houden met het sproeien van je tuintje. Doe dat nou op het moment dat niet ook iedereen aan het koken en het douchen is, maar juist op de rustige momenten, dat in de avond. Dus door dat meer te spreiden help je al enorm. Want we moeten de waterzuivering maken voor de piekmomenten. En als ze dat kunnen afvlakken, dat scheelt al enorm.
0: Ja. Is dat toekomst? Of zijn we daar nu al mee bezig?
1: Ja, we zijn er al mee bezig met voorlichting. We willen ook in de toekomst een watermeter. Dat mensen zelf hun eigen watermeter hebben. Dus dan ze ook echt zien van nee, zoveel verbruik ik. Dat ze daar ook beter op kunnen inspelen. En dus dat ze daardoor ook bewuster van worden. Maar ook de ideeën van de kinderen kunnen daar zeker bij helpen.
0: Ja, nou trekken jullie water uit, ik meen hier van deze omgeving, uit Hollands IJssel. Klopt dat?
1: Ja, met name uit rivier De Lek. Die ligt wat hoger en dan. En we trekken het niet direct uit de rivier, maar als een oevergrondwaterwinning. Dus het gaat eerst door de bodem, en dan is het al wat voorgezuiverd. En dan kunnen wij het voorgezuiverde water kunnen we via putten.
0: Dan pompen jullie dan op, eigenlijk?
1: Dan kunnen we

0: Een oppomp inderdaad. En in veel gebieden in deze regio is het water in de ondergrond al snel zout. En in, rond die grote rivieren kunnen we zoet water nog oppompen. En dat wordt ook aangevuld door de rivier.
1: Ja. Nou ja, nou praten we over de rivieren, vervuiling, scheepvaart. Dus er zit toch al wat in dat water?
0: Ja. Ja, zeker. Scheepvaart, maar ook industrie. En op het moment dat er minder water vanuit de bergen komt, dan heb je meer geconcentreerd water van industrie. En dus dan merken we dan uiteindelijk ook in de bronnen.
1: Dat merken we ook hier.
0: Uiteindelijk wel, ja. Dus dat betekent dat wij de zuivering daarop moeten aanpassen. Want wij zullen er altijd voor zorgen dat het water wel schoon is. Daar zetten we voor ons in. Maar die zuivering kost dan ook meer water. Hè? Dus dan waar je het eerst makkelijk kan zuiveren met een eenvoudig zandfilter, heb je dan meer complexe zuivering nodig die ook meer waterverlies heeft.
1: Ja, maar daar gaan we toch wel naartoe, toch?
0: Daar zijn we al op weg naartoe. Dus ja, we moeten. Dat is voor ons het belangrijkste, dat iedereen goed en schoon drinkwater heeft. Dus daar zullen we ons altijd voor blijven inzetten. En we zullen geen concessies doen op de waterkwaliteit.
1: Nee, daar zijn jullie niet, ja, mede wel voor, niet verantwoordelijk voor, maar gebruiken het natuurlijk wel.
0: Ja, nee, dus wij zijn ook in gesprek met andere overheden. We proberen in gesprek te gaan met de industrie om ook de bronnen en de rivier schoon te houden. Dus daar zetten we ook heel erg op in.
1: Ik hoop dat het allemaal lukt in de toekomst.
0: Ja, daar werken we elke dag heel erg hard voor.
1: Nou, laten we in ieder geval hopen dat we nog hele lange tijd schoon drinkwater krijgen.
0: Daar gaan we voor, absoluut.
1: Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: En dit was de mooie muziek van Toontje Lager. En die hadden het wel net als in de film. Ja, dat je goed luisteren met wat bedoeld met net als in de film. Dan gaan we nu luisteren naar Alma Anus. Die was er ook bij de kinderklimaattop. En hij was van het Hoogheemraadschap Rijnland. En bij me heb ik nu Alma Anus. En hij is van het Hoogheemraadschap Rijnland. Goedemorgen nog.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Hoogheemraadschap bij de klimaattop.
1: Ja, mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ja, ja, heel
0: hoe
1: mooi.
0: Vond je het?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ja, het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe jongeren van groep 7, groep 8... van verschillende scholen uit de gemeente Alphen met dit onderwerp bezig zijn. En dan met name over water. En ja, ze hebben het allemaal fantastisch gedaan. Allemaal leuke, creatieve ideeën.
0: Ja, ja, vond je dat ook dat er wel wat uitkwam? Dat je denkt van, hé...
1: Ja,
0: daar ken ik misschien wel wat mee. Of kan ik wel meenemen? Of...
1: Ja, er zit altijd wel wat onderwerpen bij waarvan je denkt van... Hey, dat is wel leuk om inderdaad mee te nemen. Het blijft altijd wel ook van belang natuurlijk om te kijken van... Goh, past dat ook echt binnen ons werk? Veel dingen die genoemd werden, daar zijn wij niet van. Want er werd ook veel over drinkwater gesproken.
0: Nou, heel veel.
1: Daar zijn wij als Hoogheemraadschap niet van natuurlijk. En sommige dingen ja, die liggen ook meer op de tafel bij de gemeente dan bij ons. Al richten wij ons daar soms ook al op. Want wij hebben nu bijvoorbeeld de campagne De Watervangers. Nou, ja, die werden ook af en toe regentonnen genoemd. Nou, dat is ook een watervanger. Dus wat dat betreft zeker overeenkomsten.
0: Nou,
1: dus heel erg mooi.
0: Nou, je hebt het nou over de watergang. Er worden een aantal vernieuwd, er worden een aantal bijgemaakt. Heb ik begrepen. Vooral in de polders. De polders zijn dan vervanging toe. Hoe staat het er verder mee?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk... wij zijn bezig met watergangen om te zorgen dat er voldoende water in de omgeving is. Ook om te zorgen dat we gewoon droge voeten en voldoende schoon water hebben. En soms moeten wij daar ook aanpassingen voor doen. Zeker ook met nieuwe woonwijken bijvoorbeeld. Ja, we moeten wel zorgen dat mensen die daar komen te wonen droge voeten hebben.
0: Ja,
1: en, daarvoor
0: hopen we. Maar...
1: Ja, hopen we. En daarvoor zitten we ook met de gemeente en ook met de woningbouwpartijen aan tafel natuurlijk. Om te zorgen dat er, als er water valt, dat voldoende opgevangen kan worden. Om ook te zorgen dat we allemaal droge voeten houden.
0: Ja, maar nou valt het me wel op. Ik weet niet of het aan mij ligt of wat ook. Maar dat het water in de polder bijvoorbeeld hoog staat en blijft.
1: Op dit moment?
0: Op dit moment. Klopt dat? Of wordt het bewust hoog gelaten dat je zegt van... nou, we hebben nu overvloed, we krijgen droge periode. Kunnen we dat daardoor opvangen?
1: Nou, het is wel zo dat we op dit moment inderdaad richting het... richting de zomer gaan. Dus we gaan richting de droogteperiode. En dan is het wel van belang om voldoende water te hebben... zodat we ook gewoon, zodat iedereen daar ook gewoon gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld de agrariërs. Die hebben natuurlijk ook gewoon water nodig voor hun akkers.
0: Ja, want je zag volop de regenwaters.
1: Ja.
0: Hè, de sproeiers.
1: Ja, klopt. Dus daar moet voldoende water voor zijn. En daarom kan het zijn dat we inderdaad op sommige plekken wat water... het waterniveau hoog houden. Maar dat houden we altijd goed in de gaten.
0: Ja, want dan zou je zeggen, het grondwater natuurlijk blijft ook hoog. Voor de een voordeel, ander nadeel.
1: Dat kan, maar dat proberen, omdat we dat natuurlijk goed in de gaten houden... proberen we dat natuurlijk wel te voorkomen.
0: Ja, omdat, dat is te reguleren in de polder of met de waterdoorgangen? Ja. Of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, wij hebben bij ons op het hoofdkantoor in Leiden hebben een hele mooie afdeling zitten. Dat noemen wij Pijlbeheer.
0: En die, ja,

0: monitoren, geloof ik.
1: En die kunnen het, inderdaad het waterniveau monitoren. Dus als zij zien van, oh, daar komt het water eigenlijk boven het niveau te staan wat het moet zijn, dan zetten we de gemalen aan om te zorgen dat het water daar weggepompt wordt en weer op het juiste niveau terechtkomt.
0: Ja, en dan gaat het weer gewoon, noem het maar, de Rijn in. Bij wijze van, want dan gaat het verhoogd aan.
1: Ja, maar in ons geval spoelen we door naar andere watergangen. En dan uiteindelijk komt het water in ons gebied weer uit in de zee.
0: Ja, dan gaat het via Katwijk, wordt het weer gespuit.
1: Ja, via Katwijk of via Schaarnoom.
0: Ja, en dan gaat het, dan zie je het pijl zie je gewoon langzaamaan naar beneden gaan. Dus,
1: ja, klopt.
0: Je kan het gelijk merken als Katwijk al spuien, zeggen wij altijd maar.
1: Op sommige plekken wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, met name in Katwijk zelf.
0: Nou, maar hier omheen kan je het ook merken.
1: Nee, zeker. Ja, het duurt alleen wel even voordat al het water natuurlijk vanuit hier echt door ons gebied heen is.
0: Ja, ik weet wel, als vroeger als het hoog water was en dan keek je, oh ja, Katwijk is weer aan het spuien. Dus je kon het aan het waterpeil zien dat het lager werd.
1: Dat is, dat kan je inderdaad zien. Dat, kijk, ik zie het nu zelf ook inderdaad in de sloot of in de grote watergangen, dat het waterniveau lekker vol staat. En gezien deze tijd van het jaar is het voor mij als waterman duidelijk. Want we gaan een droogteperiode in. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld in de winter. Van, het staat nu wel erg laag. Want dan zitten we in het najaar. Valt er veel regen. Ja, dan moet het regenwater ook kwijt.
0: Ja. Maar als het erover, pompen jullie het dan nog in?
1: Als het nodig is, wel. Als we zien van, we hebben te weinig water, dan kunnen we inderdaad water inpompen.
0: En dat gebeurt in ook via de Rijn, Rijnwater? Of...
1: Ja, dat gebeurt via ons gemaal in Gouda.
0: Het grote gemaal?
1: Ja.
0: Dan komt het uit Hollandse IJssel, zeker?
1: Klopt. Ja.
0: Kan niet missen.
1: Maar
0: dat is toch een beetje met zout of zo. In Hollandse IJssel staat een beetje in open verbinding.
1: Ja.
0: Hebben jullie daar dan nog last van? Want er komt er wat zout binnen.
1: Daar hebben we zeker last van. Ja, maar we hebben bij onze afdeling in Leiden, die houdt dat allemaal netjes in de gaten. En,
0: ook dat wordt gemonitord dan?
1: Ook dat wordt gemonitord. We monitoren alles. Nou ja, niet alles, maar wel
0: goed,
1: wel heel veel.
0: Hoe lossen we dat op dan?
1: We kunnen het. We proberen zo min mogelijk zoutwater natuurlijk onze systemen binnen te krijgen. En als we zien dat er zoutwater is, dan proberen we het door te spoelen. Dus dan proberen we zo snel mogelijk het zoute water weer uit ons gebied te krijgen. Maar dat kan soms voor problemen veroorzaken.
0: Ja, zeker als ze naar de tuinders toe, als die gaan spoeien.
1: Ja, klopt.
0: Zouden ze daar last van hebben?
1: Dat kan, maar dat is ruim op tijd aan wat de maatregelen
0: zijn. Neem aan dat minimaal is, of niet?
1: Dat is
0: dus
1: wel,
0: niet in grote getalen te denken dat er binnenkomt. Of, tenminste, dat er
1: Nee, we proberen het inderdaad gewoon zo te minimaliseren. We hopen altijd dat het natuurlijk niet nodig is. Omdat het gewoon via de normale weg gaat. En dat we ook niet zoveel mogelijk zoutwater naar binnen moeten halen. Liever niet.
0: Nee, maar ja, dat weet je natuurlijk never nooit. Hè? Maar goed, het kan gebeuren.
1: Zeker. En dat is ook wat we weten. En daarom monitoren we het ook. Want ons gebied kan wel tegen zout, alleen niet tegen te veel zout. En als we zien van, dat wordt een beetje discutabel, dan ondernemen we daar actie op.
0: Kan het dan zijn dat het gemaal gestopt wordt met invoeren? En
1: kan.
0: Dat je eerst moet zuiveren?
1: Kan.
0: Want ik neem aan als de promillage dus hoger wordt, als dat er toegestaan is, van zoutgehalte, dan moet je toch stoppen met inpompen.
1: Dat kan zijn dat we inderdaad moeten stoppen met inlaten. En dan moeten we kijken of we nog via een andere kanaal zoet water binnen kunnen laten komen. Nou, dat hebben we. We hebben gelukkig meerdere wegen.
0: Hey, dus, komt het ook nog uit de duinen vandaan? Of zitten jullie daar niet in?
1: Nee, de duinen zijn wel deels van ons.
0: Want je hebt ook daar de Amsterdamse leiding waterbedrijf die daar zit.
1: Ja, maar daar halen wij geen water vandaan, tot zover ik weet.
0: Oké, bedankt.
1: Dankjewel.

0: Dit was Rob de Nijs met Het werd zomer. Ja, hier is bijna de zomer alweer over, maar Rob die zong nog Het werd zomer. Dan gaan we nu luisteren naar Stefan van Dorp. En hij is voorzitter van het dorpsoverleg Haarzenshouden Oost. En dit naar aanleiding, dat is het gesprek, was achter bij de herbergier. Hebben ze allemaal plantenbakken gemaakt. En etcetera, mooie plantjes allemaal neergezet. En naar aanleiding daarvan heb ik het gesprek gehad met Stefan van Dorp. Gaan we daar naar luisteren. En nu zit bij me Stefan van Dorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zal ik je noemen? Projectleider?
1: Nou, projectleider.
0: Vanmorgen dan?
1: Vandaag wel. Maar ik ben gewoon een hele enthousiaste groenvrijwilliger binnen Haarzenshouden Rijndijk. En ik ben voorzitter van de werkgroep Groen, die weer valt onder het dorpsoverleg in Haarzenshouden Rijndijk.
0: Ja, ik ken je wel. het is mooi dat jullie dit nu krijgen allemaal zo, hè? Deze plantjes zelf erin zetten met vrijwilligers, via de oproep.
1: Ja, krijgen is een groot woord. We hebben hier

0: En vandaag planten de vrijwilligers de laatste drie bakken die we ook met vrijwilligers gaan onderhouden.
1: Ja, de vrijwilligers moeten het onderhouden.
0: Ja.
1: Ja? Dus de gemeente faciliteert dat jullie dit krijgen en de bewoners moeten het onderhouden.
0: Ja, dat is voor nu wel de afspraak, ja.
1: Ja, dat lukt, hopelijk.
0: Nou ja, vandaag loopt er een koppeltje van, denk ik wel zo'n beetje 12 vrijwilligers. En in de aankomende tijd zullen we regelmatig water geven en onderhoud doen. En door het feit dat we voor beplanting hebben gekozen die best wel snel en goed dichtgroeit, drukken we ook gelijk op het onderhoud, zeg maar. Dus niet dat we iedere twee dagen hier hoeven te staan.
1: Ja, dat scheelt ook weer, hè? Maar het is natuurlijk mooi opgeknapt, hè? Als je dat voor je kijkt, zo, het gras, wandelpad erin, tulpen die vloeien. Er is wel wat veranderd. Dat komt ook tot mede door jullie?
0: Ja, dat stuk van, zeg maar, van voor de Jumbo tot met de Chinees hebben we dat hebben we meegenomen. Het is toch een beetje ons dorpshart. En het is gewoon heel erg belangrijk dat een woon- en werkomgeving er leuk en aantrekkelijk uitziet. En daarbij is het ook tegenwoordig erg belangrijk dat je de biodiversiteit stimuleert. Dus met de diverse bloemen die er dadelijk komen. Dat er ook voedsel is voor de insecten, zeg maar.
1: Ja, nee, dat is buiten kijf. Is dit nog meer, of zijn er nog meer projecten die jullie onder andere hebben? Of gaan onder andere nemen?
0: Er lopen nog meer projecten bij ons achter de schermen. En het grootste project waar we dit jaar, zeker volgend jaar, samen met de gemeente aan gaan trekken, dat wordt het spoorpark.
1: Ja, dat heb ik gelezen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een groot project.
0: Ja, dat is een heel groot project.
1: Ja.
0: Dat is vanaf Oostvaart tot met Westvaart bijna, zeg maar. En dat eigenlijk het idee is dat we in die zone langs het spoor een park creëren. Wat dadelijk gewoon aansluit ook op het toekomstig nieuwe station wat er gaat komen.
1: Ja, ja, je had in het verleden was er sprake van de Elfenbaan. Hè? Ik weet niet of dat nog wat zegt. Dat was een project tussen Zoeterwoude. En het liep door richting Bodegraven-Woerden langs de spoor?
0: Maar wij blijven zeg maar echt tussen het spoor en het dorp zelf.
1: Ja.
0: En de Elfenbaan legt meer natuurlijk.
1: Nee, dat lag ook langs de spoor. Ik had in Zoeterwoude, Rijndijk, dat was een beetje ingericht over de weien.
0: Ja, ja.
1: Hè? En er zijn landschappen dus langs de spoor. Als je kijkt naar Bodegraven, dat er gewoon repen zijn, zeg maar. Er worden lopende schapen, die willen ze ook dus helemaal gaan veranderen. In een soort, ja, ze noemden het Elfenbaan. En dat liep dus ook hier langs. Ja. Ik denk, misschien heeft dat er ook nog mee te maken, maar dus niet.
0: Nee, we gaan het hier echt seksspoorpark noemen. Maar op dit moment, de gesprekken lopen daarvoor. Dus, dat is
1: plannen allemaal... zijn er? Inrichting ook al bepaald?
0: Nee.
1: Alleen de plan?
0: Nee, we staan echt aan de basis van de vormgeving en... Ja. Ja, dit is het wordt dadelijk echt een wijkoverstijgend iets. Dus heel het dorp gaat hier ook bij betrokken worden te zijn de tijd.
1: De mede-inspraak, doe je dat?
0: We gaan wel participeren op een actieve manier. En dat wil niet zeggen dat we dan tegen die tijd alle ideeën mee kunnen nemen. Maar het wordt zeker in goede samenwerking gaan we daar iets van maken, ja.
1: Hopelijk dat dat allemaal doorgaat.
0: Ja, dat is de grote uitdaging voor dit jaar en voor de rest. Ja, de werkgroep Groen zet zich eigenlijk echt in om de leefomgeving te vergroenen en op een leuke manier te verfraaien. En dat het ook goed aansluit bij het dorp.
1: Ja, nou, dat zal het ongetwijfeld wel lukken, denk ik. Hè?
0: Nou ja, zo stukje bij beetje. Rome is ook niet in één dag gebouwd, zeg ik altijd.
1: Ja, dus dat zal dit ook wel zijn. Maar
0: dat
1: goed.
0: Dat is dit zeker.
1: Je hebt in ieder geval wat vooruitzichten. Hopelijk in de toekomst dat het hier mooier wordt.
0: Nou ja,
1: dit is al een hele verbetering ten opzichte van wat het geweest is. Laten we eerlijk
0: zijn. Absoluut.
1: He?
0: We krijgen vanuit de omgeving krijgen we echt heel veel positieve signalen. En als dit er dadelijk in staat en over een paar weken kom je kijken, dan weet je eigenlijk niet meer wat je ziet. Met het beeld zoals het was en zoals het nu is.
1: Ja, zeker weten. Zeker bedankt.
0: Ja.
1: En heel veel succes.
0: Jullie ook bedankt.

Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. Voorlopig is het einde van de droogte nog niet in zicht, blijkt uit de wekelijkse monitor. Het is een populair tochtje in de zomer. Zo weten ze bij de watersportvereniging van Weesp vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal met de boot naar Weesp en Muiden. Maar varen over de watergang Smal Weesp richting de Vecht kan binnenkort even niet. Noodgedwongen sluit het waterschap Amstel, Gooi en Vecht tijdelijk de sluis in Weesp. Pleziervaart moet voorlopig omvaren. Het is de zoveelste maatregel tegen de aanhoudende droogte. Het gebrek aan neerslag en de lage waterstanden in de rivieren en de plassen die zorgen op steeds meer plekken in het land voor problemen. Zo blijkt uit de wekelijkse droogtemonitor. Op de meeste plaatsen zijn de grondwaterstanden nu laag tot extreem laag, wat schade toebrengt aan de natuur en de landbouw. Ook het waterpeil van het IJsselmeer dat daalt. En door de Rijn stroomde nog nooit eerder zo weinig water. Voorlopig lijkt verlichting nog niet in zicht. En naar verwachting houdt de droogte nog wel even aan. Zo meldde ook weer online. Het weerplatform voorspelt weliswaar dat er nog na een paar dagen weer tropische dagen later in augustus wel weer natter zal worden. Maar het regent dan nog niet genoeg om de grote tekorten weer aan te vullen. Tot nu toe is ook augustus, net als de voorgaande maanden, uitzonderlijk droog. In de eerste 10 maanden of dagen na deze maand viel volgens Weer Online maar 0,3 mm regen. Normaal gesproken is dat zo'n 26,9 mm. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is dan ook niet het enige waterschap dat maatregelen neemt. En door de sluis in Weesp te sluiten en ondertussen met noodpompen zoetwater uit het Markermeer de Vecht in te laten halen, hoopt het waterschap te voorkomen dat kwetsbare natuur en landbouwgrond verzilten, zeg maar, te zout worden. Ook andere regio's die vrezen voor schade in natuurgebieden. Op veel plekken in het land is het al langer verboden om water uit beken en sloten te halen. Maar onder meer het waterschap Rijn en IJssel gaan nu nog een stap verder. Vanaf vorige week woensdag mocht daar door op sommige plekken ook geen grondwater meer worden opgepompt om tuinen, sportvelden en akkers mee te besproeien. Zo wil het waterschap Limburg nog niet gaan, uit vrees voor al te grote economische schade. Maar het moment dat ook daar een zogenaamd grondwateronttrekkingsverbod gaat gelden, lijkt niet ver weg. Op de website schrijft het waterschap dat grote onomkeerbare schade aan de natuur dreigt. Een aantal beken en nabijgelegen natte gebieden is al drooggevallen. Ook op plekken waar dit nog nooit gebeurd is, aldus het Limburgse waterschap. De vraag is of de aanhoudende droogte betekent dat ook in de bestrijding ervan een nieuwe fase aanbreekt. Al sinds half juli geldt in Nederland een feitelijk watertekort. Het is fase 2 in het landelijk draaiboek voor als de droogte bestaat. Als de droogte aanhoudt, kan worden opgeschaald naar fase 3. Dat wil zeggen, een dreigende landelijke crisis. Of daarvan binnenkort officieel sprake is, is toch onduidelijk. Zoals iedere week vergadert eerst nog een landelijke droogteteam over de actuele stand van zaken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou opschalen naar het hoogste crisisniveau bijvoorbeeld nodig kunnen zijn als een energie- of drinkwatervoorzieningen door de droogte in gevaar dreigen te komen. Zo werd in 2003 tijdens een eveneens droge periode een landelijke crisis uitgeroepen toen energiecentrales te weinig koelwater hadden. En van dat soort problemen is nu nog geen sprake. Feit is wel dat de schade door de droogte steeds groter wordt. Zo is te lezen in de droogtemonitor. Behalve de natuur en de landbouw heeft bijvoorbeeld ook de scheepvaart te lijden onder de lage waterstanden en de daarmee samenhangende beperkingen. Binnenvaartschepen kunnen veel routes nu niet varen.

0: Ja, u hoort het weer. De eindtune is het weer. We zitten er weer op met het uurtje over de natuur. Onze volgende uitzending is 19 oktober. Aanstaande. Het is nog weer eventjes verder weg. Geert, weer bedankt voor de techniek van vandaag. Fijne dag en wat ons weer betreft, tot de volgende keer. Dag allemaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde...

0: weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooiden haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.